0: Bertrand erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Look, everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
6: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me, because if you're

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen

renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Wars benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Te laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd,

Ik heb geen spijt van ons verleden. Van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen. Voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar. Het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan. Maar daar kwam plots een einde aan. Als ik

0: of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45... aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Te laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchborn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45... aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3.700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchburn Shirt, en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Te laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Accidentally in Love, Counting Crows.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Goedemiddag en welkom. Het is woensdag 17 juni, iets na 2 uur. Tijd voor de matinee en tijd voor de Kantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn. Ja, het wordt voor de 71ste keer georganiseerd. En straks heb ik de voorzitter van die Vierdaagse hier tegenover mij zitten. En dat is Irma Woudenberg. Goed, en Guido, die doet mij natuurlijk, die zorgt voor de muziek en de techniek, heel belangrijk. Muziek, ja, als je nog een plaat hebt dat je denkt, die wil ik graag een keer horen, je kan altijd bellen, hè, vanmiddag. 055-540-1978. Tot vanmiddag, nou, in ieder geval tot 4 uur zitten wij hier.

Dat waren de drie J's met het wiegelied hier in de matinee om 2:09. Luisteraars, de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren aanstaande 20 juni, ja, aanstaande zaterdag is dat, een wildobservatie op landgoed De Dellen. Je moet vooraf wel eventjes reserveren. Het begint om 8 uur, het duurt zo'n 2,5 uur en het kost €15 per persoon. Ja, en een tip van de boswachter, een verrekijker meenemen. Ja, en je moet natuurlijk niet op je stiletto's meelopen.

0: Ja, daar gaat Duran Duran hier in de matinee. Luisteraars, nog een paar weken en dan is het weer zover. Dan breekt het spektakel weer los. De Cantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn voor de 71ste keer. Dus het is altijd feest. Maakt niet uit hoeveelste keer. Irma Woudenberg, goedemiddag.
1: Dankjewel,
0: welkom.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Jij bent de voorzitter van de Vierdaagse nu.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij deed al mee heel veel jaren. Ja. Maar Joop Achterkamp is ermee gestopt vorig jaar. Hè? Dat hebben we allemaal meegemaakt toen, die laatste dag, die vrijdag. En jij hebt het stokje overgenomen.
1: Ja, dat klopt. Ja, eerst een aantal jaren de secretarisfunctie bekleed te hebben, heb ik nu de functie van voorzitter overgenomen.
0: En hoe voelt dat?
1: Nou, niet anders hoor. Ik heb ook altijd gezegd van, ik heb wel een andere functie, maar verder verander ik er niks van.
0: Nee. Het blijft en het is een heel veel geregel.
1: Dat is zeker. Ja, dat is zeker.
0: Hey, de 71ste keer. We blikken nog even terug op vorig jaar. Was echt een groot feest, jubileum. Hè? Wat hebben jullie ook alweer gedaan?
1: Ja, vorig jaar hebben we inderdaad onze jubileumeditie gehad. En we hebben daarvoor een jubileumboek uitgebracht. En we hebben een extra jubileumroute gelopen op de zaterdag.
0: Ja.
1: En de normale routes lopen eigenlijk door het bos heen. En omdat we toch wel vaak van mensen te horen krijgen van, ja, we zien zo weinig van Apeldoorn. Hebben wij die route door Apeldoorn heen laten lopen.
0: Nou, dat was hartstikke leuk. Bij Maria Lus kwam je langs. Hè? En door Orpheus heen natuurlijk. Door de grote kerk.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Heel veel leuke reacties gaat, denk
1: zeker.
0: Ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan dit jaar niet door Orpheus en door de grote kerk. Dit jaar is het gewoon weer de normale route, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad weer de vier dagen die elke dag een andere richting opgaan. De eerste dag gaan we naar Beekbergen en Loenen toe. De tweede dag zitten we in het kroondomein van het Loo. De derde dag gaan we richting Hoogsoeren en Hoogbuurlo Radio Kootwijk. En de laatste dag gaan we richting Uggelen en Hoenderlo.
0: Uggelen en Hoenderlo, de laatste dag. Hey, mensen die konden zich al inschrijven, vanaf wanneer?
1: De online inschrijving is geopend vanaf 15 februari. Mm. En die is nog tot 26 juni is die nog open. Daarna sluit de online inschrijving. En is het nog wel mogelijk om ter plaatse in de week zelf van 14 tot en met 17 juli in te schrijven.
0: Oké. En hoe zit dat dan met die vergunningen? Dat is natuurlijk allemaal al rond. Nou, hoe lang van tevoren moet je dat ieder jaar weer opnieuw aanvragen?
1: Ja, dat klopt. De meeste wel. We hebben alleen dit jaar hebben wij een primeur gehad. We hebben met Staatsbosbeheer hebben wij een overeenkomst afgesloten voor 6 jaar. En dat betekent dat wij met Staatsbosbeheer de komende 6 jaar een vergunning hebben. En dat wij alleen maar elk jaar de routes hoeven te overleggen die goedgekeurd te krijgen.
0: Okay.
1: Bij alle anderen moeten we elk jaar opnieuw de vergunning aanvragen. En we zijn eigenlijk nu al afspraken aan het maken voor de vergunningen van volgend jaar.
0: Oh, zo vroeg ben je daar al mee bezig?
1: Nou, dat komt omdat landeigenaren steeds meer beperkingen opleggen. Hmm. Ten aanzien van het gebruik van de bosgebieden. En er zitten een aantal probleemgevallen bij. Waar wij anders volgend jaar niet meer mogen lopen. Dus daar zijn wij nu al over in gesprek.
0: Oké. Nou, dat is dus klaar. Die vergunningen zijn allemaal binnen.
1: Ja, voor dit jaar is het helemaal rond.
0: En wie gaat die tenten bouwen? Doen jullie dat ook zelf? Vrijwilligers van de Victoria Boys? Hoe
1: ja,
0: zit dat?
1: Daar hebben wij natuurlijk onze vrienden van Victoria Boys voor. Daar hebben wij een hele goede samenwerking mee. En die verzorgen helemaal de inrichting en de tenten van de start-finish locatie.
0: Ja, tenten, het is niet zeg één tent.
1: Nee, er zijn tenten. We hebben natuurlijk de administratietent waar het startbureau in zit. Maar we hebben ook de horecatent. En nog een tent met een overkapping waar deelnemers kunnen zitten om te eten en te drinken.
0: Ja, bij de start is dat een
1: beetje. Bij de start, ja.
0: Ja. Zijn er verder nog dingen veranderd aan de start? Of?
1: We gaan de startpositie gaan we iets veranderen. We hebben gezegd van we gaan vanaf nu gaan we een aantal kleine aanpassingen gaan we doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan dat stap voor stap gaan we doen. En dus deelnemers zullen merken dat een aantal dingen veranderd zijn. Een aantal dingen zijn er niet meer wat ze altijd gewend waren. Er zitten ook wel weer een aantal.
0: Dat is even weer wennen natuurlijk.
1: Dat is altijd even wennen. Maar we hebben ook een aantal nieuwe dingen dit jaar.
0: Oh.
1: En nou, op die manier proberen we stapsgewijs ook de organisatie wat meer te moderniseren, te professionaliseren.
0: Okay.
1: En ook de deelnemers nieuwe dingen aan te bieden.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. En ja, je zei net al, de inschrijvingen zijn 15 februari kon je je inschrijven. En hadden jullie ook een prijs voor de vroege inschrijvers?
1: Ja, we hebben een aantal prijzen voor de vroege inschrijvers. Zoals gewoonlijk stelt René Vos van de Wandelfabriek stellen een kledingpakket en een wandelschoenen ter beschikking voor de deelnemers die we uitgeloten hebben. En dit jaar nieuw is Termen Buslo. Die entreekaart, 6 entreekaarten.

0: muziek op de route?
1: Nee, op de routes niet.
0: Nee.
1: We zijn natuurlijk, de routes lopen natuurlijk vooral door de bosgebieden heen. Ja. Dus daar zijn niet muziek, maar op de start-finish-locatie zeker muziek.
0: Precies. Want er was een paar jaar geleden was dat, stond er een accordeonist een beetje te spelen.
1: Ja, klopt. Dat hebben we vorig jaar hebben we dat extra gedaan, omdat het een jubileumeditie was.
0: Oh ja.
1: En, maar dan hebben we, dit jaar hebben we dat niet gedaan.
0: Geen muziek?
1: Nee, niet op de routes. Nee,
0: wij gaan straks verder, maar hier hebben wij wel muziek.

0: Ja, ik ben weer terug in de uitzending van de matinee. Hier op deze woensdag, de 17e juni. En tegenover mij zit Irma Woudenberg. Irma is voorzitter van de Cantarel Internationale Vierdaagse Apeldoorn. Helemaal, ik zeg gewoon Vierdaagse Apeldoorn. Maar het is wel de groenste Vierdaagse van Nederland, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, en dat blijven we ook, hè?
1: Dat, daar streven we wel naar.
0: Toch?
1: Ja, niet alleen door de routes zoveel mogelijk door het groen te laten lopen. Ja. Maar ook om de Vierdaagse ook zo duurzaam mogelijk te maken.
0: Ja. De afstanden, Irma. Laten we het daar eens over hebben. Wat zijn de afstanden? Waar kunnen wij lopen?
1: Bij ons kun je 12 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer of 40 kilometer lopen. Mm-hmm. En als je denkt van ja, maar 4 dagen achter

0: ja, dan moet ik te veel vrije dagen voor opnemen, of dat is me te veel, of dat lukt me niet. Dan is het ook mogelijk om bij ons om 1, 2 of 3 dagen te lopen.
1: Oké, hartstikke mooi. Dan kan je gewoon kiezen, hè?
0: Je kan gewoon kiezen. Ja. Je kan de dag uitkiezen waarvan je denkt van, oh, ik wil eigenlijk wel die richting oplopen. En ja, dat kan.
1: Ja, precies. En 40 kilometer, hoeveel deelnemers hebben zich daar al voor opgegeven? Weet je dat zo?
0: Ik heb de aantallen niet uit het hoofd, maar we liggen op, qua prognoses liggen we hetzelfde als vorig jaar.
1: Okay.
0: Iets is daar heel iets daarboven sinds deze week weer.
1: Zo.
0: Maar we hebben ongeveer zo'n 200, 250 deelnemers op de 40 kilometer.
1: Ja, ja, ja. En die starten om 6:00.
0: Half zeven. Die starten van 7:30 tot 8:30.
1: Ja. Ja. En vanmorgen sprak ik iemand die zei van, ja, nou ja, ik wil het liefst om 4:00 beginnen. Ik zei, maar dat kan niet.
0: Nee, dat gaat niet. Nee, dan hangen de pijlen er nog niet.
1: Nee.
0: De parcoursbouwers moeten er al zo vroeg uit. Om voor die tijd de pijlen op te hangen.
1: Ja. Ja. Nee, 7:30 mag je starten voor de 40.
0: Ja.
1: En de 30?
0: De 30 start vanaf 7:00.
1: Ja.
0: Even uit mijn hoofd vanaf 7:00 tot 8:30. En om 7:30 start de 20 kilometer. En om 8:30 de 12 kilometer.
1: Oh ja, precies. Ja. Precies. En ja, als je je nou nog niet voorbereid hebt op het wandelen, als je 30 of 40 kilometer, dan wordt het wel ingewikkeld, denk ik. Hè?
0: Ja, dat,
1: toch?
0: Dat wordt wel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd maar zo van, nou, 12 kilometer, weet je, dat is goed te doen. Je mag er de hele dag over doen. Hè? Je kan om 8:30 starten en je moet voor 5:00 binnen zijn.
1: Ja.
0: Maar het wordt toch wel vaak onderschat wat voor dat het toch een bepaalde inspanning is.
1: Ja.
0: En ja, vanaf 20 kilometer, en zeker 30 en 40 kilometer, ja, dan moet je toch wel wat vertrainen.
1: Goed vertrainen. Kijk, als mensen nu luisteren en denken, oh leuk, ik ga meedoen. Maar ja, als je niet getraind bent, dan wordt het wel een beetje moeilijk. Dan zou je gewoon eerst even met 12 moeten beginnen.
0: Ja,
1: denk
0: dat
1: ik.
0: Klopt. En ja. De ervaren wandelaars bij ons, die ook de Nijmeegse lopen, die zeggen altijd, omdat de Apeldoornse op onverharde ondergrond loopt.
1: Mm-hmm.
0: En die geven altijd aan van, je moet er eigenlijk, als je de 30 kilometer loopt, is vergelijkbaar met 40 kilometer in Nijmegen.
1: Zo.
0: En de 40 kilometer is vergelijkbaar met de 50 kilometer in Nijmegen. Dus qua zwaarte moet je wel rekening houden dat je op onverharde grond loopt.
1: Ja. Hey, je telefoon gaat. Je mag gerust even opnemen, maar je mag ook even zeggen van, ik doe het straks wel.
0: Ik heb hem uitgezet.
1: Hey, ik hoor wel eens van, je moet niet van sokken verwisselen. Heb jij dat ook wel eens gehoord? Gewoon, moet die sokken die je de eerste dag aandoet, die moet je op de 4e dag ook nog dragen. En dan denk ik van, ja, hallo, dan loop je helemaal alleen in het bos. Want,
0: ja, ik ben niet heel erg tot in detail op de hoogte van wandelmateriaal. Nee. Wat ik wel weet, is dat wandelsokken enorm belangrijk zijn.
1: Ja, hè?
0: Waar het vooral om gaat, is dat je sokken aan hebt zonder naden, waardoor je dus minder blaren loopt.
1: Ja.
0: En
1: links en rechts zie ik ook wel sokken.
0: Links en rechts, die zijn met wandelsokken, kun je dat ook vaak zien, waarin ze verschillen hebben in elasticiteit, waardoor je inderdaad een betere drukverdeling krijgt ook. En wat wel belangrijk is met slecht weer, als het regent, is dat je voldoende sokken bij
1: voldoende
0: je hebt.
1: Voldoende sokken, oké.
0: Ja, want met natte sokken loop je heel snel blaren, dus probeer echt wel zoveel mogelijk extra sokken te hebben en droge sokken te hebben.
1: Ja. Nou ja, we gaan ervan uit dat er 4 dagen mooi weer is. Maar ja, we horen ook altijd in Apeldoorn, is altijd 1 dag regen. We gaan niet pessimistisch doen, maar
0: Vorig jaar hebben we fantastisch weer gehad. Maar het jaar daarvoor was de laatste dag was 1 drama. Heeft het alleen maar pijpenstelen geregend.
1: Ja, toen was het, dat was echt heel erg jammer. Hey, doen jullie ook nog iets met de NS, met een speciaal ticket of zo?
0: Op dit moment nog niet. Het is wel de bedoeling om te kijken of we in de toekomst met de NS kunnen samenwerken en een arrangement gaan doen, maar we hebben nu in de deelnemersbrief wel het nieuwe ticket vernoemd wat door de overheid beschikbaar gesteld is voor de komende maanden om zo'n ticket aan te schaffen, om dan met zo'n ticket, of als je zo'n ticket hebt, om die dan te gebruiken om met openbaar vervoer naar de 4-daagse te komen.
1: Oké. Nou ja, dat is hartstikke mooi toch, dat dat misschien in de toekomst mogelijk is.
0: Ja, dat staat wel op ons
1: wensenlijstje.
0: Ja. We hebben inderdaad een wensenlijstje en dat is er één van.
1: Ja. Ja. Hey, de Kanterel, daar overnachten mensen heel vaak. Hè?
0: Ja.
1: En nou ja, dan krijgen ze lunchpakket mee en is het nog steeds zo dat ze met de bus naar Victoria Bos worden gebracht?
0: Ja, de Kanterel heeft inderdaad die service voor hun gasten.
1: Mm-hmm.
0: Kanterel zit eigenlijk die hele week gewoon vol met wandelaars.
1: Zo.
0: Ja. En wat zij ook inderdaad doen, is ze moeten het vervroegen, dus het ontbijtbuffet. Mm-hmm. Omdat normaal gesproken is het pas vanaf 7 uur. Maar ja, die 40 kilometer lopers, die moeten toch al om 6:30 starten. Dus zij het hele kantorel is aangepast op de vierdaagse. Dus ontbijtbuffet wordt vervroegd. Mogelijkheid om lunch klaar te maken en mee te nemen.
2: Ja.
0: En inderdaad met de bus naar de start-finish locatie. En daar ook weer opgehaald te worden om terug te gaan naar de kantorel.
1: Dat is wel fijn, hè?
0: Dat is zeker fijn. Ja, de mensen vinden dat heel fijn. Ja, en zeker als ze vroeg zijn, dan kunnen ze daarna bij de kantorel nog lekker in de wellness ontspannen.
1: Een beetje uitrusten. Ja, hartstikke goed, man. En zeg, je doet mee aan de Vierdaagse en daar kan je ook berichten plaatsen of zo. Hoe zit dat? Ja, wij zijn natuurlijk bij de televisie ook aanwezig. Maar als mensen denken, ik wil een bericht plaatsen, hoe doe je dat dan?
0: Je kunt ons taggen, zoals dat dan heet, op social media als je meedoet met de Vierdaagse, dat gebeurt heel veel.
1: Ja.
0: We gaan ook vanuit de Vierdaagse zelf, werven we ook dit jaar weer een aantal mensen die we vragen om live verslag te doen vanaf de route die ze lopen.
1: Ja.
0: Die kunnen dan tijdens de route kunnen ze foto's of verhaaltjes sturen en daar wordt dan aan het eind van de dag een compilatie van gemaakt om een beeld te geven van wat mensen onderweg hebben meegemaakt.
1: Nou, hartstikke mooi. Jullie hebben ook een vaste fotograaf, die zal er ook weer zijn natuurlijk.
0: Die is zeker.
1: Ook ieder jaar weer.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Ben ik nog iets vergeten te vragen, Irma? Dat je zegt, ja, maar dat is heel belangrijk. Dat ben je vergeten.
0: Nou,
1: mij schiet het niet zo in één
0: keer. Nee, maar misschien is het belangrijk om te vermelden dat de Vierdaagse Apeldoorn qua naamsbekendheid niet zo heel groot is. Vaak mensen kennen de avondvierdaagse die nu plaatsvindt, of de Nijmeegse. En dat mensen, doordat ze de Nijmeegse kennen, vaak ook het idee hebben dat er enorme aantallen bij ons zijn.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn een kleinschalige Vierdaagse en willen dat ook zo houden.
1: Ja.
0: Ook omdat we door de bossen lopen.
1: Mm-hmm.
0: En mensen komen bij ons vooral om het wandelen in de natuur, de kleinschaligheid,
1: de
0: toegang, de gezelligheid.
1: Ja, in Nijmegen
0: niet zozeer maar voor de prestatie, maar vooral voor hun gezondheid lopen. En vorig jaar hadden wij ongeveer 3000 deelnemers per dag. En wij gaan echt niet meer dan 4000 deelnemers per dag toelaten.
1: Dus een mooi getal, toch? Naar de 3000. Zo.
0: Ja, dan kan iedereen ook de beleving houden waarvoor die ook graag naar Apeldoorn komt.
1: Nou, precies. Nou ja, Omroep Gelderland deed ook mooi mee. Want ik las al op Gelderland van, als Nijmegen vol zit, dan kan je mooi meedoen met de Apeldoornse Vierdaagse.
0: Zo is dat. Nou, en dat hebben we deze week gemerkt.
1: Nou, hartstikke goed. Vierdaagseapeldoorn.nl. Even kijken op de site.
0: Ja.
1: Cijfer 4-daagse.
0: Ja, cijfer 4-daagse.
1: Apeldoorn.nl. Nou, er staat alle info op wat je wil weten. Je kunt je nog inschrijven tot wanneer online?
0: Online kan het nog tot 26 juni.
1: Tot 26 juni. En 14 juli dan gaat het gebeuren. Jij bent dan al vroeg daar aan de start. Om 6 uur sta jij daar.
0: Zeker.
1: Dan ben jij er al om 6 uur 's ochtends.
0: En jij ook?
1: Ja, ik. Oh ja, ik moet ook vroeg zijn. Ja, ik zal nog even doorgeven, Theo, dat we er om 6 uur zijn. Hey, hartstikke leuk. Dank je wel dat je hier was. En ik weet zeker dat we elkaar nog heel veel gaan zien deze komende weken.
0: Gaan we zeker. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, het weer. Nou, wat zou ik zeggen? Vanmiddag, dan is het eerst nog een beetje bewolkt. Er kan zelfs nog een spat regen vallen. Maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. En komt de zon erdoor. Het wordt vanmiddag zo'n 25 graden. Jawel. Vanavond is het droog, wolkenvelden, wat zon. Komende nacht is het rustig en koelt het af naar 15 graden. Luisteraars, morgen, dan is het donderdag. Dan verloopt de dag droog en zonnig. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zomers warm. Met zo'n 29 tot 30 graden. En in de loop van de middag is er wat meer bewolking. Aan het eind van de middag en avond valt er vanuit het zuiden een regen- of onweersbui. In de nacht naar vrijdag is er ook een bui mogelijk. En de minima liggen dan rond de 20 graden. Vrijdag, dan wordt het echt een warme dag. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Al wordt het in de loop van de middag, de bewolking wordt dan dikker. En de temperatuur gaat naar 32 graden. Ja, vrijdagavond is het Drakenboot in concert. Ja, Anouk gaat onder andere optreden hier in Apeldoorn op het Zwitserterrein. En ik hoop toch echt dat het droog blijft en dat het niet gaat onweren. Maar ja, ik zie het al. Namiddag en avond stijgt de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. En het weekend verloopt warm met kans op buien. En we zitten dan gewoon in de tropische temperatuur.

Beste Poinexter, hot, hot, hot. Nou, en dat wordt het, luisteraars, dit weekend tropisch warm. Aanstaande zaterdag, 20 juni, dan openen Rijkswaterstaat en een bouwlocatie van het groot onderhoud aan de A30 tussen Lunteren en Barneveld voor het publiek. En tijdens de landelijke dag van de bouw krijg je als bezoeker de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. En om het bezoek veilig en prettig te laten verlopen, vraagt Rijkswaterstaat bezoekers vooral een gratis ticket te reserveren, inclusief aankomsttijd. En tickets en meer info kun je vinden op Dag van de Bouw A30. Dus dat is hartstikke leuk. En wat is er nog meer te doen? Nou, morgenavond is er weer een culturele donderdag in Galerie Apeldoorn. Deze keer komt George Deerop, als ik het goed uitspreek, vertellen over de overeenkomsten tussen schermen en schilderen. De avond is van 7 tot 9:15 in Galerie Apeldoorn. En dat is in de Oranjerie, bij de ingang van de HEMA. Dus nog de oude HEMA. Hè? Niet dat je denkt, we gaan naar de nieuwe HEMA, maar die komt daar. Nee, de oude HEMA. Bij lift en roltrappers. De toegang is gratis voor deelnemers van Stichting Atelier Apeldoorn en vrienden van de stichting. I've been

Inner Circle was dat hier in de matinée om 3:10, luisteraars. Iedere zondagmiddag in juni, juli en augustus geniet je van live muziek in het Oranjepark hier in Apeldoorn. Verschillende bands en artiesten die treden op in de muziektent. Je kunt daar gezellig met de hele familie naartoe. Lekker picknicken, kleedje mee, hartstikke leuk. En het programma is breed, een brede mix van muziekstijlen. Van jazz, soul, blues tot rock en pop, folk, country en Nederlandstalige muziek. Dus voor ieder wat wils eigenlijk. En ook liefhebbers van klassiekers uit de jaren 60, 70, 80. Singers, songwriters, wereldmuziek en verrassende lokale talenten komen volop aan hun trekken. En iedere zondag staan dus meerdere artiesten en bands op het podium. Ja, echt, elke zondagmiddag is het anders. Dat is dus hartstikke leuk. En het is ook al heel wat jaren zo. Wil je weten het programma? Ik zou zeggen, kijk eventjes op zondagmiddagconcerten.nl.

0: op dit moment in de wereld. En dan zijn we natuurlijk weer terug met een tweede uur van deze matinee. We gaan even luisteren naar deze man. Dit is Dr. Hans P. Tot zo!
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië.

wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor...

staat te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: grote kil. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen een duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Jozef een staart gedaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Lief onze goede tsaar.
2: Apeldoorn.
3: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026... en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt de oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving, en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

0: De matinée met Leni Loden.
1: Ja, welkom terug, luisteraars. Guido zit nog steeds tegenover mij. Die doet de techniek en de muziek. En wie gaat nog meer meedoen vanmiddag? Nou, we gaan het hebben over het Apeldoorns Kamerkoor. Dat ga ik bespreken met mevrouw Hester Hensepeter. En Marijke Rondé komt weer binnenwandelen hier vanmiddag rond de klok van 4:15. Jawel, want Marijke is van het Apeldoorns Gidsencollectief. Daar doet zij de PR. En dat doet zij hartstikke goed, hoor. Echt waar. En we gaan bellen met het Leger des Heils, met mevrouw Lucianne van den Berg. Want die hebben ook het een en ander te vertellen over een kunst- en theaterfestival. Nou, ik zeg genoeg om te blijven luisteren naar deze show. We zijn er natuurlijk iedere doordeweekse dag van 2 tot 4 uur hier op Radio Apeldoorn. En dit is, ja, daar is die, Gordon.
2: Kon ik nog maar bij je zijn?

Kon ik nog maar even bij je zijn? Nou, je bent even bij ons geweest, Gordon. Maar ja, nu ben je weer. Ja, nu mag je weer. Nou, mag je weer weg. Goed. Nou, staat. Wie staat nu klaar? Oh ja, een collega van je, Gordon. René Vroger, die zit in de wachtkamer. Maar je moet nog eventjes wachten hoor. Want ik wil nog even iets vertellen over aanstaande zon.

Zondag, dan is het Vaderdag. En dan kun je je vader meenemen, ja, ontbijten in alle vroegte op een bijzondere plek midden in het park. Waar is dat? Jawel, in Apenheul. Ontdek hoe uniek of dat is. Nou, dat wil ik wel geloven. Je start je bezoek aan de Apenheul nog voor openingstijd, dus met een luxe ontbijtbuffet. Nou, gezellig. Nou, tussen de apen zitten met je vader. Een bijzondere plek daar. Ik zou zeggen, kijk eventjes op apenheul.nl. En daar staat het hele verhaaltje op. Het is dus aanstaande zondag. Kan je je vader meenemen vanaf 9:15 tot 10:00. Er wordt een gezellige boel daar in de Apenheul tussen de aapjes. Goed, ik zei het al. Je mag de wachtkamer uitkomen hoor, René Vroger. En lekker gaan zingen voor ons hier in de matinee.

0: René Vroeger, just say hello. Ja, en dat zeg ik tegen mevrouw Lucianne van den Berg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. U werkt bij het Leger des Heils, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik ben goed geïnformeerd.
1: Ja.
0: Ja. En wat is uw functie precies?
1: Ik ben sociotherapeut op op de Wending. Dat is een afkikkliniek van het Leger des Heils.
0: Ja.
1: En vanavond houden we dus het Kunst en Theater.
0: Ja, jullie hebben een heel programma, een heel festival op stapel staan, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, dat vindt plaats in Caesarea in Uggelen.
1: Ja.
0: In de kapel.
1: Ja, klopt.
0: Leuk, is dat voor de eerste keer dat jullie dit doen?
1: Nee, dit is al jaren is dat zo. Alleen met coronatijd heeft het even stilgelegen.
0: Ja.
1: En na de coronatijd hebben we dit weer goed opgepakt.
0: Okay.
1: En we zijn dus eigenlijk elk jaar op zoek binnen het Leger des Heils naar talenten. Mensen die kunnen dansen, zingen, dichten, noem het maar op.
0: Yeah.
1: En die krijgen dan een plaats op het podium.
0: Okay, en hebben jullie die talenten gevonden voor deze show?
1: We hebben verschillende werknemers bij het Leger des Heils.
0: Yeah.
1: En ik doe dan een beetje de regio Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je gesprek met deelnemers. Of dan vraag je via collega's van, goh, hebben jullie nog deelnemers die een bepaald talent hebben?
0: Ja. Yeah.
1: En die daar spreek je daarmee af. En dan ga je mee oefenen. En uiteindelijk staan ze op het podium.
0: Okay, en wie heeft het stuk dan geschreven, gemaakt? U?
1: Wat bedoel je met
0: nou,
1: het,
0: nou, het festival, het theaterstuk, hoe...
1: Dat is van het Leger des Heils zelf, dat doen ze elk jaar. En dat, wij zijn een werkgroepje in de regio Oost die daar dan die dat erop zetten.
0: Oké. Dus muziek, cabaret, dans en zingen.
1: Ja.
0: Nou, er wordt een spektakel vanavond daar, of niet?
1: Ja, dat wordt het zeker.
0: Zijn ze nu al aan het repeteren? Want ik hoor iets op de achtergrond.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, oké. Okay. Gaat het goed?
1: Ja, het gaat zeker goed.
0: Ja? Oké.
1: Ja.
0: Wat leuk zeg. En hoe laat begint dat vanavond dan?
1: Vanaf 7:15 is de inloop en 7:30 begint de avond.
0: 7:30.
1: Ja.
0: En tot hoe lang duurt dat dan?
1: Tot 9:30.
0: En daarna is het nog even een napraten, denk ik, of niet?
1: Ja, daarna even napraten, even, even wat drinken en een hapje erbij. En dan is het afgelopen.
0: Ja, maar wat leuk dat jullie dat ieder jaar doen.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja.
1: Het zijn ook hele bijzondere artiesten. Net heb ik er een paar gesproken en die zeiden... ja, we deden eigenlijk gewoon karaoke op onze dagbesteding. En toen zei er een begeleider, jullie moeten meedoen.
0: Oké.
1: En die kunnen toch een partij zingen.
0: Oh, zo.
1: Maar dat hebben ze dus nog nooit gedaan.
0: Nee. Dus dat gaan ze vanavond doen.
1: Ja. Ja, dat gaan ze vanavond doen. Dus dat is heel bijzonder.
0: En hebben ze ook speciale kleding aan? Hoe ziet dat er allemaal uit?
1: Nou, mogen ze allemaal zelf bepalen.
0: Oh. En worden ze ook gesminkt?
1: Nee. Nee. Dat niet.
0: Gewoon geen pruik op. Gewoon als ze zelf.
1: Ja, gewoon zoals ze zijn.
0: Ja, dat leuk zeg.
1: Ja.
0: Krijg je geen zin om mee te doen vanavond?
1: Of ik zin heb om mee te doen?
0: Ja.
1: Nou, ik presenteer het.
0: Oh, je doet ook mee. Je presenteert. Oké. Nou, hartstikke leuk. Kunnen wij daar ook bij zijn? Zeg maar, als mensen luisteren die denken van... goh, ik wil vanavond wel even naar Caesarea en Uggelen om daarbij te zijn. Kan dat nog?
1: Ja, iedereen is welkom. Het is ook gratis.
0: Oh.
1: Dus kom vooral naar de kapel bij Caesarea.
0: Ja.
1: En dan krijgen jullie een hele leuke avond te zien.
0: Hartstikke leuk. Om 7:30 begint het en om 9:30 is het afgelopen. Nou, ik vond het leuk dat je nog even iets wilde vertellen. Wil je zelf nog wat zeggen? Heb ik nog iets? Ben ik iets vergeten? Of zeg je van gewoon allemaal komen?
1: Ik zou gewoon lekker allemaal komen.
0: Oké. Lucianne van den Berg van het Leger des Heils. Dank je wel. En ik zeg heel veel toi, toi, toi.
1: Doei, doei.
0: Oké, doei. Goedendag. Ja, natuurlijk. Wil je er naartoe? Dat kan dus vanavond in Caesarea. In Uggelen is dat gewoon naartoe gaan. Hartstikke leuk. Om 7:30 begint het. Goed. Wij gaan straks, dan komt zij naar de studio wandelen. Ja, Marijke Ron, zij is van het Apeldoorn Schitsen Collectief. En met haar gaan we praten over de stadswandelingen... die binnenkort weer gaan plaatsvinden. Maar goed, we gaan eerst eventjes luisteren naar een plaat van heel lang geleden. Santana.

hier in Namatsinee. She's not there. Goed, luisteraar, ik zou zeggen, neem ook eens een keer een kijkje op onze website, rtv-apeldoorn.nl. Daar staat hele leuke info op, over ons natuurlijk. We kunnen ook nog mensen gebruiken voor de techniek, presentatie, editors, camera, de redactie. Ja, ik word even gesouffleerd vanaf de overkant door Guido. Redactie dus, presentatie, televisie, radio, van alles en nog wat. Ja, je kan hier eigenlijk van alles doen bij ons. Dus rtv-apeldoorn.nl. En 21 juni, dan organiseert de Vuurplaats Apeldoorn een midzomerviering. Nou, dat is ook mooi om dat een keer mee te maken. En er vindt plaats op het terrein van Scouting Hertog van Gelre. En dat is aan de Polderweg nummer 4 hier in Apeldoorn. Wil je meer weten, dat denk ik wel, meer informatie, dan kun je even kijken op devuurplaatsapeldoorn.nl/midzomerviering. Dus dat kan je allemaal meemaken daar bij Scouting Hertog van Gelre. Goed, wij gaan eventjes meezingen met Paul Garrick hier in de matinee.

0: in the Deep. Adele was het hier in de matinee om bijna 3:30, luisteraars, op deze woensdag de 17e juni. Ik ga in gesprek met mevrouw Hester Hensepeter. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag Lena, fijn dat ik er even mag zijn in de uitzending.
0: Ja, leuk hoor. U bent oprichter en dirigent bij het Apeldoorns Kamerkoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, of mag ik je zeggen?
1: Zeker, mag ik ook je zeggen?
0: Ja, oké. Hester. Ja. Alleen ja. Leni is het hoor, met een Y.
1: Sorry, helemaal goed.
0: Geeft niet hoor. Zeg Hester, kun je mij nou eerst even uitleggen, wat is precies een kamerkoor?
1: Een kamerkoor is eigenlijk een wat kleinere groep van zangers. Dus je hebt een grote koren, zoals het Bachkoor in Apeldoorn. Ja. Dat is echt een flinke groep zangers. Kamerkoren zijn denk ik vaak tot maximaal 25 mensen. Wij zitten eigenlijk tot 18 à 20. Bij dit concert zijn we met een 17e.
0: Zo.
1: En wij bestaan alleen uit vrouwen. Dus wij zijn dan ook nog een vrouwenkoor.
0: Oh, mannen zijn niet welkom, Hester. Bij
1: nou,
0: jullie.
1: Dat gaat niet zozeer omdat ze welkom zijn.
0: Nee.
1: Ooit toen ik het oprichtte, toen waren wij op zoek naar mensen. Ja. En dat bleken allemaal vrouwenmensen te zijn. Dus toen werden wij een vrouwenkoor.
0: Ja.
1: En dat is hartstikke leuk.
0: Nou, leuk man.
1: Ja,
0: er zijn ook veel vrouwen die in koren zingen. Hè? Maar, die hebben toch altijd wel weer de overhand, zie ik dan wel weer, toch?
1: Ja. Dat is vaak net iets makkelijker.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, en jullie gaan, jullie zijn al druk aan het repeteren? Is het klaar nu?
1: Ja, we hebben afgelopen maandag onze generale repetitie gehad. Dus dat is dan de laatste repetitie voor het concert.
0: Ja.
1: Dus in die zin zijn wij er zeker helemaal klaar voor.
0: Oké.
1: En komende zondag is ons concert in Dillet.
0: Ja, zeg maar, ik las ook ergens dat er ook wel professionals in jullie koor zitten.
1: Of? Ja, we hebben dat klopt. Het zijn geen professionele zangers, maar we hebben bijvoorbeeld Marianne Smit, zij is harpiste.
0: Okay.
1: Dus mensen met een professionele achtergrond binnen de muziek.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar zingen ze ook een paar van mee.
0: Hartstikke leuk. Maar nou zondag, dus je druk gerepeteerd, dan gaat zondag gaat het gebeuren. Even in Wilp is het, hè?
1: Het is in Willep, in de Dorpskerk van Willep.
0: Oh.
1: Ja, daar gaan we voor het eerst zingen.
0: Oh.
1: En het is een hele mooie plek, dus ik kijk er echt enorm naar uit.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Het begint om 3:30, hè, het concert.
1: Ja, het begint om 3:30 inderdaad.
0: Ja, en moeten wij de kaarten verkopen, Hester? Of kunnen we dat gewoon aan de deur doen? Of hoe zit dat?
1: Nou, het is het makkelijkst om van tevoren kaarten te kopen.
0: Ja.
1: Nou moet ik natuurlijk onmiddellijk zeggen waar je dan bij terecht kunt.
0: Ja, je mag er ook nog even over nadenken hoor. Doen we dat na het gesprek?
1: Nou, ik heb altijd een leuke flyer met een QR-code, maar dat werkt niet over de radio.
0: Nee. Maar is het dan ticketkantoor of zo?
1: Ja,
0: is het dat?
1: Ik zoek het ondertussen even gauw op dat ik meteen de juiste geef.
0: Ja, ik ga ook niks roepen, dat mag jij doen. Maar het is hartstikke leuk.
1: Heb hem al, hoor.
0: Jij hebt hem, roep maar.
1: Dus is dat, het is ticketkantoor.nl /shop/hak. Ja, dat is allemaal niet zo handig. 21-0626. Dus wat het makkelijkste is, ik ga het even opnieuw doen, want dat is veel makkelijker.
0: Ja.
1: Dat is hensepeter.nl.
0: Hensepeter.nl.
1: Ja, Hensepeter met een T en een Z.
0: Oké.
1: Hensepeter, dat is mijn achternaam.
0: Ja.
1: /zomerconcert. 2026.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Als je op mijn site kijkt, dan kun je dat heel makkelijk vinden.
0: Ja, en zijn er al veel kaarten verkocht, Hester?
1: Ja, het gaat best wel heel goed. Er zitten al bijna 150 kaarten, dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja.
1: En ik denk, want het is zondag een bijzondere dag, want wij doen dus het Stabat Mater ode aan de vrouw.
0: Oh.
1: Maar het is zondag Vaderdag.
0: Oh ja, het is wel heel bijzonder, ja. Ja, precies.
1: Dus eerst, is dat nou handig? Maar toen dacht ik, dat is juist handig, want dan heb je zondagochtend zo'n fijn ontbijtje.
0: Ja.
1: Hè, hoop een eventuele vader dan. En ik dacht, dan kunnen ze 's middags alsnog bij ons terecht voor het concert in Willem.
0: Nou, hartstikke leuk. Maar jullie geven wel ieder jaar een concert?
1: Wij geven 2 keer per jaar een concert.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en wat het ook heel mooi maakt, dit concert, is dat we ook nog begeleid worden door een strijkkwartet.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is helemaal heel fijn. Het Apeldoorns ensemble, dus er zitten 4 strijkers bij.
0: Zo.
1: En wat het denk ik ook nog wel heel bijzonder maakt, is dat ik dirigeer het, maar bij het Stabat Mater sta ik ertussen. Dus ik ben dan ik geef aan waar nodig.
0: En voor de rest, je staat er tussenin te dirigeren, Hester, gewoon.
1: Ja, dus ja. We gaan echt helemaal kamermuziek maken met elkaar.
0: En mooi.
1: En dus ik geef aan waar echt nodig. En voor de rest zing ik de voorpartijen en de solopartijen.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, dus dat is een beetje een andere setting dan normaal. Want meestal sta ik er alleen maar voor.
0: Precies.
1: En nu wisselen we dat dus af. Dus dat is
0: heel leuk. Aanstaande zondagmiddag om 4:30 in de Dorpskerk in Willep. Het duurt tot ongeveer 4:45 staat hier. Dus ik wens jullie heel veel succes daar in Willep. En onze redactie die had ook op mijn persbericht gezet. We kunnen ook nog even heel kort aandacht besteden aan het Apeldoorns Kinderkoor. Ja, heel kort. Maar ik bedoel, jullie zoeken nieuwe deelnemers, zie ik hier.
1: Nou, het is altijd zo dat ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. En toen ik hier kwam, toen dacht ik, als nou heel Apeldoorn gaat zingen, dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Ja, dat doen wij ook, want hier zijn heel...

0: veel koren in Apeldoorn.
1: Er wordt veel gezongen. Ja. Maar voor de kinderen is er niet zoveel. Dus ik heb twee kinderkoren opgericht.
0: Okay.
1: En dat is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. Dus echt de basisschoolleerlingen.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij dan de jongste kinderen in het ene koortje zitten. Dus die zijn dan van de kleuterperiode tot en met groep 3.
0: Ja.
1: En dan van groep 4 tot en met groep 8 zingt dan samen in het, ja, het oudere koor, noemen we dat dan. Maar dat zijn dus de kinderen van omstreeks 7 à 8 jaar tot en met 12.
0: Nou, mooi. En dat is in de Octopuszaal in Gigant. Dus elke maandag van 4 tot 5, hè?
1: Ja,
0: en heb je daar ook een site voor? Kunnen mensen even kijken?
1: Je kunt het sowieso bij Gigant op de site vinden, onder het Apeldoorns kinderkoor.
0: Oké.
1: Okay. En kinderen zijn altijd welkom om een gratis proefles te volgen.
0: Hartstikke goed dat je dat nog even, dat we dat nog even benoemd hebben. Gigant.nl, Apeldoorns kinderkoor. Hartstikke leuk. Maar jullie natuurlijk aanstaande zondag 21 juni in de Dorpskerk in Willep geven jullie het zomerconcert. Ik wens jullie nogmaals heel veel succes en plezier.
1: Nou, hartstikke bedankt. Ja,
0: oké.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Joe, fijne dag, hè.
1: Dag.
0: Dag. Let's go, girls.

0: Neil Diamond, Kentucky Woman. Bijna 4:15. Tijd voor onze laatste gast van vanmiddag. En die is naar de studio komen wandelen. Toch, Marijke
1: Ron?
0: Nou, vandaag even niet, hè?
1: Nee, met de auto gekomen.
0: Je bent met de auto. Marijke is PR-functionaris bij het Apeldoornse Gidsencollectief. En Marijke, goedemiddag. Welkom. Alles goed?
1: Dankjewel. Ja. Alles helemaal fijn.
0: Alles goed. Zeg, ook alles goed met het Gidsencollectief. Jullie hebben heel veel vrijwilligers binnengekregen.
1: Ja, ze zijn net allemaal gecertificeerd. Oh. We hebben 15 mensen nu extra erbij gecertificeerd.
0: Kijk eens
1: en
0: aan.
1: Nog eentje die dat nog gaat worden, die even geen tijd had.
0: Ja.
1: Dus we zijn nu met een behoorlijke club van gidsen. Ruim 30 mag ik nu zeggen.
0: Oh, ja. Leuk man. En komen er dan ook nog nieuwe wandelingen bij?
1: Nou, niet per se nieuwe wandelingen, maar wel meer van de bestaande wandelingen.
0: Okay.
1: En dat betekent onder andere dat we de centrumwandeling op dit moment op zondag 2 keer op een dag doen.
0: Oh, ook 21 juni dus?
1: Ook 21 juni. En ja. Die doen we zowel om 11:00 ochtends als om 2:00 middags.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En dat geeft ook die nieuwe gidsen de kans om hun eigen wandeling te ontwikkelen, om het maar even zo te zeggen.
0: Lopen ze dan alleen rond? Of ze is lopen, er nog wel iemand met je vaste...
1: Daar kunnen ze voor kiezen. Oh. Ze kunnen een coach meekrijgen, ze kunnen alleen rond gaan lopen. En sommigen die doen dat ook inderdaad al. Maar die staan helemaal startklaar. En dat doen we ook komende zondag.
0: Nou, hartstikke goed. En hoe laat moeten we dan zijn in het centrum?
1: Ja, of om 11:00 of om 2:00. En dat is weer op onze bekende plek. En dat is op de hoek van de Deventerstraat, Hoofdstraat, bij de juwelier, zoals we dat dan noemen.
0: Ja.
1: €5 per persoon. Nog steeds, we zijn druk bezig met een QR-code, maar het is nu nog steeds contant betalen bij de gids. En kinderen €2 tot en met 12 jaar.
0: Ja, en het gaat altijd door ook
1: het
0: wel, hè? Bijna
1: tenzij,
0: altijd.
1: Ja, onweer, tenzij donder en bliksem, echte mussen dood van het dak vallen.
0: Of dat, ja.
1: Dat zou ook nog kunnen. Ja. De gids beslist ter plekke, ook in overleg met de wandelaars, hoe het ervoor staat. Maar bijvoorbeeld bij noodweer of bij code geel of oranje, ja, dan haken wij ook eventjes af.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. En met hoeveel mensen lopen jullie,
1: dat kunnen we helemaal niet zeggen.
0: Hè?
1: Want de ene keer, vorig jaar hebben we een gids gehad, die stond daar in zijn eentje en toen kwamen opeens 50 man op hem af.
0: Zo.
1: Hij is nog super klein, maar heel erg qua lengte heel erg inventief. Dus hij ging overal bovenop staan om de meute toe te spreken. Hij heeft zich er helemaal mee gered.
0: Nou.
1: Dat was wel een unicum hoor, dat was de centrumwandeling voor midden vorig jaar ergens.
0: Ja.
1: Nou, en het kan variëren van ook als er maar één iemand is, twee mensen zijn, wij lopen gewoon. En als wij heel veel opkomst verwachten, wat we bij het Apeldoornse Bos regelmatig hebben, dan zetten we ook meerdere gidsen in.
0: Ja.
1: Maar in principe staat daar één gids en die redt zich hoe dan ook.
0: Gaat hartstikke goed. Loop jij ook zondag? Of,
1: ik loop zondag niet.
0: Oh, nee.
1: Ik loop zondag niet. Ik loop binnenkort alleen met Allure weer, de Lolaan. En daar verheug ik me nu al op.
0: Hartstikke goed. 28 juni?
1: 28 juni.
0: Wat gaan jullie dan doen?
1: Dan hebben we ook de centrumwandeling staan. En dan hebben we daarnaast de Indische buurt staan.
0: Oh.
1: Maar ik moet nog even wel zeggen dat we ook op zondag 21 juni... dus komende zondag, Sprengenpark, Sprengendorp als wandeling hebben.
0: Ja, daar hebben jullie ook nog.
1: En die begint ook om 2:00. Die begint bij de Wolweg. Mensen die dit allemaal niet onthouden, die moeten gewoon even op onze website kijken. www.apeldoornsgidsencollectief.nl. Want daar staat alle informatie op over de wandelingen, over wat het kost om mee te lopen en waar de startpunten zijn.
0: Oh ja, dat is wel handig dan, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En jij vroeg al naar de 28e. Nou, laten we dat ook als schot voor de boeg alvast
0: vooruit
1: geven.
0: Vooruit maar, knal hem erin, meid.
1: Ook weer 2 centrumwandelingen op de zondag. Ook weer om 11:00 en om 2:00. En daarnaast hebben we dan, en moet ik even heel goed kijken, de wijk Bergen-Bos als aandachtspunt.
0: Oké.
1: Oh, die loop ik geloof ik wel zelf. Die loop ik zelf.
0: Ja,
1: ja die
0: toch?
1: Loop ik zelf.
0: En wanneer is dat?
1: Ja, en dat is op zaterdag 27 juni. En dan starten we bij aan de Soerenseweg bij het, ik moet even denken, bij het Fletcher Hotel, maar hoe het tegenwoordig
0: heet. Ja, jij moet ook zoveel onthouden, Marijke.
1: Hoe
0: ik vind
1: het knap, tegenwoordig?
0: Heet
1: dat tegenwoordig?
0: Het Fletcher Hotel.
1: Heet dat nog steeds Hotel Hoogsoeren? Nou, in elk geval kijk ik dat nu eventjes en passant na.
0: Ja, jij kijkt even in je boekje.
1: Het heet hier zo ook in de tekst van het boekje het Fletcher Hotel.
0: Ja, daar moet je zijn.
1: Het heette vroeger Hotel Nijland of Nieland.
0: Nee, maar dat is al heel lang niet meer.
1: Maar voor de oude Apeldoorners onder ons, ja. Die dat nog weten. Het is op de hoek daar bij de Soerenseweg. Ja,
0: daar is
1: het. Daar sta ik dan.
0: Daar sta jij te zwaaien naar de mensen die jij mee wil nemen.
1: Ja, op zaterdag 27 juni om 2:00 middags.
0: Hartstikke goed.
1: Maar ik heb nog wat toe te voegen.
0: Wat heb jij? Een primeur heb jij voor ons, Marijke.
1: Ja, nou, een primeur. Maar wat heel erg leuk is, is dat wij meedoen aan de activiteiten rond het 50-jarig bestaan van de vereniging De Parken.
0: Oh.
1: En dat is een buitengewone actieve, ik noem het maar even buurtvereniging, maar het is meer dan dat.
0: Ja.
1: En die hebben ook het IVN gevraagd. Die hebben ook heel veel wandelingen staan. Dan moeten mensen maar op de website van de vereniging De Parken even kijken.
0: Ja.
1: Maar wij als AGC, wij wandelen op 28 juni een wandeling die start bij benzinepomp Enzink.
0: Oh.
1: En die gaat door een deel van de wijk. Dus we doen niet de hele wijk. We hebben 3 wandelingen en we doen elke keer een deel van de wijk. En dit gaat over de bijzondere geschiedenis van de wijk uit de Tweede Wereldoorlog. Uit de koloniale tijd. Mm-hmm. Al die Indiëgangers die daar naartoe gekomen zijn. Over de grift natuurlijk die daar dwars doorheen stroomt. Het gymnasium. En hij eindigt, deze wandeling gaat eindigen bij het bruggetje in het Wilhelminapark.
0: Nou, ik vind het geweldig, zeg. Mensen, toch maar eventjes kijken op het Apeldoornse gidsen. Collectief.nl. Ja.
1: En de Vereniging De Parken die vraagt of de aanmeldingen via hen kunnen geschieden. En die hebben op de website een aanmeldingsformulier staan.
0: Nou, ik vind het weer geweldig. Ik zeg, Marijke, ga jij even rustig zitten. Ga even diep ademhalen. Want je hebt je verhaal weer geweldig verteld hier aan ons. En mensen kunnen weer lekker meewandelen,
1: graag.
0: Toch?
1: Heel graag.
0: Hey, dank dat je er was en heel veel succes.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Dank je wel.

gaat het dus zijn. Nina Simone, hier in de matinee, de ene laatste plaatluisteraars van deze woensdag. Ja, het zit er alweer op. Het gaat toch ook altijd zo snel. Marijke Roon was onze laatste gast van vanmiddag. En dat ging natuurlijk over het Apeldoorns Gidsencollectief. U kunt dat nog eventjes nakijken op hun site apeldoornsgidsencollectief.nl. En ik zei het al, u kunt ook eventjes naar onze site gaan. rtv-apeldoorn.nl. Daar staat ook echt heel veel informatie op. En aanstaande zaterdag ben je ook nog welkom bij een bijzondere editie van de Dag van de Architectuur in Apeldoorn. Je kunt een rondleiding krijgen door een moestuin Havenpark. En de startlocatie is Korte Molenstraat nummer 4. Het begint om 1 uur. En om 2 uur is een presentatie en rondleiding de silo. Allemaal in het Havenpark. Goed, dank voor het luisteren. Guido, bedankt voor de techniek en de muziek. Redactie, dank voor al deze leuke gasten. Ik wens u allemaal nog een hele mooie woensdag. En wat ons betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelde onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening

van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van Justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Maan.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is, om precies te zijn, 2:06, dus de hoogste tijd om met De Matinée van vandaag te beginnen.
2: Jazeker.
1: Jeroen, welkom.
2: Goedemiddag lieve luisteraars.
1: Zo is dat. Onze eerste gast is ook al gearriveerd. Ja. Daarover straks meer. Alexander zit achter de knoppen voor de muziek en de techniek. En hij heeft gedacht van, joh, weet je wat, het is zo'n hete dag vandaag. Laat ik eens gewoon een beetje hete muziek uitkiezen. He? Een beetje heat, maar ook wel een beetje verkoelend, toch? Nou, voor de rest gaan we natuurlijk praten met Ferry Staverman, wat ik al zei. Die is al gearriveerd. En we gaan straks ook nog bellen met een artiest, een muzikant. Mm. Met de tropische naam, het blijft een beetje tropisch, Ulysses Tapilaha.
2: Ja, ik vind het heel bijzondere naam.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja. Die gaat komende zondag gaat hij optreden in
2: Leuk.
1: Een heel heet Oranjepark, denk ik zo.
2: Ja.
1: Dus. Maar voordat het zover is, gaan we eerst maar eens even lekker luisteren naar Oja. Een fantastisch nummer, denk ik. Ken het niet. 2024
2: nee,
1: is het gemaakt.
2: Ken je het niet?
1: Nee. Jij?
2: Bloedje heet?
1: Ja,
2: van Robson?
1: Ja, ken je
2: nee, dat?
1: Dat
2: ja, ik ken het wel.
1: Nou, start er maar in dan, Alexander.

Het busvervoer rond Apeldoorn verandert vanaf 28 juni. Buslijn 231 tussen Apeldoorn en Arnhem verdwijnt. Reizigers kunnen voortaan gebruik maken van lijn 3 naar station Apeldoorn en lijn 302 richting Arnhem. Nieuw is een nachtbus tussen Apeldoorn en Arnhem. Vanaf 4 juli rijdt lijn 802 in de nacht van zaterdag op zondag via Beekbergen naar Arnhem en later weer terug. Volgens RR Reis moeten de wijzigingen zorgen voor verbeteringen binnen de regio. We gaan nu luisteren naar een nummer van Billy Idol, Hot in the City uit 1982.

0: Billy Idol. Nou, hij heet eigenlijk William Michael Albert Broad.
1: Dat is een hele mond vol.
0: Dat vind ik ook.
1: Zo, de knetters.
0: En dit jaar wordt hij 71.
1: Mooie leeftijd.
0: Prachtig, hè? Amerikaans-Engelse zanger. En vooral werkzaam in de Verenigde Staten.
1: Natuurlijk. Of course.
0: Ja, of course.
1: Of course.
0: Oké, maar we gaan verder daar maar niet op in.
1: Nee.
0: Want we hebben hier een gast aan tafel. Mm-hmm. En dat is de heer Gijs. Ja, dat was die associatie leggen, ja. Hè? Het is niet Gijs
1: Staverman.
0: Het is Ferry
1: Staverman.
0: Ferry Staverman. Welkom in de uitzending.
2: Dank je.
0: En fijn dat je er bent, Ferry.
2: Dank je.
0: Jij bent hier op uitnodiging van de redactie, omdat je een bericht had gestuurd.
2: Ja.
0: Naar de redactie.
2: Ja.
0: Want jij bent verbonden aan Galerie Apeldoorn.
2: Ja, de Galerie Apeldoorn is van de stichting Ateliers Apeldoorn.
0: Oh, ja. Mm-hmm.
2: En we hebben verschillende locaties gezeten. En nu zitten we in de orangerie achter de HEMA. Dus op de eerste verdieping. Ja.
0: Ja. Hm. En daar is natuurlijk van alles en nog wat te zien, te bekijken,
2: En,
0: te bespreken.
2: En het was op een gegeven moment zo dat we in de deelnemersvergadering over invulling van de exposities.
0: Mm-hmm.
2: En toen werd er ook gevraagd van, hebben jullie nog ideeën? En heel spontaan zei ik toen van, ik zou het wel leuk vinden om een tentoonstelling over maskers te maken.
0: Ja.
1: Over maskers?
0: Ja. Maskers, ja.
1: Ja, over maskers. En waarom over maskers?
2: Maskers zijn heel betekenisvol.
1: Ja?
2: Want feitelijk lopen wij allemaal met de masker op.
0: Ja.
2: We hebben ons zelf zo gecreëerd.
0: Mm-hmm.
2: Dat we de wereld aan kunnen. En dat boeit mij. Ik heb ook op een gegeven moment een weekend over maskers gehad.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijg je gewoon een papieren zak en dan moet je gaatjes in maken.
1: Ja, ja.
2: Over je hoofd heen doen.
0: Kijkgaten.
2: En dan rondlopen. En dat was zo een bizarre situatie. Want daar lopen nog andere 30 mensen rond.
0: Mm-hmm. Hè? Ook met zo'n zak over
2: je ziet dus zo af en toe iemand in je beeldvlak.
1: Ja.
2: Maar even later is die er weer uit. Hè?
0: Mm-hmm.
2: We zijn natuurlijk gewend om een heel breed beeldvlak te hebben. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Bijna 180 graden. Mm-hmm. Zodat we alles goed onder controle hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar op het moment dat je dus door kleine gaatjes kijkt de wereld in, dan zie je of de een of de ander. Je ziet verbanden eigenlijk niet meer. Dat is heel, heel vreemd.
0: Ja,
2: ja,
0: heel vreemd. Heel bijzonder.
2: Ja.
0: En is dat goed gekomen allemaal?
2: Ja, het heeft me heel veel geleerd over hoe je eigenlijk kijkt. Wat je wil zien, wat je niet wil zien. Want er is heel veel wat wij helemaal niet willen zien. Dat hoor je mensen ook zeggen, oh, daar hoef ik helemaal niks mee te maken te hebben. En kijk wel even de andere kant op. Hè?
0: Ja.
2: Maar dus mij heeft die workshop heel veel gegeven. Heel veel geleerd. En toen zat ik in die deelnemersvergadering. En ik maakte al een hele tijd een soort lasergesneden tekeningen.
0: Mm-hmm.
2: En telkens kwam ik tegen dat ik naar een soort masker zat te kijken met twee ogen.
0: Mm-hmm.
2: En dus vandaar dat ik in die deelnemersvergadering opeens heel spontaan zei van, ik wil wel een tentoonstelling maken over maskers.
0: Kan je vertel eens even iets over die lasergesneden
2: tekening? Ja,
0: hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ik maak gebruik in het CODA van de Experience Lab in de kelder.
0: Ja.
2: En daar staat een grote machine van 90 bij 120,
0: zo.
2: Waar je dingen op kan snijden. Er is ook nog een kleintje, wat oude. Maar die grote is heel fijn om op te werken.
0: Ja.
2: En daar maak ik regelmatig gebruik van.
0: Okay.
2: Het is echt heel fijn om daar. Er staan nog andere machines, 3D-printers, borduurmachines, breimachines.
1: Van alles wat.
2: Er kan ontzettend veel daar gedaan worden. Dus als luisteraars zich geroepen voelen, laat ze even naar CODA gaan.
0: Ja. Experience Lab.
2: Ja.
1: Klinkt interessant.
0: Ja.
2: Ja.
1: Zeer interessant.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi. Maar goed, we gaan even verder met jou praten over de Gallery Apeldoorn.
2: Ja?
0: Gallery, wat zeg ik? Of galerij?
2: Galerij.
1: Ja, ik zie hier ook galerij staan.
0: Galerij.
2: Ja.
0: Dus jij hebt bedacht van nou, ik wil eigenlijk wel die expositie gaan opzetten.
2: Ja.
0: Expositie Maskers.
2: Ja. Ik heb dus...
0: En is dat gelukt?
2: Nou, dat is zeker gelukt. Ik heb dus heel veel kunstenaars aangeschreven.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Een aantal die hebben niet gereageerd. Maar uiteindelijk zijn het er 17.
1: 17
2: kunstenaars die daar iets doen met maskers.
0: Wat leuk.
2: En soms zegt een andere kunstenaar van... wat heeft dat nou met maskers te maken?
0: Ja.
2: Maar als die kunstenaar vindt dat het met maskers te maken heeft...
0: Ja.
2: Dan vind ik het goed.
0: Ja.
2: He, dus
0: ja. Dus je hebt nu een expositie samen kunnen stellen...
2: Ja.
0: Van 17 kunstenaars.
2: Ja. Ja.
0: Elk op hun eigen
2: precies,
0: wijze.
2: Ja.
0: Hebben ze
2: en sommigen hebben één werk. En sommigen hebben er 4-5 werken.
0: Ja.
2: He, dus... ja.
0: En kun je een tipje van de sluier oplichten? Want ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig.
1: Ja, ik ben ook zeer nieuwsgierig.
2: Ja, het is natuurlijk wel iets wat je moet zien. Dus
0: ja,
2: een
0: tipje
2: van de sluier. Dan
1: wat voor maskers zien we?
2: We zien hele realistische maskers.
1: Oké. Okay.
2: Antoinette Vundering die maakt hele realistische schilderijen.
0: Ja,
2: ja.
0: Daar
2: zie
0: ik ken
2: je
0: haar.
2: Wat dames met maskers op.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook schilderijen waar je inderdaad het masker moet zoeken.
0: Oh ja?
2: Ja.
1: Het masker moet zoeken.
2: Dus het is echt heel... Adrie Post doet ook mee. Ik vind het heel erg leuk dat de gipskamer ook meedoet.
0: De gipskamer?
2: De gipskamer.
0: Van het ziekenhuis?
1: Ik hoop toch

0: Ja, heel mooi werk. Dus mooi. Ook ja, redelijk realistisch. Het is wel geabstraheerd omdat het verf is. Maar ja.
1: En jij hebt zelf ook een aandeel in deze expositie?
0: Ja, van mij mijn lasergesneden.
1: Ja, oh, die. Oh, lasergesneden. Ja, lasergesneden. En is het heel divers dus, hè? Want 17
2: ontwerpers, kunstenaars. Ja.
1: Je hebt er nu een paar uitgelicht.
0: Ja.
1: Het zijn bijzondere dingen dan die we daar kunnen zien.
0: Zeker. Heel verrassend.
1: Ja.
0: Ik was ook verrast.
1: Mooi. Ja. Vind je het goed dat we even naar een stukje muziek gaan luisteren?
0: Helemaal goed.
1: Want dat staat klaar. En dat is ook een beetje, ja... Het is van The Maskers. Die band uit 1950. Dat is een hele oude, antieke band. Ja. Uit het westen van het land. En die hebben heel veel liedjes gemaakt. En dit liedje wat klaar staat, dat komt uit 1965. En heet Brand New Cadillac.
0: Oh.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is wat, hè? Zeker. Als mijn naam heeft, toch?
0: Het jaar dat ik naar de academie ging.
1: Kijk eens aan. Nou, dan is dat een mooie connectie, toch? Ja.

0: Nou, je kan aan alles horen dat dit een heel oud liedje is, hè?
1: Ja, dat kun je wel
0: maar
1: echt goed
0: zeer
1: horen.
0: Zeer charmant vind ik het nog steeds.
1: Oh, what
2: dat is
1: een mooi woord ervoor, ja.
2: What is love?
0: What is love?
1: What is love?
0: Ja, onze gast die is even een liedje aan het opzoeken. Ah. Wat hij leuk vindt. Wat, wat hem aanspreekt. Oké, we zitten hier nog steeds gezellig met z'n drietjes in de studio. En Alexander in de techniekruimte natuurlijk. Ferry Staverman. Je hebt al een heleboel verteld over die expositie die je had bedacht. En ook inderdaad nu dat gaat vorm krijgen.
2: Mm-hmm.
0: Waar is die in jullie eigen galerie te zien?
2: Ja, en dat is dus in de orangerie. Als je de roltrap in het centrum van de orangerie omhoog neemt. En dan kan je naar de achterkant van de Hema gaan.
0: Ja.
2: Maar je kan ook bij ons gewoon naar binnen lopen. Want we zitten eigenlijk bovenaan de...
0: Bovenaan de
2: roltrap.
0: Ja. Dus je komt de trap af en dan loop je als het ware tegen

0: tegen onze deur aan. Ja.
1: Nou, mooi,
2: kan niet missen.
1: Ja, ja, ja. Niet echt fysiek tegenaan lopen, maar een bult op je hoofd. Ja. Maar vertel, wanneer zijn jullie daar? Wanneer is de expositie te zien?
0: De expositie wordt geopend aanstaande zaterdag om 3:00.
1: Ja.
0: En dan zal ik iets vertellen. En er is een dichteres, de dorpsdichteres van Brummen.
1: Oké.
0: Okay. Marije Verhavert. Die komt een gedicht voordragen wat ook
1: alles te maken zal hebben met
0: maskeren,
1: deze expositie.
0: Ja. En die wordt daar ook opgehangen. Dus degene die er niet bij kunnen zijn, die kunnen hem altijd nog lezen.
1: Ja, ja, mooi.
2: Ja. Ja.
1: En zijn er dan ook wat kunstenaars bij aanwezig?
0: Ik hoop het wel. Er zijn een aantal kunstenaars die hebben toegezegd. En er zijn een aantal die hebben gezegd, wij kunnen niet. Dus, ja, dat,
1: maar misschien
0: dat
1: op een ander moment.
0: Ja. Ja, precies.
2: Wie weet.
0: Precies.
1: Want hoe lang, hij wordt dan zaterdag aanstaande geopend, om 3:00, zei je?
0: En hij loopt tot en met 12 juli. Op het affiche staat tot 13, maar tot en met 12.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En we zijn altijd op vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 1 tot 5 zijn we open.
1: Ja.
0: Dus dan kan iedereen bij
1: kan
0: ons
1: gewoon de
0: terecht.
1: Trap op en dan hup zo bij jullie binnenlopen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En jij bent er wel elke dag dan?
0: Ik probeer er zoveel mogelijk te zijn. Maar ik moet mezelf natuurlijk ook een beetje in acht nemen. Gezien mijn leeftijd. Maar ik probeer er wel zoveel mogelijk te zijn. Ja, ja.
1: Nou zei je net van er zijn 17 kunstenaars.
0: Ja.
1: Zijn het kunstenaars hier uit de regio? Want je noemde aan Antoinette.
0: Ja, nou, Marije is dan de enige van buiten Apeldoorn. Want de andere kunstenaars zijn allemaal van binnen Apeldoorn. Gedeeltelijk ongeveer de helft zijn lid van de stichting Ateliers Apeldoorn. En de andere helft niet. Maar ik heb op een gegeven moment gewoon een groep gevraagd. En er vielen een paar af. Maar de rest die vonden het heel leuk om hierop te reageren. En ik moet ook zeggen, er zijn echt spannende maskers.
2: Spannende maskers?
0: Ja, ja, zeker spannende maskers. Dat je
1: het
0: echt
1: klinkt
0: denkt,
1: wel heel uitnodigend. Hè?
2: Ja, het klinkt heel uitnodigend.
1: Ja, een beetje spannend.
2: Ik word steeds nieuwsgieriger.
0: En ik weet niet of je de ruimte kent. Als je er binnenkomt, is dat echt prachtig.
2: Het is ervoor gemaakt dus.
0: Het is een hele grote ruimte.
1: Oké. Okay.
0: En er zat daarvoor een kledingzaak. Die had alles donkergrijs geschilderd.
1: Mm-hmm.
2: Oh.
0: En ja, jullie kan je voorstellen. Ja, precies.
1: Oh, nou, dat is een beetje mystiek ook.
0: Ja, wij spreken het Rijksmuseum. Die heeft ook zijn muren allemaal donkergrijs geschilderd.
1: Ja.
0: Het is dus niet dat wij hun na willen doen, maar
1: Is toevallig
0: die muren waren gewoon zo.
1: Ja.
0: En dat is echt
2: het is een lucky.
0: Ja, en weer komt er heel mooi op uit, hè?
1: Ja,
0: ja, soms heb je wel eens dat je zegt, van, nou, het kan beter een witte muur zijn.
1: Nee,
0: maar in dit geval, we hebben trouwens ook een klein wit muurtje. En daar hangt ook,
1: Een masker.
0: Prachtig, prachtig werk.
1: Waarschijnlijk dan een kleurrijk masker.
0: Nee, nog niet eens zo.
1: Nee?
2: Oh.
1: Nee, okay.
0: Maar wel een van stof, van Ankerland.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, je had al over iemand van de gipskamer.
2: Ja, de gipskamer.
1: Antoinette, die heeft geschilderd.
0: Ja.
1: Jij zelf hebt iets dan gedaan op dat apparaat in Coda.
0: Een lasersnijder.
1: Oh ja,
0: een
1: lasersnijder.
0: En wordt met een dunne vlam, heel dun, superdun. Mm-hmm. Wordt gewoon door het hout. Want ik heb nu een houten object daarvan.
1: Ah,
0: Ik dacht 21 bij 60
1: zo.
0: Ongeveer. Ja.
2: Zo.
0: Ja.
1: Dat is een mooi masker.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En stof, iets met stof is gecreëerd.
0: Ja. Ja.
1: En wat nog meer?
0: Nou,
1: je wil niet alles verklappen. Maar
0: Sonja van Dam die heeft ook met stof gewerkt. Van Marije Vermeulen hangt weer iets heel anders. Ik ga daar niks over zeggen, maar dat ziet er ook heel spannend uit. Theo Semijn, degene die dat werk kent, die worden ook uitgedaagd. Echt,
2: uitgedaagd?
0: Ja.
2: En in welke zin van het woord uitgedaagd?
0: Nou ja, hij gebruikt gebruikte spullen.
1: Ah,
2: oh, op die manier.
0: Hè? Dus een oud blikje verf, bij wijze van spreken. Hmm. En daar heeft hij een portret van gemaakt.
1: Hmm.
0: En dat, zo zijn er verschillende mensen die daarop gereageerd hebben.
1: Gewoon
0: helemaal
1: hun fantasie de vrije loop hebben gelaten.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ja, je had het al over die maskers. Dat was echt wel iets waar jij gewoon... Wat je ook uitlegde is van... We zien eigenlijk heel veel. We hebben een heel breed spectrum. Hè, ja. Wat we allemaal kunnen zien. En als je een masker opzet... Ja, dat kan ook een beetje jezelf verbergen. Toch? Mm-hmm.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker. Ik heb, dacht ik, op persbericht dat niet gezet, maar... het woord schilderen komt van het beschilderen van schilden.
1: Oh,
0: de,
1: wacht even.
0: De schilden,
1: het woord schilderen komt van het woord beschilderen.
0: Dus voordat, toen ze dat deden in de middeleeuwen... bestond dat woord schilderen dus niet.
1: Nee.
0: Ze waren gewoon met verf bezig om die schilden van een patroon te voorzien, zodat je kon zien wie er achter het masker, achter de helm zat, die je ging bevechten. Anders wist je niet wie je ging bevechten. En daarom hadden de mensen schilden bij zich van ik ben die en die eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: En ik hoor dus, daarbij.
0: Ja. En dus ik vind dat heel, ja, vind dat heel leuk om te horen. Ja.
1: Oké. Hebben we eigenlijk alles wel even benoemd? Heb je iedereen een beetje getriggerd om vooral naar jullie expositie te komen?
0: Ik hoop het.
1: Of ben je nog iets, wil je nog iets kwijt aan ons en aan de luisteraars?
0: Ik heb natuurlijk net mijn dingetje gesloten.
1: Tuurlijk. Maar goed, ik moet...
0: Volgens mij heb ik verteld wat ik moest vertellen. Ja. Ik kan wel alle namen op gaan noemen, maar dat kunnen mensen ook... opzoeken op de site van Stichting Ateliers Apeldoorn. Daar is dat allemaal te zien.
1: Nog even, de expositie wordt dus aankomende zaterdag geopend.
0: Om drie uur. Ja.
1: Dat doe jij zelf waarschijnlijk?
0: Ja, dat doe ik zelf. En Marij Verhavert, die draagt haar gedicht voor.
1: Ja, oké. Ja. Dat is mooi.
0: Ja.
1: En dan loopt hij dus tot en met... 12
0: juli.
1: De zevende maand.
0: Ja.
1: En je bent geopend met de galerie op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag.
0: Ja, precies. Van 1 tot 5.
1: Oké, gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Gratis toegankelijk iedereen.
1: En jullie zitten in de oranjerie.
0: En wij zitten
1: bovenaan de roltrap.
0: Ja, precies.
1: Oké.
0: Ja.
2: Kan niet missen.
0: Nee.
1: Zeker niet. En het is een hele bijzondere expositie.
0: Ja.
1: Die draagt de titel Maskers.
0: Ja.
1: Ik vind het heel erg
0: ik hoop dat mensen zich laten verrassen.
1: Ja, nou, met alles wat je hier verteld hebt... en is het voor heel velen, denk ik, een enorme spanning.
2: Ik ben nieuwsgierig,
1: omdat vooral nieuwsgierig. Jij bent al nieuwsgierig.
0: Nou,
1: dus we gaan...
0: Dan hebben we al bezoekers.
1: Zo is dat. Nou, op dit moment heb ik niks meer te vertellen. En jij ook niet, waarschijnlijk.
0: Nee. Ik ben benieuwd of dat de nummer van Hathaway
1: komt
2: wel.
1: Komt goed. Nee, dat staat... Hathaway.
2: Hathaway.
1: Het was het nummer... hoe heet?
0: What is Love?
1: What is Love? Hathaway, hij zoekt hem nog even op. Ja, nou, we hebben hem al.
0: Ja.
1: Zullen we die draaien dan? Nou, dankjewel Ferry dat je hier wilde zijn. Heel veel succes ook met de expositie.
0: Dankjewel.
1: En blijf ons op de hoogte houden van alles wat jullie nog gaan organiseren.
2: Ja. We zijn erg nieuwsgierig.
1: Gaan we nu luisteren naar jouw verzoeknummer.
0: Ja.
1: Tot ziens.
0: Ja.

What is Love van Hathaway. Het verzoeknummer van Ferry Staverman van Galerie Apeldoorn. Ik heb een berichtje voor te lezen. Ja, ja. En dat komt van, even kijken, Charlène en meester Roel. En die zijn beide verbonden aan de Emma-school hier in Apeldoorn. Want wat gaan ze doen? 10 scholen in Apeldoorn die gaan meedoen aan de waterrace. En die 10 scholen die nemen het tegen elkaar op om zodoende een schoolreisje te winnen naar het Watermuseum in Arnhem. De challenge is om water te besparen, waterkwaliteit te meten en je bewust te maken van wat betere keuzes zijn. De scholen die erbij aan verbonden zijn, die krijgen punten als er media bij wordt betrokken. Dus zodoende hebben ze ook contact gezocht met RTV Apeldoorn. Charlène en meester Roel van de Emma School, die hebben dus ons gemaild of wij hierover konden vertellen. Nou, dat doen we natuurlijk wel, heel graag. En we wensen ze ook heel veel succes in de strijd. Wat kan ik nog meer vertellen? Nou, Charlène is 8 jaar, dat wil ik nog even vermelden. En zij doet dus ook mee aan de waterrace die momenteel gaande is in Apeldoorn.

Even kijken, wat kan ik nog meer doen? Nou, Charlène is in ieder geval heel erg trots op wat ze weer uit de natuur heeft gehaald. En de moeder is ook super trots op haar. Jongens, blijf vooral doorgaan. Doe je best. 10 scholen in Apeldoorn doen dus mee aan deze waterrace. En ik ben heel benieuwd wie of welke school de genoeg punten heeft gaat winnen om dus deze waterrace te winnen. Laat het ons vooral weten. Zet hem op met z'n allen en we horen het graag. Summer of 69, Ryan Adams.

0: Nou, het is niet de summer of 69, het is de summer of 26. 2026. Maar dat het zomer is, dat weten we onder de hand wel, zeg. Jongen, wanneer het. Maar hier is het goed te doen in de studio. En ik hoop ook dat het bij Ulysses thuis lekker cool is. Hallo?
1: Ja, lekker cool.
0: Ja, is lekker cool, Ulysses?
1: Ja, de deur staat open.
0: Oké. Okay.
1: Dus zou het er niet over. Dus het gaat helemaal goed.
0: Heerlijk, lekker cool houden de boel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, welkom in de uitzending, Ulysses. Fijn dat je aan de lijn kon komen.
1: Ja.
0: Want ik wil altijd gewoon even met je babbelen. Jij gaat zondag aanstaande ga je optreden.
1: Ja.
0: In de muziektent in het Oranjepark.
1: Ja.
0: En heb je een mooi repertoire samengesteld?
1: Ik heb een hele mooie repertoire. Het is een lekkere oude soul music.
0: Ja.
1: Sneller en rustig.
0: Ja.
1: Ik maak de mensen wel blij mee.
0: Jij maakt de mensen blij. Ze kunnen er lekker op dansen, meezingen.
1: Ja.
0: Dus dat wordt een super optreden.
1: Ja, vind ik ook. En als het weer geeft... Mooi weer, dan komt alles weer goed.
0: Het weer wordt hartstikke mooi, is ons beloofd. Okay. Ja, het wordt echt een zomerse middag daar in het Oranjepark aanstaande zondag.
1: Oh, dan is het helemaal goed.
0: Ja, toch? Lekker, toch?
1: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
0: Nou, voor de mensen die jou niet kennen, zal ik even vertellen. Je bent ooit geboren in Surabaya.
1: Ja, dat klopt.
0: En jouw muzikale avontuur begon toen je al 15 jaar was.
1: Ja,
0: en toen zong je al samen met je moeder en je twee zussen... In het kerkkoor.
1: Ja.
0: Klopt,
1: hè? Ja, dat klopt allemaal.
0: En je bent begonnen als liedzanger van de soulband Ambrosia.
1: Ja, in Erebeek, uit Erebeek is dat.
0: Op 17-jarige leeftijd. Dus je was er gewoon hartstikke vroeg bij.
1: Ja, helemaal.
0: Hè? Ja.
1: Ja,
0: en die Ambrosia, dat was echt een hele grote band van 12 man.
1: Ja, 12 man bezetting, ja.
0: En die ging ook overal naartoe.
1: Ja, we zijn ongeveer 4,5 jaar zo'n beetje... Door Duitsland ingetrokken.
0: Getoerd, ja.
1: Getoerd helemaal.
0: En overal, maar als toen was je toch natuurlijk hartstikke jong nog, hè? Als 17 jaar ben je begonnen, ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Voor zo'n jonge iemand is het natuurlijk een fantastisch avontuur.
1: Ja, helemaal avontuur. Ik was jong en nog onervaren en een beetje verlegen. Maar na een half jaar loopt allemaal goed.
0: Ja, het is allemaal goed gekomen. Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: En je hebt natuurlijk heel veel muzikale ervaring opgedaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Want na deze band, na Ambrosia, ben jij bij een andere band gaan zingen.
1: Ja, bij groep Ocean Breeze.
0: Ocean Breeze, en dat was echt wel een funky soul band.
1: Ja, funky soul band. En daar heb ik ook een, via de band goedkeur, heb ik een solo LP gemaakt.
0: Ja, fantastisch. Je bent gewoon echt een en al muziek, joh. Ulysses.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: En je bent ook betrokken geweest bij Living Voice.
1: Living Voice ben ik bij betrokken. Ook bij de groep Alcatraz uit de omgeving Arnhem. Daar heb ik ook een single van gemaakt.
0: Aha. En de Swinging Sound Machine?
1: De Swinging Sound Machine, dat is de laatste groep van mij. Ja. Zeg maar.
0: En nu ben jij sinds 2021... ben jij gewoon als solozanger verder gegaan, hè?
1: Ja, als solozanger, ben ik verder gegaan.
0: En jouw passie ligt toch wel bij de soulmuziek?
1: Ja, bij de soulmuziek.
0: En
1: ook af en toe bij de Molukse liederen.
0: Ja, Molukse liederen mogen niet ontbreken. En de Evergreens en de Lagu-Lagu komen allemaal voorbij in jouw repertoire.
1: Ja, dat is het. Alleen voor aanstaande zondag heb ik een paar Lagu-Lagu. Maar de meeste is het lekkere oude soulmuziek, met name van de groep van de zanger van Wolf van Big Kid, Otis Redding, James Brown, achter van nummer op.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat nummer van James Brown. Dat breng je echt met zoveel passie en overgave.
1: Ja.
0: Nou, die kan gewoon niet ontbreken in jouw setlist.
1: Nee, met het nummer van James Brown, I Feel Good.
0: Ja, I Feel Good. I Feel Good. Nou, wij voelen ons hartstikke goed.
1: Tijdens jouw
0: optreden. Heerlijk, dat wordt leuk.
1: Ja, ja.
0: Hoe laat ben jij zondag in het Oranjepark te beluisteren en te zien?
1: Ik denk dat ik tegen half 1 daar zo'n beetje.
0: Nee, hoe laat is jouw optreden?
1: Om mijn optreden? Ik ben zo uit het hoofd meer.
0: Weet je het niet uit je hoofd? Nou, weet je dat ik het weet?
1: Half 3. Ik weet het zeker na de groep Eljohn.
0: Ja, de Eljohn Band die bijt het spits af die middag om 2:00. Zit trouwens een broer in, hè, van jou, Joop Tapila. Ja, jullie zijn één grote muzikale familie.
1: Ja.
0: Prachtig. Ja, toch?
1: Ja. En ik heb bereid voor in Oranjepark een lekkere 50 minuten lekkere zingen voor de mensen doen.
0: Nou, verheugen ons erop. Heerlijk. Ja. Aanstaande zondag dus, 21 juni, ben jij te beluisteren in het Oranje Park vanaf 3:00 met een heerlijk, lekker soul repertoire.
1: He? Ja,
0: dat
1: klopt.
0: Ulysses, dank je wel voor dit moment.
1: Graag gedaan, Nina.
0: Tot zondag.
1: Tot zondag.
0: Dag, Ulysses. Dag, dag.
1: Dag, Ike.
0: Dag.
1: Dag, dag.
0: We gaan luisteren naar Dansa van Masada. Thank you.

Wat is dat nou? Oh, we zijn al in de uitzending. Beetje raar allemaal hier. Ja, komt, ja, we hebben al bezoek voor het tweede uur. Die heren zijn nu al gearriveerd en hebben heerlijk gebak meegenomen. Dus daar moeten we gewoon even van genieten. Maar ja, de plicht roept. Het eerste uur zit erop. Ik moet het afsluiten. En ik zou zeggen, blijf vooral lekker luisteren. Want in het tweede uur hebben we niemand minder dan Maiko weer hier in de studio zitten. Met ook de primeur van zijn allernieuwste liedje. Ik heb hem al gehoord en ik kan u zeggen... Nou, heerlijk. Lekker zomers. De zon schijnt. Dus wat wil je nog meer? Blijf vooral lekker luisteren. En dan zeg ik tot zometeen na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Matinee met Hieke Goos.
1: En niet alleen Hieke Goos, nee, ik heb hier nog steeds Jeroen Elsger naast me.
2: Jazeker, hallo luisteraars.
1: En achter de knoppen en de schuiven in de techniekruimte staat de enige echte Alexander Hoog.
2: Woehoe,
3: joehoe.
1: En die heeft heel veel leuke muziek klaargezet. Maar ja, volgens mij gaat er een heleboel niet gedraaid worden. Want we hebben hier een gast aan tafel, zeg ik dan altijd maar. En dat is niemand minder dan zanger Maiko uit het verre Enschede.
4: Enschede. Zeker weten.
5: Goedemiddag, Hieke.
1: Ja, goedemiddag, Maiko.
5: Gezelligheid, hè? Hier.
1: Gezelligheid kent geen tijd.
5: Het begon al toen we binnenkwamen.
1: Zo is dat. Mm.
5: Ik ben net het laatste stukje van de heerlijke tompoes die ik heb meegebracht van Bakkerij Zandstra uit Apeldoorn aan het wegeten. Maar ja, wat vonden jullie van?
2: Ja, top. Top gebakje.
1: Ik moet er nog aan beginnen, maar ik had wel een ander gebakje van jouw steun en toeverlater René Meijer. Ja. Die zit natuurlijk ook hier weer
5: die
1: gewoon.
5: Die had er ook
2: goedemiddag, René.
6: Goedemiddag.
1: En die had weer, ja, weet je, we hebben natuurlijk ook een connectie met Danny Christian. En daar heeft hij ook aan meegewerkt, aan de laatste nummer van I Olga.
5: Ja, van maar, Danny.
1: Ja,
5: hè?
1: Daar heb ik toen Danny ook over geïnterviewd hier aan de telefoon. Mm. Dus René dacht van, laat ik daar ook gewoon nog eens een lekker gebakje voor laten maken.
2: Gezellig hoor.
1: En daar hebben we net
5: om te smullen dan.
2: Om te smullen, ja.
1: Maar die bakker Zandstra, die kan er wat van.
5: Ja, die is echt goed. Zo. En echt leuke mensen. En echt, ze doen het goed. En het zag er ook leuk uit. Dus voor die beelden die we nu hebben gemaakt van die taart. Dat gaan we allemaal op internet straks zetten in een compilatie.
1: Heerlijk.
5: En komt allemaal voorbij.
1: Kunnen dus, mensen alsnog een beetje meegenieten.
5: Zeker, ja, zeker, zeker.
1: Maar oké, we gaan het hebben met jou over je allernieuwste liedje. We hebben hier bij RTV Apeldoorn weer de primeur. Daarover straks.
5: Ja.
1: We gaan ook wat later op deze, in dit uur, om 4:15 om precies te zijn, gaan we bellen met Good Old Jan Kersenboom van het Bluescafé. Want ook hij heeft weer hele leuke dingen afgesproken. Mm-hmm. Voor het podium bij hem de komende dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Dus leuk. Ik hoor een enorme piep. Dat is niet goed.
2: Ja.
1: Maar laten we gewoon eerst maar eens even met een liedje beginnen. Nou, Maiko, het wordt helemaal een beetje jouw uurtje hier. Want wat staat er klaar? We doen nog een drankje.
5: Oh, maar dat past natuurlijk onwijs goed bij de mooie zomerse temperaturen, moet ik zeggen.
1: Zo is dat.
5: Heerlijk, jongens.
1: Dus
5: zullen we
1: gewoon
5: een drankje doen dan met elkaar?
1: Ja,
2: lekker.
1: Nou, niet drank drinken tijdens werk, maar wel een kopje koffie.
5: Nou, gewoon een mocktailtje.
2: Het hoeft geen alcohol te zijn voor de gezelligheid, toch?
1: Zo is dat. Ja. Nou, kom op.
5: Goed blijven hydrateren, hè, dames en heren.
2: Dat zeker.

0: Nou, dat was even iets heel anders. Je zei het net al. Dat is, maar dat is niet het origineel.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik jou nog nooit zo last heb zien gaan in de studio. En je bent nog steeds met je tampoes bij. Het is altijd lastig eten, hè, Ike? Hoe krijg je zoiets weg?
0: Ja, vreselijk. Nou, je moet hem slopen.
1: Heb je hem doormiddag gedeeld of doe je hem in één keer naar binnen?
0: De bovenkant haal je eraf, dus die foto. Ik heb eerst mijn tanden gezet in jouw lange hoofd.
1: Kon je het eindelijk een keer doen.
2: Beschrijf nog eens hoe het gebakje eruit ziet.
0: Heerlijk. Het is echt een fantastisch...
1: Ja, ik ben nog met het laatste deel bij. Met de bodem, zeg maar.
0: Heerlijk, echt. En René zegt helemaal niks, want die is gewoon alleen maar aan het eten.
1: Nee, die is helemaal overdonderd. René is helemaal overdonderd.
2: Die is al lang op, zegt hij dan.
0: Maar even serieus, jongens, want het is natuurlijk een serieus programma. Maiko, welkom.
3: Ja,
0: had ik volgens mij al gezegd, maar nogmaals, en René natuurlijk ook.
3: Dank u.
0: Ja, je bent hier met een reden.
1: Ja.
0: En die reden is wel dat jij weer een nieuw liedje hebt gemaakt.
1: Dat klopt, we hebben alweer een nieuwe plaat gemaakt. Het maakt niet uit, de laatste verschenen single... waar jij ook hier in de clip van zit en meedoet voor de luisteraars. Die ging hartstikke lekker in Nederland en België natuurlijk. Daar
0: nog
1: was ik heel blij
0: toch?
1: Mee, nog steeds. Zeker op de dag van vandaag. En je moet je blijven verbreden. En we zijn achter de schermen zo druk in de studio met twee studio's. En er komen elke keer nieuwe liedjes. En ik laat jou ook heel vaak achter de schermen wat horen.
0: Ja.
1: Ja, en nu weer een zomers liedje, Noorderzon.
0: Ja, Noorderzon.
1: Ja.
0: En echt, ik zei het er straks al, van dat is gewoon een heerlijk liedje. Het brengt je als het ware gewoon naar de zee.
1: Ja.
0: Voor de rest, jij hebt het nog niet gehoord, hè?
2: Nee, nee. Ik ben nog heel erg...
0: Van wat zal het zijn?
2: Wat zal het
0: worden?
2: Ja.
0: We gaan het straks ook draaien
1: om
0: voor de luisteraars.
1: Staat de clip inderdaad online. Hè, overal. Ja. En morgen
0: leuke
1: komt
0: clip
1: dan,
0: ook.
1: Dank je. Morgen komt hij officieel uit. Hmm. Dus we gaan weer zien wat dat gaat doen. En er komt een hele tour aan. Vanaf zaterdag zit ik tot en met volgende week een halve week in België, in Vlaanderen.
0: Zo.
1: Dus dan gaan we ook bij onze buren langs daar in de studio. En daar wordt de plaat ook opgenomen en gedraaid.
0: Daar ben je onderhand ook vaste gast.
1: Daar ben ik ook vaste gast. En, maar we beginnen altijd bij Hieke Goos natuurlijk. In de matinee, want als we daar beginnen, dan wordt het pas succes.
0: Ja.
1: Eerder wordt het geen succes,
0: dan
1: zo liedje, want dan kan ik het wel vergeten. Dus, ik moest zelf van goede huis komen, dat heb ik dus nu ook gedaan met gebak, zeg maar. En, die ging erin als koek. Volgens mij zijn er nog drie puntjes over of zo. Of
2: ja,
1: niet?
2: Zoiets.
1: Ja. Nou, moet wel wat overhouden, hè? Niet alles zelf op
0: de middag. De middag is nog niet om, hè?
1: Nee, dat duurt nog wel even, dat klopt. En dat gaat hartstikke lekker. En, maar ik ben altijd blij dat ik hier mag aanschuiven. Dus,
0: nou, fijn, hè? Je bent een leuke gast, een lekkere muziek. Dus weet je, dat spreekt ook aan. Maar vertel nog even over, want je zei net van doen we nog maar een drankje. In welk jaar heb je dat eigenlijk officieel uitgebracht?
1: Ja, we doen nog een drankje. Was wel toch wel de grootste hit van mij, Maiko. Wat het grote publiek kent, ook van de landelijke radio natuurlijk. Heeft bij grote zenders als collega's van jullie 538, 3FM, Radio NL allemaal flink meegedraaid, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook regionaal natuurlijk flink. En op de bühne, op het podium doet hij het nog steeds onwijs goed.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Maar het liedje kwam uit 2020 en daar was helaas wel in corona. Tijd.
0: Ja.
1: Maar als het net niet in die coronatijd uitgebracht was, dan weet ik zeker dat het echt een soort cheerio-effect had gehad.
0: Ja.
1: Wat Justin de Wild dus nu heeft. Maar ja, je weet het niet, hè. Je kan het, dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Alleen, het maakt niet uit. Ik kwam ook weer heel dicht in.

0: de buurt bij dat effect. En daar willen we graag doorborduren. Dus vandaar ook weer nu een nieuwe Nederlandstalige zomerplaat. Dus we gaan zien wat het allemaal brengt. En ja, je weet het zelf, Hieke, in september komt er ook alweer eentje. Want dan komt Alles of Niets uit. Dat is ook een leuke, hè? Die heb jij al gehoord.
1: Alles of Niets, ja, die heb ik al gehoord.
0: Zo kan mij zeggen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Maar we gaan eerst allemaal hiervan genieten.
1: Kom op, alles één voor één.
0: Er ligt genoeg op stapel.
1: Zo is dat. Je bent voorlopig nog niet uitgezongen.
0: Zeker niet.
1: Als ik dat zo allemaal beluister.
0: En mensen kunnen mij ook zien, hè, binnenkort hier in Apeldoorn.
1: Ja, je bent wel aan het ratelen, hè?
0: Ja,
1: je bent,
0: hè,
1: natuurlijk ook niet voor niks presentator
0: ik ben ook
1: bij
0: nog
1: RTV Losser.
0: Ook nog, ja. Ik eet er even door.
2: Een druk man.
0: Ik eet even mijn laatste bodem op.
1: Want ik moet even mijn bril opzetten, want wat staat er klaar? Wat heb jij klaarstaan? Van Maiko. Of moeten we... Nee, we gaan toch niet naar Frans Halsema? Nee, dat... Ja, niet lachen. Die man heeft een hele mooie stem gehad, altijd.
2: Ja, nee.
1: En mooie liedjes gemaakt. Nee, we gaan nu naar een ander liedje van jou luisteren. Wat je al eerder hebt... Volgens mij dat... Het maakt niets uit. Ja, het maakt niets uit. Nou, dat was inderdaad een enorme ervaring. We moesten daarvoor naar Losser. Ik was nog nooit in Losser geweest. Enorm leuk plaatje.
2: Ja, toch bekend van de Joma Salade?
0: Nee. Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja. We hebben nu ook de nieuwe clip opgenomen, hè? Noorderzon.
1: Ja. Maar zo'n leuk plaatsje. Stadje is het volgens mij, hè?
0: Ja, en is echt een dorp.
1: En waar we geweest zijn in dat restaurant, de apotheek.
0: Ja.
1: Zo leuk. De oude apotheek,
0: ja,
1: zo heette het.
0: Ja.
1: Een historisch gebouw. Prachtig.
2: Ja,
1: mooie accommodatie.
2: Dan.
1: En daar moesten wij zijn voor de clipopname van dat
2: En toen ging jij helemaal los.
1: Het maakt niets uit.
3: Eigenlijk wel,
1: je moet
3: maar
1: gewoon even... Nou.
0: Je moet gewoon op YouTube eens gaan kijken.
1: Gewoon kijken.
2: Ja, we hebben gekeken, hoor.
0: Als je nu Michael, M-I-C-O, het maakt niets uit intypt... Nou ja, dan zie je op een gegeven moment zie je Hieke Goos in beeld.
1: Ja.
0: En René in beeld. En nog veel meer gezellige
1: en
0: mensen.
1: En andere mensen ook. Allemaal figuranten. En natuurlijk Michael zelf ook. En de titel, het maakt niets uit. Daar gaan we nu naar luisteren. Het liedje.

0: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
1: Nee, maakt niets uit, hoor. Maakt er niks uit?
0: Ik vind het alleen maar gezellig. Dat was een hele leuke ervaring. Ja. Zal ik zelf nog net nog even op te halen.
1: Ja, echt een amazing liedje. En zowel in Vlaanderen, België en Nederland ging die heerlijk. En,
0: heel goed ontvangen, hè?
1: Het is ook allemaal hier begonnen, dus ja. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Dus ja. Hey, klein tipje van de sluider hoor ik al.
0: Ja. Hey, mag niet.
1: Ho, mag dat niet. Kan nog niet. Zover waren we nog niet.
0: Ja, maar Alexander is helemaal Maiko.
1: Hij is helemaal enthousiast.
2: Het Maiko-uurtje.
1: Ik snap dat hij niet kan wachten, begrijp ik. Hij wil vast nog wel een tompoesje, denk ik. Of misschien wel een... wat heb jij meegenomen eigenlijk?
3: Ik weet niet hoe die dingen heet.
0: Een soort van tompoesje, maar dan met de afbeelding van...
1: Ja, ik zie je wel kijken, hoor.
0: Van René
1: ik zie je wel
0: en,
1: kijken door dat glaasje.
0: Danny Christian, ja. Ook leuk, maar die man moet ook een keer deze kant op komen. Ja. Heeft hij trouwens ook beloofd, hè?
1: Ja, is ook leuk.
0: Of beloofd, maar ja, zegt de Apeldoorn is niet zo ver. Is natuurlijk ook niet zo ver.
1: Zegt hij ook al bij de verlosser. Hij zegt, als het op de route ligt, dan komen we graag langs.
0: Ja,
1: maar ja, die man is zo druk naartoe.
0: En hij heeft een hele snelle auto, dus dat komt.
1: En een motor.
0: Of een motor.
1: Daarom.
0: Harley Davidson.
1: Ja. Laatst kwam hij op de motor in Haaksbergen. Dan moest ik daar ook zijn. En ik dacht, wat zien we dan nu gebeuren? En toen kwam deze eraan. Nee, dat wist ik niet. Maar vond ik wel heel grappig. Was ook heel mooi weer.
0: Ja.
1: Iets van 30 graden of zo.
0: Ja,
1: dus,
0: mooi tour weer.
1: Zijn leuke dingen.
0: Mooi tour weer. Maar oké, we gaan nog eens even met jou praten over... Nou, het maakt niets uit. Dat is natuurlijk een topper ook. Die doet het hartstikke goed overal.
1: Ja.
0: En het maakt ook eigenlijk helemaal niets uit wat jij zingt. Want alles wat jij zingt, dat wordt gewoon heel goed ontvangen door iedereen.
2: Het gaat gewoon door het dak heen.
1: Ja, het is wel bijzonder dat als je liedjes uitbrengt... hoop je natuurlijk altijd dat je liedje opgenomen wordt bij de radio... in een playlist nieuw komt te staan. Dat een liedje dat mensen een beetje gaan kennen of gaan streamen op Spotify en noem maar op. Maar ik merk wel natuurlijk de laatste jaren dat het eigenlijk wel heel hard gaat. En als ik dan een single zeg maar uitbreng, dan gaat het eigenlijk automatisch... wordt het al wel snel opgenomen. Maar ja, dat is misschien ook wel de ervaring natuurlijk na 16 jaar bezig zijn en knokken naar de top natuurlijk. En ik ben blij dat die vruchten afwerpt.
2: Ja, 16 jaar.
1: En,
2: lange tijd.
1: En ik vind gewoon dat het... we zijn wel op de goede koers aan het varen op een of andere manier. En daarnaast werk ik met twee studio's, maar op dit moment meer met Jeroen Derksen dan Sonic Solutions Joris van Dijk. Dit liedje wat we nu hebben gemaakt, Noorderzon, die komt wel uit Brabant.
0: Ja.
1: Bij Joris vandaan. Joris van Dijk uit Roosendaal. Is dat een studio? Hij doet ook allemaal bekende artiesten. Maar Jeroen bijvoorbeeld, die gaat ook als een speer met liedjes met mij. Zoals het maakt niets uit wat we net horen natuurlijk. Mm-hmm. Kunnen mensen ook bekennen van de voormalige producer van Thomas Bergen destijds. En zijn doorbraak. Dus ik heb wel leuke mensen om me heen. En Hit It Music, de platenmaatschappij natuurlijk. Het management en het boekingsbureau, Perfect Bookings. Dus ja, het gaat gewoon lekker. En... en dan vragen mensen misschien nu wel af van, kom ik nog in de buurt hier? Nou ja, dat kunnen we wel over mij praten. Hè?
0: Ja, jij komt zeker in de buurt en je hebt hier ook al heel veel fans.
1: Ja, ja.
0: Want vorig jaar heb jij in het Oranjepark gestaan.
1: Dit jaar ook nog, hè?
0: Ja,
1: laatst nog
0: vorig
1: een keer.
0: Jaar heb jij in het Oranjepark gestaan.
2: En, wat een grappenmaker is het, hè?
0: Enorm leuk feest.
1: Ja.
0: Zijn optreden.
2: Ja, ja.
0: Met Polonaise gedanst door het hele Oranjepark.
2: Deed jij ook mee aan de Polonaise?
0: Ja.
2: Zo. Zijn er beelden van?
0: Ja. Overal zijn beelden
1: van. Nee, dat is het. Nee, maar met het zoveel bestaan van het park mocht ik ook nog een intermezzo geven.
0: Oh. Dus, ja, dat was zo grappig.
1: Ja?
0: 150 jaar Oranjepark, 150 jaar Spoor.
2: Mm-hmm.
0: Werd op 10 mei van dit jaar enorm groots gevierd. Het was allemaal door de organisatie Erfgoedplatform Apeldoorn opgezet.
2: Mm-hmm.
0: En wij als Stichting Muziek in het Oranjepark waren gevraagd om de muziek te regelen daar in de muziektent. Dus daar hadden we ook een aantal, een band hadden we daar uitgenodigd en een duo. Maar wat gebeurt er nou op een gegeven moment? Dat is zo grappig en zo fijn ook.
2: Ja.
0: Wie komen daar aan op de fiets? Ja hoor, Maiko en René. Dus ja, even een kijkje in het Oranjepark.
1: Ja, ik was uitgenodigd door meneer Meijer. Dus,
0: en toen
1: die zei, kom je nog even? Nou, toen kwam ik.
0: Iemand in het publiek, die was er natuurlijk, die is er elke zondag met haar hele gezelschap.
2: Mm.
0: En die ziet Maiko binnen fietsen.
2: Ja.
0: Op een gegeven moment komt ze naar mij toe. Ze zegt van, ik zie die zanger, Maiko. Gaat die ook nog zingen? Ik zei, nee, die staat niet geprogrammeerd. Dat hebben we helemaal niet zo bedacht. Maar zou je dat graag willen? Ja, hartstikke leuk. Dus, toen ben ik naar Maiko gelopen. En toen zegt hij, ja, geen probleem, ik heb alles bij me.
2: Ja, Maiko had er wel zin in.
1: Ja, zeker, ja, zeker.
0: Dus dat werd gewoon een enorm leuk,
1: ik vond het hartstikke leuk,
0: maar optreden van jou.
1: Ik vind het sowieso wel leuk dat het publiek dat vraagt alleen al uit zichzelf. Het zijn toch wel goede...

0: Oké. Nou, dat doet hij dan goed. Dat vind ik wel netjes.
1: Dan klapt hij zijn tafeltje uit. En dan komt daar van alles en nog wat.
0: Dan komt de kaas en worst naar voren. Nee, dan komt er bier uit.
1: Niet meer?
2: Weg.
3: Doe je aan de lijn?
1: Oh.
2: Al 7 kilo afgevallen. Hoor.
1: Nou, zo. Fantastisch.
2: Ja,
1: maar er zijn nu inmiddels alweer 1 kilo van bijgekomen.
2: Ja, sinds vanmiddag.
1: Ja,
0: misschien wel 2 kilo.
3: Dat is weer jammer.
0: Maar okay. Ze niet horen. Hey, nee, weet je, maatschappelijk werk niet horen. Maar, nee, je doet het zelf.
3: Mondje dicht, hè?
1: Zeg, luister eens. Maiko, je hebt natuurlijk weer een nieuwe single uitgebracht. Althans, die wordt dus...
0: Morgen, hè? Ja.
1: Morgen officieel wordt die gereleased. Vanmiddag staat, na 4 uur, staat de clip al op YouTube.
0: Zeker, ja.
1: Leuke clip ook weer.
0: Dank je. Ben je lastig, hè?
1: Weer door...
0: Door Jaap.
1: Ja, door Jaap, hè? Ja. Jaap Didden.
0: Ja.
1: Die kan dat als de beste, joh.
0: Ja, Jaap van Didden is heel druk en die doet het gewoon heel leuk. En die komt helemaal uit Vlaardingen gereden en die gaat gewoon naar lossen. En die gaat gewoon heel Nederland door. Maar die doet het heel perfectionistisch. En dat hebben we ook wel gezien bij de laatste clip, hè. Het maakt niets uit. Maar Jaap is wel echt een vakman in zijn werk. En je ziet dat ook wel terug. Ook het beeld alleen, hoe mooi dat is.
1: Heeft ook hele goede ideeën.
0: Ja, ook
1: ik
0: dat.
1: Ik weet nog goed dat we allemaal geregisseerd werden tijdens de opname van Het Maakt Niets Uit. Hè? Mm. Weet je het nog, René? Ja. En nu ook deze van, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar ik kan het gewoon zien, het eindproduct, wat dat geworden is.
0: Ja, zeker. En leuk.
1: Dat is echt helemaal van de hand van Jaap.
0: Absoluut, en leuke danseres erbij in. En, ja. Het is natuurlijk wel een hele andere clip dan Het Maakt Niets Uit, want daar zitten allemaal mensen bij in en dat is in en al feest. En dit is weer een clip met een stukje verhaallijn en een mooie plekjes van het dorp in Lossen zelf. En
1: waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Het liedje gaat over gewoon eigenlijk dat je aan het daten bent, zomaar met een meisje. En ja, op een mooie zomeravond, zo moet je dat een beetje bekijken. Mm-hmm. Het is lekker lang licht natuurlijk. En je probeert elke keer af te spreken met haar en een drankje te halen. En op een gegeven moment is ze mysterieus is in één keer verdwenen.
3: Oh.
0: En dan denk je, hoe kan dat toch? En je snapt niet hoe dat kan. Maar dan vraag je ook een goede vriend bijvoorbeeld die in het café zat. Of die daar toevallig op het terras zat van, weet jij hoe dat komt? Weet jij, misschien heeft ze wat gezegd. Nee, weet van niks. Nou, dan vraag je af van, misschien is ze wel, heeft de moeder gebeld dat ze thuis moest komen eten. Mm-hmm. Of noem maar op, ik weet het niet. Dat kan van alles zijn. Hè. Er kan ook wel iemand plotseling iets mee gebeurd zijn. Dus dat weet je ook niet.
1: Nee.
0: Maar jij denkt dan heel gauw dat het aan de date ligt. En dan uiteindelijk komen we toch weer bij elkaar. En dan gaat het weer hartstikke leuk. En op het einde van die clip is ze weer verdwenen.
1: Nou ja.
0: En dat is een open boek. Dus dat betekent dat we niet weten wat er is gebeurd.
1: Nee.
0: Wow. Met de Noorderzon vertrokken.
1: Met de Noorderzon vertrokken.
0: Maar ja, laten we er maar bij houden dat de date niet gelukt is.
1: Ja.
0: Want de vorige single ging over en voorbij. Toen is het ook niet gelukt.
3: Ach jee, die liefde, hè.
0: Het lukt al 2 jaar niet.
1: Nee.
3: Jeetje, dat klinkt wel heel...
0: In mijn privésfeer, daar lukt het heel goed, hoor. Het is één grote flow.
1: Ja, maar je moet werk en privé altijd gescheiden houden, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Oké. Vind jij tijd worden om nu te gaan luisteren naar Noorderzon?
0: Ja, het begint nu wel echt te kribbelen.
1: Vind je niet?
0: Het begint nu echt te kribbelen. Ja. En we hebben natuurlijk alles al... we hebben het er al over gehad en dit en dat. Maar mensen die het dus live willen horen, die kunnen 5 juli meemaken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en mensen die het nu willen horen, die gaan het op de radio horen. Dus dat is nog veel leuker. Dit is altijd een mooi momentje, want het is toch altijd weer een soort van kindje. Zo moet je dat... Ik kan er niet echt over meepraten, maar zo voelt het wel een beetje. Hè? Het is een eigen product natuurlijk.
1: Ja.
0: Waar het dan weer naar buiten gaat, zeg maar.
1: Ja. René kan nooit serieus
0: René,
1: blijven.
0: René, die nemen we de volgende keer niet meer.
1: René blijft maar gewoon lekker thuis. De volgende keer. Of
0: gaat toch
1: wel
0: op het terras helemaal. Dat is mooi.
3: Ja. Nee, maar dan missen we de gebakjes van René.
0: Nee, maar dat tezijde. En Noorderzon is gewoon een heerlijke feel-good zomerplaat. Met een lekker tekstinhoud. En ik denk dat je hem ook wel snel mee kan zeggen. Er zit wel iets meer tekst in dan Het Maakt Niets Uit. Maar ja, dat mag ook wel. Niet elk liedje moet op elkaar lijken.
1: Nee.
0: En ik hoop dat deze weer goed gedraaid gaat worden in Nederland. En België.
1: Heb jij zelf ook inspraak in de liedjes die gemaakt worden?
0: Ja, zeker. Want bijvoorbeeld wat ik nu net al een tipje van de sluier ga, wat we in september gaan doen. Dat is Alles of Niets. En dat heb ik bedacht op het station in Deventer.
1: Ja.
0: Want ik was onderweg en ik was toevallig met de trein op dat moment. En toen kwam mij dat melodietje in mijn hoofd.
1: Mm-hmm.
0: En ik wist gelijk dat erop moest.
1: Ja.
0: Dus zeg maar, die had meezinggehaalte.
1: Ja,
0: dat alles of
1: dat
0: niet.
1: Dat refreintje.
0: Dat refreintje. Dus ik heb dat ingezongen, zonder muziek nog. Dus ik heb dat gestuurd naar Jeroen Derksen per app. Nou, hij heeft helemaal uitgewerkt en het is een fantastische plaat geworden. Ja. Dus dat zijn leuke dingen. Dat is helemaal eigen. Maar ik heb ook wel inderdaad, wat jouw vraag is, dat ik ook wel samen zit met de tekstschrijver.
1: Ja.
0: En dat soort dingen. Maar ik laat wel heel veel door de mensen zelf doen, waar ik mee werk. Maar ik vond dit ook wel echt leuk, want dan is het nog meer eigen of zo, op een of andere manier, qua gevoel. Ja. Zeg maar.
1: Maar dat hoort dan, dat horen we dan in september van dit jaar.
0: Dat duurt
1: nog even. We gaan nu dan, ik denk als die klaar staat bij Alexander, gaan we luisteren nu naar jouw allernieuwste liedje.
0: Ja, fantastisch.
1: Morgen dus officieel de release datum.
0: Ja.
1: Noorderzon.
0: Ja, om 4:00 de clip online. En ik vind het altijd fijn dat jullie hier mij steunen bij RTV Apeldoorn. Dus ik denk dat we er gewoon naar moeten luisteren. Hè? Naar Noorderzon, de nieuwe single.
1: Ik zou hem instarten. Alexander.

0: Nou, dat was die dus.
1: Ja, Noorderzon, de nieuwe single, live voor het eerst op de radio.
0: Primeur bij RTV Apeldoorn.
1: En in heel Nederland natuurlijk.
0: Ik vond hem even applausen. Ja. Toppie, toppie gedaan. Echt leuk nummer. En wat je al zei, zomersnummer.
1: Dankjewel. Ik vind het ook superleuk dat ik altijd elke keer de kans van jou krijg, Rieke. Daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Nou, graag gedaan.
1: Pak even een zaddoek erbij. Nee, ja. Ja. Ja, zoiets. Ja. Nee, maar wel leuk. Wat was de eerste ontmoeting eigenlijk tussen ons? Volgens mij ook bij de radio, toch?
0: Bij de radio. Jij was...
1: Het Oranje Park?
0: Nee, Wijlen Herman de Brie.
1: Oh ja.
0: Die had jou een aantal keren gezien tijdens onze toenmalige uitzending.
1: Ja.
0: Wat was het ook alweer? We gaan nog meer muziek van
1: ik
0: jou
1: horen. Ik hoor van alles. Het gaat helemaal los hier.
0: Het is helemaal het uurtje
1: de
0: van
1: de geluidsman is aan het dansen, joh. Ja. Niet te geloven.
0: Ja, dat kan die hoor, als de beste.
1: Zeker.
0: Er was een programma ook in Apeldoorn-Zuid. En zodoende ben ik op jouw spoor gezet door hem.
1: Oh, oké, op die manier. Ja, maar daar was ik even over na en denk van, wij hebben elkaar eigenlijk echt aan ontmoet.
0: Apeldoorns podium. Apeldoorns podium.
1: Ja, daar kwam ik een uur zingen, inderdaad. Ja.
0: Daar kwam je 2 uur zingen.
1: 2 uur lang, inderdaad.
0: Moeten we maar weer eens een keer doen.
1: Dat was met pauze volgens mij ook. Ja, dat was echt superleuk. Ja. Ja.
0: Nou,

0: En daar, zo is eigenlijk het contact ontstaan.
1: Ja.
0: Helemaal
1: ja.
0: leuk.
1: Ja, superleuk.
0: Toch?
1: En zo is het... Ja. Ja, muziek zegt voort hè, en het verbindt. Dus,
0: muziek verbindt, muziek maakt blij.
1: Op een gegeven moment krijg je ook echt een mooie relatie hè, op de radio
0: ja,
1: en, met elkaar.
0: Maar
1: dat is het. Hè, maar wij hebben stiekem een relatie ja. bij de radio. En,
0: nee, maar
1: dat maakt niets uit. Dus.
0: Een muzikale relatie.
1: Maakt niets uit.
0: Het maakt niets uit.
1: Noorderzon, die schijnt nu volop, dames en heren.
0: Ja, vanaf dus morgen officieel te beluisteren op... Spotify,
1: YouTube, Deezer, overal. Alle kanalen, alle muzieksystemen ja. in de Nederlandse horeca. Vannacht om 12 uur eigenlijk. Dus,
0: lekker downloaden met z'n allen.
1: Ja, zeker. Toch? Dus echt om 12 uur vannacht dan ja. Is het overal te horen. En dan gaan we gas geven.
0: Je hebt een hele leuke clip erbij opgenomen. Dat hebben we net al besproken eigenlijk.
1: Ja.
0: Jaap van Dinnen heeft dat netjes Klopt. Allemaal vastgelegd. Leuke
1: ja.
0: ideeën ook geopperd in die... Ja, ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten. Want er is Danstuggen een hele leuke vrouw in mee.
1: Ja, zeker. Een heel leuk model komt uit Enschede.
0: Ja.
1: En daar had ik via een collega, die is ja. ook zangeres. Die doet met kindertheater.
0: Oh ja.
1: Die heet Katuska, heet zij. Mooie naam ook. En
0: nou.
1: Daar deed ik laatst een keer de tuin. Want ik doe ook nog af en toe tuinen. Ik ben officieel eigenlijk hovenier natuurlijk.
0: Nou.
1: Maar ja, en toen kwam zo te sprake. Ik zei, ken jij toevallig iemand, misschien een danseres of zo in Enschede of iets van die iets leuk zou vinden om in mijn nieuwe clip mee te doen? Nee, zeg maar, dat weet ik zo niet, En toen kwam toevallig 's middags haar vriendin daar. En toen vroeg ze dat. En toen begon ze allebei te gillen. Van...
0: Ja.
1: En toen wisten ze in één keer wie het moest worden.
0: Nou,
1: en hebben ze haar gebeld. Nou, die zei ook gelijk ja.
0: Wat
1: dus, en zo is die clip ook ontstaan. Dus daar was ik wel heel blij mee. En,
0: ja.
1: en blijkt dus ook nog dat zij bij een dansschool zit.
0: Ja.
1: En zij kent nog heel veel andere leuke danseressen. Dus
0: nou,
1: dat zegt genoeg voor
0: dat,
1: volgende liedjes.
0: Dat biedt weer perspectief inderdaad
1: dat
0: voor
1: ik
0: al die liedjes die je nog gaat maken.
1: Zeker. En ik ben ook heel benieuwd, hè, wat ik net zei, hoe de mensen in Vlaanderen hierop gaan reageren.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
1: En vanaf zaterdag zitten we dan bij jouw collega van de Belgische Radio
0: ja.
1: VBRO natuurlijk.
0: Leuk.
1: Dus dan gaan we ook zien hoe het daar ontvangen wordt. Dus het smaakt allemaal naar meer, maar
0: volgens
1: ik ben benieuwd.
0: Mij wordt hij heel goed ontvangen. Want er zit een heel erg lekker zomers melodietje onder.
1: En Live Trompetten.
0: Nou, dat wou ik net even
1: ja.
0: zeggen. Want dat is niet zomaar gespeeld. Nee, het is echt ingeblazen.
1: Ja, zeker. Door studio muzikanten. Waaronder dus ook muzikanten van de Edwin Evers Band.
0: Dat bedoel ik.
1: Die daar inspelen. Maar ook bij Marco Borsato bijvoorbeeld in concerten
0: ja.
1: hebben gezeten.
0: Zijn niet de minste muzikanten.
1: En die spelen ja. ook eigenlijk heel veel in voor... singles voor studio's en dat soort dingen. Dus,
0: ja.
1: Maar ja, dan hoor je wel terug. Dat is gelijk lekkerder klinkt
0: ja.
1: dat dan als het live is
0: ja,
1: op een of andere manier.
0: Muzikaal klinkt dat.
1: Maakt het nog zomerse, zeg maar.
0: Oké, okay. Noorderzon is dus vanaf morgen, vanaf vannacht 12 uur officieel te streamen.
1: Ja.
0: Via alle platforms, zeg maar.
1: Zeker.
0: En vanaf 4 uur vanmiddag kunnen we de prachtige clip die je
1: en
0: erbij
1: hebt opgenomen.
0: Gelijk
1: natuurlijk.
0: En het liedje natuurlijk
1: zeker.
0: Ook luisteren.
1: Zeker. Dus de mensen kunnen hem er al stiekem afhalen.
0: Hartstikke
1: met,
0: leuk.
1: Met illegale programmaatjes.
0: Ja, precies.
1: Dat tegenwoordig hou je daar niet meer tegen. Maar
0: nee.
1: dat maakt niet uit. Wij zijn er blij mee. En het wordt al gehoord. En ik bedoel, het was nu ook al op de radio. Dus ik zou hem zeggen, blijf hem lekker deze zomer flink draaien, Hieke. In de show.
0: Als je op een terrasje zit of gewoon bij jezelf in de tuin en je feestje geeft en... Ja, weet je, en jij komt inderdaad 5 juli kom je naar het Oranjepark in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Daar ga je ook optreden dan weer.
1: Dat is al bijna,
0: is dat.
1: Twee weekjes of
0: ja, joh,
1: zoiets.
0: De tijd
1: twee
0: gaat
1: weekjes.
0: Zo verschrikkelijk
1: gaat
0: snel.
1: Gaat snel, ja. Gelijk mooie promotie
0: dan
1: voor heel
0: komt,
1: Apeldoorn.
0: Dan komt dit nummer ook voorbij.
1: Absoluut.
0: Daar ben ik van overtuigd. En al die andere goede nummers van jou. En willen ze jou gewoon eens opzoeken, Maiko?
1: Ja.
0: Wat is jouw site?
1: Dat kan via zangermaiko.nl.
0: Zangermaiko.nl.
1: En Maiko schrijf je M-A-I-C-O. Want het gebeurt ook wel eens dat ze het net anders schuiven. Maar, en ook de hele website is al helemaal weer aangepast
0: ja,
1: op de nieuwe plaat. Dus we zijn up-to-date.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, weet je, aan alle leukigheid komt een end. Ik moet natuurlijk verder met mijn programma. Wil je nog iets kwijt? Nu kan het nog.
1: Ja, ik vond
0: het
1: sowieso heel leuk dat ik hier de primeur weer had. Hè, bij de verlosser. Bij de verlosser. Maak ik weer die fout.
0: Nou, we zijn,
1: dat ik vorige keer ook al.
0: Ik ken jouw collega's.
1: Bij de verlosser had de primeur samen met Ed de Vaverder. Zeker
0: ja.
1: weten. Dat komt dat ik zelf ook bij de radio zit. Dat
0: ja,
1: heb ik heel vaak heb ik dat.
0: Ja.
1: Het is
0: waar.
1: Nee, maar daar ben ik heel blij mee. En de luisteraars en de mensen die kunnen ook zeker straks vandaag of morgen de hele compilatie terugzien van deze
0: van
1: mooie middag. Hoe het hier begon voordat ik voor de deur stond met het gebak en het interview. Dus dat
0: ja.
1: gaan ze zien met de nieuwe single erachter geplakt. Dus ik zou zeggen, ga dat allemaal kijken op Facebook en Instagram en TikTok. Daar komt alles voorbij. Dus daar gaan we mooi even in elkaar
0: Superleuk.
1: Zetten. En
0: nou,
1: bedankt Hieke.
0: Fijn dat je er was.
1: Dankjewel.
0: René, jij ook bedankt voor je steun. En toen lekkere gebakjes. Ja, fantastisch. We hebben
1: en doe Danny de groeten, hè?
0: Ja, doe Danny vooral ook de groeten als je hem spreekt. Hij komt ook wel een keer natuurlijk. Ja, leuk.
1: En binnenkort heb jij Jeroen van der Boom, hè?
0: Ja, nou, je moet hier alles gaan verklappen, ook zeg.
1: Nee, jongen, maar we weten nog niet wanneer.
0: Nee, okay.
1: Dat komt nog. Dat komt nog.
0: Maar nogmaals, dankjewel voor deze primeur. We zijn er altijd heel blij mee. En we gaan het natuurlijk op de voet volgen.
1: Zeker, hè? Ja.
0: En sowieso zien wij jou dan op 5 juli in het Oranjepark in de muziektent. Of tevoren, net hoe het weer is. Ja, toch?
1: Zeker weten.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan verder met het programma. Want ik heb natuurlijk zo meteen ook nog weer een andere gast aan de telefoon. Heb ik al gezegd, dat is Jan Kersenboom. Maar voor die tijd gaan we eerst nog even een liedje draaien. Oh, Summer in the City.
1: Kijk.
0: Weet je van wie dat is?
1: Net niet.
0: Joe Cocker.
1: Oh, kijk, dat zijn ook mooie
0: lekker
1: artiesten.
0: Lekker nummer, hoor. Ik zou zeggen, start er maar in. Joe Cocker, Summer in the City. Man is gewoon ook eigenlijk te jong gestorven. Maar ja. Weet je, het voordeel is dan wel dat ze heel veel muziek hebben nagelaten. En dat gaat met jou natuurlijk net zo gebeuren. Al ben je ooit een keer niet meer op deze planeet zichtbaar. Die muziek van jou, die blijft bestaan.
1: Die blijft voortbestaan,
0: zo
1: altijd.
0: Zo is dat. Dankjewel, Maaike.
1: Dankjewel, Ike.
0: Toch.
1: Fijne middag.

0: buiten.
1: Joe Cocker was dit. Heerlijke nummer.
2: Wat een fantastisch nummer.
1: Ja, fantastisch nummer. Nou, ik hoor net op mijn oor dat Alexander geen contact krijgt met Jan Kersenboom van het Blues Café. Nee? Gaat hij weer op de voicemail? Nou, dat is heel jammer.
2: SOS-melding, helemaal niks. Dan

0: Moet ik het maar even zelf gaan doen.
1: Oh, dat komt altijd goed.
0: In de hoop dat het allemaal nog klopt, wat hij aan ons heeft doorgegeven. Vrijdagavond, 19 juni, dat is morgen dus, hè?
1: Mm-hmm.
0: De Polis Tribute Band. Een van de meest opwindende acts van eind jaren 70, begin jaren 80... was toch wel de Police.
1: Mm-hmm.
0: Op de plaat, maar vooral ook live, heeft deze band in zo'n 6 jaar een ontwikkeling doorgemaakt. Van punk, wannabes, tot pop, supersterren. In 5 albums die stuk voor stuk succesvol waren. Nou, die Outlands, die Outlandos, dat is dus de Police Tribute.
1: Ja.
0: We hebben Anna Maarten van Heuvelen en Pat de Wolf. En die spelen. En oh ja, ook nog Ace de Vin. Die zijn dus met z'n drieën die Outlandos. En die gaan een poging wagen deze live-energie te recreëren. 3 zeer ervaren muzikanten met uiteenlopende achtergronden, maar wel een gedeelde passie voor de Police. Alle grote hits komen voorbij, aangevuld met flink wat albumtracks en live favorieten. Kortom, een avondvullende set met een hoog meezinggehalte en hoge herkenbaarheid. Aanvang 10 uur en de toegang is vrij. Zaterdag 20 juni gaan we naar Touch of Blues.
1: Hmm.
0: Touch of Blues bestaat uit 6 gedreven muzikanten uit Twente en de Achterhoek. En die hebben elkaar gevonden in de liefde voor de bluesmuziek. Repertoire van vol stevige bluesrock, groovende uptempo nummers en meeslepende ballads. Touch of Blues, die brengt een show die blijft hangen. Ze laten zich inspireren door artiesten en bands zoals Eric Clapton, Carrie Moore, King King, Tedeschi, Trux, Band, Joe Bonamassa. Nou, dan kan ik er nog heel veel meer opnoemen. Maar,
1: het is een hele waslijst.
0: Ja, daarom. Touch of Blues bestaat uit Shanna de Waal, zang, Paul Nijman, gitaar, Jos Jurissen, gitaar, Gert-Jan Heiting, drums, Gerrit Schouten op toetsen en Klaas Bokhorst op bas. En met hun krachtige sound, professionele uitstraling en aanstekelijke energie is Touch of Blues de perfecte perfecte band voor kroegen, festivals, blues-events en elke locatie die toe is aan een optreden dat indruk maakt. Nou, uitnodigende tekst, dus met z'n allen zaterdag naar Bluescafé. Het begint om 10 uur en de toegang is vrij. Zondag 21 juni, The Four Horsemen. Bluesrock met zweet op de muren. Nou, dat klinkt, hè? Ze draaien al sinds 2005 mee en dat hoor je. Dus die hebben heel veel, gewoon samen gespeeld. Wat begon in Groningen groeide uit tot 20 jaar dampende bluesrock op podia in Nederland, Duitsland en België. Geen franje, geen poespas, wel energie, swing en een band die zichtbaar plezier heeft in wat ze doet. Dan gaan we eens even kijken wie er allemaal... Ze spelen eigen nummers en stevig omgewerkte bluesrock klassiekers van onder andere Freddie King, Peter Green, Cream en QB en de Blizzards. Daar heb je hem al. Live klinkt dat rauw, vol en direct. Strak gespeeld, maar met genoeg ruimte om te ademen, te verrassen en het moment te volgen. De motor van het geluid is natuurlijk Joost Karsenboom op gitaar. En met zijn herkenbare eigen sound zet hij de band in beweging en houdt hij de spanning hoog. Geen avond is hetzelfde. Sfeer en gevoel bepalen hoe ver het gaat. En vaak gaat het heel ver. Dan is er nog Gert-Jan Blauw, zanger en saxofonist. En zijn stem doet soms denken aan Harry Musquet. Zijn saxofoon zorgt voor een rauwe, warme laag die de bluesrock net dat extra randje geeft. Even kijken, dan hebben we nog een ritmesectie en toetsen. En die zorgen voor een stevige groove die je bijna automatisch in beweging zet. Dus weet je, dat gaat kriebelen en dan kun je gewoon niet stil blijven zitten. De Four Horsemen is dansbaar en intens, los en toch strak. En een band die je niet alleen hoort, maar ook voelt. Ik had al gezegd, Gert-Jan Blauw, zang en saxofoon. Joost Karsenboom, gitaar. Wouter Middel, bas en zang. Taco Veldman, toetsen. En Hubert van der Jeugd op drums. En het begint zondag 21/6 om 16:00 PM. En de toegang is vrij. En dat allemaal in het Bluescafé aan de Nieuwstraat.

0: hier in Apeldoorn. Nou, dat was het. En dan hoop ik dat Jan gewoon volgende week wel aan de telefoon is.
1: Laten we het hopen.
0: Nou, daarom.
1: Onze topper.
0: Zo is dat, hè? We gaan luisteren. Ja, kijk, het is toch een beetje connectie met Michael Jackson. Hè?
1: Ja.
0: Vroeger, als je klein jochie, zat hij natuurlijk al in de Jackson 5.
1: Het
0: was een hele muzikale familie ook. En Alexander is een enorme fan van Michael Jackson. Nou, wij krijgen van de zomer ook een dame te zingen en te spelen.
1: Oh.
0: Met dit repertoire. De
1: Leuk.
0: Jacksons. Walk Right Now.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Nou, we kappen gewoon Dave Stewart af. Hè?
1: Zonde.
0: Die kunnen we nog wel eens een andere keer draaien, ja. Toch? Want het is gewoon, twee uur is zo voorbij gevlogen. Helemaal.
1: Ja, zeker met deze twee heren.
0: Met deze twee gezellige heren in de studio.
1: He? Ja, toch? Jongens?
2: Zeker. We doen nog een bakje en ik ben al druk bezig met de compilatie. Nou. Dus,
0: we zijn heel benieuwd.
2: Ik zit alweer op kantoor. Ik ben alweer aan het werk.
0: Je moet gewoon lekker werken. Ja, maar als het artiest is, blijft het niet alleen bij zingen. Hè? Er komt heel veel omheen te kijken ook. De marketing en noem het allemaal. De contacten die je moet leggen met alles en iedereen.
2: Absoluut.
0: Dat is gewoon zo.
2: Dat is het. Ik zeg het toevallig bij Gerrit Joling met al die vlos en dat soort dingen. Mm-hmm. En toen heb mijn management gezegd, doe daar ook eens wat mee. En ga eens wat doen ermee. En ook al zit je alleen al bij een radio-interview of zo. Laat eens zien wat je achter de schermen doet. Maar dat vinden mensen leuk, hè? Dat soort
1: zeker.
2: Dingen.
1: Zeker. Dus
2: die ins en outs, hè?
1: Ja.
2: Dus,
0: ze kunnen dat allemaal straks bekijken op de socials.
1: Ja,
0: Jeroen, dankjewel voor je aanwezigheid hier. Het was iets anders gelopen dan dat we hadden gepland. Maar zo gaat het hier.
1: Ja.
0: Alexander, dankjewel voor de techniek. Redactie, bedankt voor alle onderwerpen.
1: Ja.
0: En u luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Morgen gaan we tussen 8 en 10 dit programma herhalen. En voor de rest kun je het gewoon terugluisteren via onze website www.rtv-apen.nl. Radio uitzending gemist. Gewoon even scrollen naar donderdag. 2 uur, 3 uur. En dan hoor je dit gewoon gezellig allemaal weer terug. Voor de rest zou ik zeggen, blijf gezond. Ga lekker genieten.
1: Heel belangrijk.
0: Ook van het mooie weer. Zondag bent u van harte welkom in het Oranjepark. Ik kan het gewoon even
1: allemaal komen.
0: Niet laten. 2 uur beginnen we daar met de L John Band. Dan komt Ulysses, die we vanmiddag in de uitzending hadden. En we sluiten af met een fantastisch optreden van de Apeldoornse band Upside Downtown. Als je een beetje country kan dansen, een line dance, een Americana, dan moet je zeker naar het park toe komen. Gratis toegang. Dag allemaal. Blijf gezond nogmaals en wij zijn er sowieso weer volgende week donderdag.
1: Tot volgende week.
0: Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

7 uur radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Nu met het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Weerde niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast

of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een juichmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws. Bye-bye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaanse akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen

0: achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is 0.

0: op maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. En welkom bij deze 05 FM. Woensdagavond, de 17e.
2: Juni.
1: Van juni inderdaad.
2: 2026, hallo.
1: Ja, het gaat alweer hard hè, Pieter?
2: Veel te hard, joh.
1: Voor je het weet. En ja. Ik denk...
2: Tell me.
1: Ja, dat, ja, weet je, uiteindelijk duurde het nog wel even. Maar voor je het weet...
2: Ja.
1: Dan staat deze muziek zometeen weer hard aan. Weet je welke muziek ik dan bedoel?
2: Toch geen kerstmuziek?

0: Nog niet nu.
1: You. Nee. Nou ja, volgende week is het Helfmus.
2: Helfmus?
1: Helfmus. Ken je dat niet? Dan zit je precies op de helft.
0: Oh, nou, dat bedoel
1: ik. Het is nu de 17e, volgende week 24e. Ja, Comedy Central vierde dat altijd een beetje. Als ludieke zomeractie. Helfmus. Dus dat je echt op de helft zit. Naar kerst.
0: Ja, dus zover zijn we dus.
1: Nou ja, ja.
0: Nog even dus.
1: Aha.
0: Maar en als je zegt, joh, ik wil dit weekend nog wel doen. Dit weekend Drakenbootfestival.
1: Ja.
0: Ga je er nog heen?
1: Nee, ik ga lekker naar Pinkpop.
0: Ah.
1: Even wat betere muziek al.
0: Nou, nu deze keer op Drakenboot staat onder andere Stuk TV. Anouk komt, Suzanne Freek. Zoe Levi. Dus ja, het...
1: En ook, vergeet ook natuurlijk niet de zaterdag, zondag. Die zijn lekker gratis.
0: Klopt. Ja, dit was alleen de vrijdag dan. Dan moet je kaarten verkopen. Zaterdag ben ik daar ook te vinden.
1: Ja.
0: Misschien ook een beetje op de feesten. Maar vooral ook omdat ik dit jaar mee ga roeien. Dus met mijn...
1: Leuk. Met welk team ga je?
0: Het team van Acres. Het stagebedrijf waar ik zit.
1: Oké.
0: Okay. Daar roep ik mee.
1: Ga je nog in een gek pakje?
0: Nee, wij hebben gewoon allemaal shirts met het bedrijfslogo er gewoon op.
1: Ja, maar ik hoorde ook nog dat er een soort van ludiek spandoek in aanmaak is.
0: Ja, daar gaan we nog maar niet over hebben.
1: Nog niet, oké. Wat nog niet is, kan nog komen.
0: Wat niet is, wat kan nog komen.
1: Maar ik ben op een festival, jij bent op een festival. Ga je naar voetbal kijken?
0: Het gaat daar aanstaan, maar ik blijf normaal niet thuis voor voetbal. Ik heb vrij weinig met voetbal. Ik ben afgelopen zondag ben ik voetbal wezen kijken bij vrienden van mij. De enige echte DJ Manuel. Daar ben ik voetbal wezen kijken.
1: Ja.
0: Eindstand, ik heb meer met degene naast me zitten lullen dat ik naar voetbal heb gekeken.
1: Oh, okay. Ja.
0: En een lichte gehoorbeschadiging opgelopen toen ze stonden en ze bijna scoorden. Toen ze met z'n allen stonden. Ja! Zo ongeveer.
1: Ja, het was helaas 2-2. Maar goed, zaterdag nieuwe ronde, nieuwe kansen. En je kunt kijken op het Drakenbootfestival en je kunt lekker koekeloeren op Pinkpop.
0: Ja, we begonnen net met Floor Weiler samen met Sia met Wild Ones. En weet je waar je dat voetbal kan gaan kijken?
1: Nee, ja, overal en nergens.
0: Ja, buiten. Oftewel, Kelvin Harris, Ellie Goulding, Outside.
1: Hopelijk blijft het droog.
0: Zaterdag wel vol. Ja, in de avond misschien. Overdag zou het goed weer worden.
1: Droog, maar nog wel de oranje koorts.
0: Precies.
1: Links naar rechts, we gaan door.

0: Outside, Kelvin Harris en Ellie Goulding. Die op 05 FM.
1: Outside. Ja. Dit weekend gaan we lekker outside. Maar hoe hou je het hoofdje koel?
0: Nou, gewoon een beetje in de schaduw staan. En niet te veel gekke dingen doen, denk ik.
1: Nee? Oké. Okay.
0: Nee. En in een bootje zitten.
1: Vissershoedje op?
0: Nee, daar ben ik niet van.
1: Ben je daar niet van? Nee.
0: Nee. Oh. Nee. Een petje is ook niet.
1: Nee. Nee.
0: Dat staat mij ook niet.
1: Nee?
0: Nee, petjes staan mij niet.
1: Nee, oké. Okay. Ja, mij gelukkig wel.
0: Daar verschillende meningen ook over, maar nee. Nee, valt mee. Nee, ik heb geen pethoofd, vind ik zelf. Nee, dus okay, mij zul je eigenlijk nooit met een petje zien. Okay, of ik moet echt ergens staan en ik denk van, joh, ik fik hier weg. Dan wil ik misschien nog eens een keer je petje opzetten. Oh, maar dan is het puur meer noodzaak dan nut.
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Nee, niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, maar jij gaat natuurlijk op het bootje zitten. Maar ga je op het bootje zitten roeien of ga je op het bootje zitten trommelen?
0: Ik ga zitten roeien.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus ik doe mijn stagebedrijf mee.
1: Ja.
0: En dan kun je dus online, hebben ze dus een schema gemaakt waar in de boot dat je zit.
1: Oké. Okay. Maar neem mij eens mee. Hoe bouw je tactisch qua roeikracht, qua spierkracht een boot op?
0: Nou, je boot die...
1: Achteraan de sterkste, vooraan
0: de lichtere klasse en de wat zwaardere klasse zit vooral verschil tussen. Dus je kijkt met links en met rechts. Je hebt niet alle zware mensen links zitten of rechts, want dan ga je boot om.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ze hebben een mooie rekentool op de site staan. Dus je precies uit kan rekenen waar wie in de boot moet zitten.
1: Ja.
0: Voorin en achterin zitten dus de lichtere mensen.
1: Ja.
0: En de mensen met een solide basis, die zitten meer in het midden van de boot. Drie keer raden waar ik dus zit.
1: Ik vrees achteraan.
0: Nee, wel meer naar binnen van de boot.
1: Oh, oké. Okay.
0: Niet helemaal midden in de boot, zeg ik dat goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rijen.
1: Ja.
0: Zit het goed? Nee, achterrij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik zit samen met mijn andere mannelijke collega zitten we voor en achter elkaar, op de twee middelste rijen.
1: Oh, okay. Oh.
0: Dus hij heeft nog drie rijen voor zich en ik heb drie rijen achter me. Dus
1: Hoeveel keer moet je roeien?
0: Wij staan drie keer op de planning.
1: Oké. Okay. Dus en hoe schat je de winkans? Winkansen, hoe schat je die in?
0: Ja, geen idee. Dat gaan we zien. Okay. De eerste tijd dat ik moet varen is om de instap. Dan hebben ze een instaptijd en een starttijd.
1: Ja.
0: Welke wil je horen? Instaptijd of starttijd? Instaptijd maar doen, dan heb je iets speling. Ja, dan kan je
1: even zwaaien naar jou. Dus,
0: ja. De instaptijd van de eerste heat is om 11:30.
1: Ja.
0: De tweede om 14:30. En de derde om iets over 16:00. Dus oftewel, ik zit de hele dag daar.
1: Nou, lekker man.
0: Ja. Dus er zijn allemaal mensen die zeiden, ja, we komen je wel aanmoedigen. En weet ik alles wat, misschien met spandoeken. En we gaan het zien.
1: En we gaan beleven.
0: Dat.
1: En wat valt er te winnen?
0: Ik heb geen idee wat er allemaal te winnen valt. Voor mijn pedal

0: bier en nog wat dingen. En ik heb echt werkelijk geen idee.
1: Okay.
0: Maar ja, uiteindelijk doe je mee voor de lol. Want winnen is belangrijker dan meedoen.
1: Zo is het.
0: Net andersom. Maar ja, gewoon lol maken met z'n allen.
1: Ja.
0: En dan gaan we het wel zien.
1: Zeker.
0: Wie het helaas niet meer gaat zien, is Oliver Tree.
1: Oh, hoe dan?
0: Heb je dat meegekregen?
1: Help me even.
0: Oliver Tree is de zanger van onder andere het nummer Miss You. Die ga ik je zo meteen laten horen. Ja. Maar die is een aantal dagen terug in een helikoptercrash helaas om het leven gekomen.
1: Nee joh.
0: Ja, voor mij twee helikopters die zo op elkaar ingevlogen zijn.
1: Wat?
0: Dacht ik. Okay. Ik ben er niet vast. Ik zag iets met een helikopter die naar beneden kwam. Ik dacht twee op elkaar ingevlogen, ja. Maar... Ja, dus die kijkt misschien vanaf boven mee. Hoe wij nog aan het genieten zijn van zijn muziek. Dus bij deze Oliver Tree, wel in samenwerking met Robert Schulz, Miss You.

0: Ja. Oliver Tree. Miss You.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik zit te kijken waarom ik hier dingen... Je hebt deze ook, dit nummer. Dat is ook wel grappig. Als een versnelde versie. De sped-up mix.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel anders. Hier, luister maar eens.

0: voetje van de vloer.
1: Ja, dat lukt daar niet echt meer mee. Nee, maar dat zeiden. Maar weet je, de tijd tikt wel door, Pieter.
0: Het tikt een beetje ook. Ik doe een halve uitzending vandaag.
1: Ja, daarom. Je hebt zo meteen de vereniging weer.
0: Ja.
1: Maar jouw tijd zit er dus alweer bijna op.
0: Bijna wel. Ja, maar ik heb wel een gelukkige vervanger.
1: Dat klopt. Want ja. We hebben DJ Manuel hier in de studio zitten. Die komt zo meteen nog een plaatje rijden. Dus die
0: heeft de mixtape al bij zich.
1: Nou ja, die heeft van alles bij zich. Mengpaneel staat al klaar. Maar ja, van de tijd die hier doorloopt, gaan we naar jouw tikkende tijdbom. Vertel.
0: Ja, aankomende zondag ook nog een hele leuke act. Staat ook op Lowlands, dus dat betekent dat je wel een grote naam bent. Politie Warnsveld. Op de zondag. Gigantent. Iets over 3 spelen ze. Een uurtje ongeveer. En dan gaat de tent wel, denk ik, even los.
1: Ja, staan ze dan ook inderdaad. Dus even kijken. Ik weet niet waar die zit. Even luisteren. Is dat er leuk?

0: Nou ja, over K3 gesproken. Ja, er is ook een K3-tribute.
1: Lachen.
0: Ja, om wat is het, 2:30 bij de mainstage tot 4.
1: Ja.
0: Ja, kan je lekker naar K3-liedjes luisteren.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Maar van de K3-politie gaan we dus naar politie Warnsveld. Met
0: tikkende tijdbom.
1: Daar komt hij aan!

0: politie Warnsveld.
1: Politie Warnsveld.
0: En ze komen ook uit Warnsveld. Behalve de zanger dan, die komt uit Nijmegen.
1: Oké.
0: Voor de rest, nee, het zijn allemaal Warnsveldse jongens.

0: Ja, Pieter die gaat zo naar beneden, naar de vereniging toe. Dus ik denk, ja, dan ga ik jullie blij maken met wat anders.
1: Snap ik.
0: Ik heb eerst nog wel een eigen nummer zometeen. En die, dat je denkt, ja, waar heb je dit weer gevonden? Wij zaten dus afgelopen zondag bij jouw voetbal te kijken. En toen kwam ik dit nummer tot aan. En ik dacht, nou, die vond ik best wel lekker. Dus ik dacht, nou, weet je, een beetje Nederlands supporten en nummertje toevoegen. Maar ja, los daarvan, wat heb jij zometeen voor ons klaarstaan?
2: Dat weet ik zelf nog niet.
0: Nog niet?
2: Nee. Gewoon freestyle, we gaan het wel zien.
0: Ik
2: maar
0: ben
2: wel een nieuw nummertje.
0: Kijk, ze hebben al
2: waarvan
0: iets,
2: ik denk dat die viral gaat in de stad.
1: Oh, tipje van de sluier. Is er iets Apeldoorns in verwerkt? Iets confetti-achtig?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik denk gewoon dat het de nieuwe Zaza kan zijn.
1: De nieuwe Zaza, oké.
0: De nieuwe
1: Zaza.
0: Maakt het spannend. Zaza.
1: Zaza, Zazie.
0: Dit is Zaza dan, volgens mij.
2: Met een DJ. Lekkere, stevige tune, maar wel herkenbaar. Echt wel iets voor in de stad, wat ik denk tenminste. Hè?
1: Wat de sfeer ten goede doet.
2: Denk ik.
1: Ja, ja. Op bepaalde nummers gaat de vibe op de dansvloer een beetje dood. En hier gaat hij denk ik wel aan, ik zo.
2: Okay. Lekker 140 bpm, lekker stevig.
1: Oh.
0: Ik ben heel benieuwd zometeen. Ik ga nog één nummer aanzetten en dan kan ik bij je terug. Jij gaat er al vandoor, denk Pieter?
1: Ik ga even de gast ophalen. Ja, want vanavond, ik weet niet, 1, 2, 3, de naam was wel weer een moeilijke naam. Maar we hebben iemand, vandaag de gast, één gast, die zich inzet voor daklozen en mensen die het moeilijk hebben binnen de Apeldoornse grenzen. Dus die ga ik interviewen.
0: Mooi. Zeker. Je kan lekker meespringen zo meteen. Het dak gaat hier ook vanaf, dus
1: is wel de bedoeling.
0: Dan moet het goed komen. Dan zeg ik tegen jou alvast dankjewel, Pieter.
1: Ja, jij bedankt. Veel plezier op Drakenboot.
0: Kom wel goed. Ik laat je volgende week weten hoe het was.
1: Top. Spreek ik je dan.
0: Kom weer goed. Later. Wij gaan verder met Lucas en Steve. Philip Strand. Philip Strand mag ook. Met Lions Roar.

Lions War. Je hebt 0 voor 5 M. Ja, dan moet ik zeggen, ik kwam deze tegen dus afgelopen weekend. Ja, en ik ben helemaal niet van de voetbal. Dan moet ik zeggen, ik zit erbij voor de gezelligheid. En het is een beetje ouwe hoeren met de mensen. Maar ja, daar houdt het ook wel op. Ja, ik sta dan wel, dat doe ik dan wel af en toe mijn vrije tijd. Een beetje te doomscrollen, zoals ze dat noemen. Gewoon op alle social media een beetje rondkijken. Ja, wat voor nummers kom je dan tegen? Ik kwam, ja, sowieso zit ik vaak ook andere nummers te kijken. Qua muziek, wat ga ik doen voor de radio natuurlijk. Zo kwam ik onder andere deze nog tegen. Deze bewaar ik ook nog voor volgende week voor je. Eentje van Miles Smith, Hold Me in the Dark.

Ja, ik zeg Hold Me in the Dark. Dus ja, ik vind het, ik vond het wel wat hebben. Ja, verder heb ik er niet heel veel over te zeggen eigenlijk over dit nummer. Dus dat is de, ook weer de andere kant, zeg maar. En dan ga ik heel even kijken of ik nog... ja. Hey, ik heb niks van Spiekbrief staan, dus die kwam ik tegen. En ik zat vanmiddag nog een andere Instagram post te kijken. En daar stond dit nummer onder. En ik denk, oh ja, die bestaat ook nog.

Ja, ik kan zeggen wat je wil, maar ik blijf Ina gewoon goed vinden qua muziek. Misschien niet helemaal meer van nu. Ook al is sommige nummers weer wel. Maar gewoon inderdaad die oude... oude stijl, mag je het helemaal oud noemen? Weet ik niet. Maar als je dan dingen ook zoals deze pak van Ina... Natuurlijk hot, blijft ook gewoon een lekker nummer. Of die andere van haar, Sun Is Up, blijft ook gewoon lekker.

Ja, en dan hoor je mij misschien nog lekker klikken over mijn toetsenbord met alle nummers. Naar bijvoorbeeld deze, L'amour du jour. Ja, waar ik het hier eigenlijk een beetje helemaal aan elkaar aan het cowboyen ben, is er iemand die dat natuurlijk veel en veel beter kan. Ja, wat rest mij dan nog te zeggen van joh, laten we gewoon daarna gaan luisteren. Want de enige echte DJ Manuel die je misschien kent als je regelmatig in Apeldoorn in de stad bent. Of Enschede of Tilburg staat hij ook wel. Of misschien bij je bruiloft op de hoek. Daar is hij ook wel eens te vinden. Ja, waar staat die gozer niet? Die draait stad en land af om jou te laten genieten van de beste hits. Lekker aan elkaar gemixt. Dus ja, ik zou zeggen Manuel, draai de schuif open. En het is aan jou. Ik ga mijn muziek...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Amu Hasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: dit is In de Wandelgangen.
1: Jazeker is dit In de Wandelgangen. Een hele goede avond vanuit de Stadhuishal in Apeldoorn. Dat is het waar natuurlijk alles plaatsvindt op het gebied van politiek. En het is weer donderdagavond. Dat betekent dat wij van In de Wandelgangen er ook weer bij zijn. En nog wel met aflevering 673. Het is warm buiten, het is zeer broeiend. Was het dat vanavond ook hier in de Raad? Men is hier en daar nog bezig, maar het is wel zo dat er bijvoorbeeld een meeting was met veel experts die te maken hebben met de jeugdzorg. De jeugdzorg wat al heel lang een bespreekbaar onderdeel is van het politieke gebeuren in Apeldoorn. We kunnen waarschijnlijk straks even horen, middels collega Jan Kok, wat er allemaal zoal is besproken en wat de plannen zijn voor de komende tijd. In ieder geval is het zo dat deze uitzending natuurlijk wordt verzorgd ook door onze techniek. En dat is vanavond onze Jasper Iking. En ik denk dat Jasper het inmiddels ook al weet, maar een van zijn collega's, dat is Bram Dijkhuip. Jasper, die is geslaagd voor zijn diploma. Hiep, hiep, hiep, broi. En natuurlijk van harte gefeliciteerd van alle collega's. Oké, dat is heb ik in ieder geval niet vergeten. Hij is vanavond lekker aan de borrel met dit weer. Moet dat kunnen? Wij zitten hier nog even binnen en dat doen we tot 10 uur. Blijf bij ons.

Ja, collega Jan Kok was vanavond bij die expertmeeting over de jeugdzorg. En de nodige experts waren hier ook wel in de hal. Het wordt inmiddels een beetje rustiger. Hier en daar zijn er wat mensen bij elkaar gegroepeerd die natuurlijk alles willen bespreken wat er vanavond is besproken. Hoor straks ongetwijfeld van Jan Kort, wellicht ook met een gast aan tafel, hoe dat verder uitpakt en wat het vervolg is. Want dat er een vervolg gaat komen is een ding wat zeker is. En aan de

andere kant was ook een behoorlijk langdurige bijeenkomst over iets wat al heel lang loopt. Dat is namelijk het advies om een zonnepark aan te laten leggen in de nieuwe wetering in Beemte-Broekland. Daar is heel veel om te doen. Het feit van dit zonnepark is niet nieuw. Al in 2019 is er gesproken over het benutten van gronden, ja of nee, voor zonneparken. En in dit geval dan in de nieuwe wetering in Beemte-Broekland. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken die inmiddels worden benut voor zonneparken. Of dat dan zullen gaan doen. Daar horen we straks ongetwijfeld ook meer over. In ieder geval is het zo dat er een aantal insprekers waren. En die waren niet mals over de kritiek die ze hadden op het college. In dit geval was het wethouder Peter Messerschmidt die de nieuwe wethouder mevrouw De Bont verving. En hij kreeg zoveel over zich heen dat hij dus... Hij zei, iedereen moest wel een beetje, moest daar wel om lachen, dat hij zei van nu snap ik waarom mevrouw De Bont vanavond er niet was. Maar hij kreeg het allemaal over zich heen en moest namens het college dat weer allemaal recht breien en eventueel verdedigen. Daar horen we straks ook meer over. Tot zover even.

0: Oh, en dat was een staand einde, zo heet dat in de taalgebruik van de muziek. Maar er is geen staand einde omtrent de informatie die we misschien kunnen krijgen aan, bij mijn gast aan de overkant, Arjen Steenbeek, lokale Apeldoorn. Goedenavond.
1: Hi Gerard, dankjewel.
0: Ja, en collega Jan Cox zit er ook bij. En dat is eigenlijk niet, geen gekke combinatie, want volgens mij hebben jullie hem in de beroemde podcast die je samen ziet, de Wiering altijd. Hoe lang heb je hem alweer, die podcast?
1: Gouden combinatie. Ik bedoel, gisteren hadden we daar een discussietje over. Maar het is, wat was het ook weer, tweede jaargang, nummer 13. Nou, in mijn geval is het volgens mij uitzending 55. Maar we blijven gewoon maar doorgaan. Maar goed, daar had het Jan ook. Want hij had meer dan 700 uitzendingen, gebleken er 683 te zijn. Dat scheelt ook, hè Jan. Geef niet. Jan was gisteren bij ons te gast.
0: Wat deed hij daar bij jullie, bij die podcast?
1: Nou, wij hebben met elkaar over nagedacht. Die podcast die lag stil. Dat vonden wij toch jammer, want het was echt wel leuk. We kregen de ruimte en mogelijkheden om dat live te gaan doen bij RTV Apeldoorn. Hè. Ik lees hier ook DAB plus kanaal 6D. Ik hoop dat het ook gewoon zo gaat blijven. Want dat willen we allemaal zoeken natuurlijk. Maar die podcast willen wij gewoon weer beginnen. Zijn we ook begonnen. Dit was de derde keer. Voor mij een beetje herhaling, want het is het coalitieproces. Hoe ben je tot zover gekomen? En uiteindelijk kwam Jan aan tafel. En heel eerlijk, fijn dat Jan aan tafel zat. Want hij gaf een kritisch opbouwend geluid over hoe hij keek. Hoe hij bepaalde dingen van de formatieproces duidde. En dat was een best bijzonder gesprek. Hij praatte wel heel veel. Ik heel weinig. Dat is natuurlijk ook weer iets anders.
0: Maar wacht even. Jij bent nu ook fractievoorzitter. Daar moet je ook aan wennen. Hè?
1: Ja.
0: Je moet delen en heersen.
1: Oh, zo
0: je moet ver
1: wennen,
0: delen. Hè?
1: Ja. Maar daar zit het dan
0: jou,
1: in.
0: Hè?
1: Ik ben een beetje zoeken naar... ik kan je wel beloven dat deze via wordt leuk. Serieus. Maar heel veel van de mores zoals meer bekend is. En zoals men vindt dat je als fractievoorzitter dingen zou moeten doen, ga je bij mij niet terugvinden. Wij hebben gezegd, we willen de politiek zo breed mogelijk wegzetten. Kijk naar het proces, we hebben gisteren ook even over gehad. Over de vicevoorzitterschap van de raad. Hoe dat allemaal in gang gezet is. Hoe aan bepaalde onderdelen verdeeld worden over meerdere partijen. Wie breed draagvlak heeft, ja, gaat ook betere dingen kunnen doen voor Apeldoorn. Zo simpel is het. En om dat een beetje ook neer te zetten, ik zal het doorvertalen. Zo willen die podcast ook vormgegeven. Wij willen, Sietse en ik, nog steeds gewoon als een soort koppeltje leuk gezellig dingen doen. Maar wij willen graag gastpresentatoren erbij. We willen mensen die iets te vertellen hebben. Mensen die iets met ons in discussie willen gaan. We hoeven geen gelijkgestemden, mensen met een andere mening. Het is allemaal prima. Je mag niet vloeken en rare dingen roepen. Maar een goed gesprek over hoe of wat, dat is hetgeen waar we voor gaan.
0: Maar je wil een koppeltje binnen de fractie. Vorm je toch ook een koppeltje met mevrouw Pol?
1: Ja, dat komt omdat, jullie weten wel, maar ik zit in speciaal onderwijs. Mijn lust in mijn leven natuurlijk, gewoon mijn leven al. Doe ik in Amersfoort. Mensen die richting Amersfoort rijden 's ochtends en richting Apeldoorn terug, die weten precies wat ik bedoel. Nou ja, je reistijd kan zomaar een uur langer zijn, omdat iemand weer denkt, hé, laat ik mijn auto's hier over het was zetten. Ja. Of
0: dus
1: de klap weer in band.
0: Het is eigenlijk iets technisch. Het heeft verder geen politiek inhoud.
1: Nee. Het is echt gewoon als je het presidium wilt bijwonen, dat is om donderdag om 5:30. Als je bepaalde zaken overdag wil regelen, dan wordt dat er gewoon moeilijk om gewoon op tijd te zijn. En ik wil graag mijn lijf en leden gezond houden, ook als aankomend opa weer voor de tweede keer.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Het gaat snel,
1: daar ben ik. Dat schijnt er. Ik geniet is dat, hè. Maar dan wil ik het bij elkaar houden. Dus ik heb met afspraak gemaakt binnen de fractie. Want als fractie gaan we functioneren. We hebben een duidelijke taakverdeling gemaakt wie wat doet. Jacqueline heeft daar een absolute rol in als vice-fractievoorzitter. En ik heb Sietse gewoon persoonlijk ook gewoon gevraagd om mij met raad en daad bij te staan.
0: Een soort co-host, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Het Sietse is natuurlijk de ideale koffiepartner. Kopjes thee drinken overdag of een keertje koffie drinken met een andere iemand die wat meer tijd heeft. En zo maken wij van politiek gewoon een breed dingetje.
0: Maar heb je nu zeg maar een soort bucketlijst waarop je iedere keer abstreept? Oké, die hebben we gehad. Vind je iedere keer nog, denk je, onderwerpen die het nodig kunnen maken dat je tot heel lang door kunt gaan met die podcast?
1: Ja, dat is lastig, maar ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ik denk dat Apeldoorn gewoon als vindplaats gewoon genoeg mogelijkheden heeft om met elkaar iets te doen. Nogmaals, Jan was er gisteren. Hij zit hier wel naast me, is nu heel stil. Bijzonder. Maar hij zit er. En hij deed een ingang, hij deed een deurtje open. En toen dacht ik, oh, dat is wel fijn. Iemand die op die manier gewoon ook hier aan tafel zit en niet denkt, oh, ik moet die jongens naar hun mond praten. Die gaat gewoon eerlijk scherpe vragen stellen. En ik zat echt, bij een bepaald moment zat ik gewoon goed na te denken over hoe je daar het juiste antwoord op zou kunnen geven. En ook eerlijk kunnen zijn, joh, ik weet het echt niet.
0: Dus de tijd vloog voorbij.
1: Ja, zeker, zeker. Heb je wel eens 30 minuten gewoon op de radio gedaan? Dat is echt zo voorbij. Zeker als je van je eigen stemgeluid hoort, dan weet je natuurlijk gewoon dat het gewoon heel erg snel is. Ja, dat is geen probleem natuurlijk op zich. Nee, was echt top. Dus als er mensen zijn die een keer willen aansluiten, graag. Ik ga je vertellen.
0: Oproep hier.
1: Mag. Ja, nou ja, mensen in Apeldoorn, wie dan ook die naar Lokaal Kabaal luistert, en zeker naar RTV Apeldoorn, die willen een keer gewoon, zeg maar live, hè, want het is echt live, meepraten en discussiëren over onderwerpen die Apeldoorn aangaan. Ja, meld je gewoon aan, weet je, via onze website of via RTV Apeldoorn. Er is altijd wel een manier te vinden om ons te bereiken. Ik heb zelf persoonlijk nu ook al mensen benaderd die een kritisch geluid laten horen op Facebook. Ja, en dan zeg ik, joh, goh, ik zou jou graag willen uitnodigen voor ons podcast. Dan merk je wel dat er een terughoudendheid is, want dan worden ze enigszins geconfronteerd met hun eigen tekst en geluid. Maar er is geen probleem. Ik nodig je niet uit om je verlul te zetten. Ik nodig je uit om met mij in gesprek te gaan over hetgeen wat je roept. Want dat vind ik een hele belangrijke. Je mag van mij alles vinden binnen de normen van fatsoen. Maar ga dan ook gewoon met mij in gesprek. Want dat is te makkelijk om op afstand te gaan zitten schrijven, toch?
0: Jan, hij zegt wat.
2: Eén aanvullende vraag.
1: Ja.
2: Het gesprek van gisteren, wat we hebben gehad, waar jij net wat over vertelt. Als ik dan nou, ik ben er enthousiast geworden als luisteraar. Jij praat er enthousiast over. Je praat enthousiast over je podcast. Als ik het terug wil luisteren, waar kan ik dat dan weer... Kan ik
1: het bij jullie beluisteren? Spotify hebben wij gewoon sowieso Lokaal Kabaal. Kun je het gewoon terug?
2: Kabaal.
1: Ja, Lokaal Kabaal. Die naam is een geweldige naam. Ik wil alle credits nemen, maar helaas, Gerard heeft hem verzonnen.
3: De man die nu tegenover je zit.
1: Serieus? Dat is de man van de titels en de namen, heb ik begrepen. Maar Lokaal Kabaal...
0: Kijk mijn cv door het naam. Er komen meerdere dingen die ik een naam gegeven. Dan komen we daar voor.
1: Via onze website kun je hem terugvinden en aanklikken. Nee, er zijn meerdere mogelijkheden om dat te doen. Maar ga hem vooral gewoon luisteren. Het is... Iets minder dan 30 minuten gewoon luistergenot. En als het niet bevalt, ja, dan klik je het gewoon uit.
0: Er zit geen koffiepauze in of drinkpauze omdat het te warm is, zoals bij het voetballen.
1: Het is één keer doorgaan in 30 minuten. En soms is het misschien wat te lang, soms te kort, maar dat komt vanzelf. Het is gewoon leuk en ik wil graag dat mensen de ruimte hebben om daar gewoon iets over te...
0: En de ruimte om iets te vertellen over die podcast, zoals die van plant zijn. Die

0: Hij werd even behoorlijk lang op de trommel geslagen. Maar wie ook wel eens op de trommel slaat is collega Jan Kok. Alleen vanavond niet.
1: Kok?
0: Kort.
1: Kort,
0: okay. Ja, zeg ik, ja, dan, ik heel dan kort. Ja. En, want je hebt een speciale gast bij.
1: Ja, ja. Helemaal spreksprinter nieuw voor ons Ingrid, de Bond Ingrid. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: We hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren. Ja. Dat zijn we ook in dit programma gewend. En dat ga ik je uitleggen, want je bent nieuw voor ons. Je bent nieuw voor onze Apeldoorners. Want je bent onze nieuwe wethouder. Een van de 6 wethouders
2: dat
1: in
2: klopt.
1: Het nieuwe college.
2: Dat klopt.
1: Bijzonder voor jou?
2: Ja, absoluut. En heel leuk en fijn dat ik dit in mijn eigen gemeente mag doen. Ik ben niet helemaal nieuw in het vak. Ik ben in het verleden wethouder in Utrecht geweest. En ik ben ook gedeputeerde geweest, dus als in het provinciebestuur gezeten. Dus het besturen zelf is niet helemaal nieuw. Maar ik vind het fantastisch dat ik dat in Apeldoorn mag doen.
1: Ja, omdat het jouw stad ook is.
2: Ja, ik woon in Beekbergen, dus ik woon in een dorp. Maar ja, Apeldoorn is wel mijn stad.
1: Ja, overigens voor veel Apeldoorn is Apeldoorn ook een dorp, hè? Dat weet je.
2: Ja, dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen.
1: Ja? Ja? Waarom kan je je dat voorstellen?
2: De schaal van Apeldoorn, mensen kennen elkaar nog. De verbondenheid die mensen voelen met elkaar. Het anonieme wat je in echte grote steden hebt. Nou, dat heb je hier niet altijd, om het zo te zeggen.
1: Nee.
2: Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen zich zo thuis voelen en dat ze dat zeggen.
1: Ja, ja, maar Apeldoorn heeft wel ambities als het gaat om grootte. We willen toch doorgroeien naar 180.000. En ik kan me herinneren dat Ton Heerts, onze burgemeester, toen hij zijn tweede termijn inging, droomde over het jaar 2050. En daar noemde hij ruim 200.000 inwoners in Apeldoorn. Dus de ambitie is er dus wel
2: dat iedereen mag dromen. En ik denk, daar zitten verschillende dingen hangen daarachter. En we hebben ja gezegd, dit college, voor de komende 4 jaar werken wij inderdaad toe naar die 180.000 inwoners. Maar dat betekent ook dat we onze voorzieningen niet op niveau willen houden. Hè? Want je moet ook bewoners hebben om voldoende winkelaanbod te hebben, voldoende zorgaanbod, een goed ziekenhuis te kunnen hebben. Dus dat hangt met elkaar samen. Maar wat we ook tegelijkertijd willen is wel dat die mensen die verbondenheid blijven voelen met elkaar. Dus het is en-en. Want het gaat niet alleen om stenen bouwen.
1: Nee. Nee, en zeker die nieuwe wijken die er gaan komen, daar is ook de grote zorg, ook vanuit de politiek ook wel gezegd, van jongens, zorg ervoor dat die, niet alleen dat die huizen er zijn, maar zorg er vooral ook voor dat de voorzieningen er vanaf het begin zullen zijn.
2: Dat moet met elkaar samengaan en wij zeggen hier in Apeldoorn ook, ja, de woningnood is er, daar hebben ook heel veel jonge mensen mee te maken. Dus ja, woningen zijn gewoon nodig en ook hier in Apeldoorn.
1: Ja. Het is niet jouw portefeuille, geloof ik, hè?
2: Nee.
1: Wat zijn de belangrijkste elementen uit jouw portefeuille?
2: Jeugd, onderwijs en de energietransitie.
1: Oké, okay. Belangrijk. Belangrijk
0: niet de minste.
1: Nee, belangrijk. Nee. Overigens, ik zit me te realiseren, Gerrit. We hebben haar voorgesteld, maar we hebben nog niet eens gezegd namens welke partij ze in het college zit, volgens mij. Dus namens de VVD, hè?
2: Dat klopt.
1: Ja, echte VVD, al lang in de VVD actief. Ja.
2: 25 jaar bijna.
1: 25 jaar, bijna speeltje. Krijg je dan een speeltje bij de VVD?
2: Geen idee, vast niet.
1: Nee, okay.
2: Het is een beetje zonde van het geld om iedereen dan een speeltje te geven.
1: Oh, nou, het is toch wel fijn. Als je, Gerrit, jij vindt het toch ook fijn als je een speeltje krijgt als je heel lang... Hoe lang werk jij bij deze omroep?
0: Nou, dat loopt aardig naar de 40 jaar.
1: Dan krijg je geen speeltje, dan krijg je een gouden horloge.
0: Ja.
1: En dat is zonde van het geld misschien. Goed, even terug naar jouw portefeuille. Je begon als eerste te zeggen jeugd. En toevallig vanavond ging het over jeugd.
2: Ja.
1: Jeugdzorg is een steeds groter probleem aan het worden. En overigens niet alleen in Apeldoorn, het is niet uniek. Het is een landelijk probleem aan het worden. Waar de politiek ook iets van moet vinden en iets aan moet doen. En tot nu toe, en dan zeg ik het even als schot voor de boeg. Zijn we als politiek, of is de politiek er nog nauwelijks ingeslaagd om de toenemende vraag die er is naar zorg, om die af te remmen, om daar wat aan te doen. Heb jij daar ambities in om daar aan te gaan werken? Ja, om te gaan werken, maar om daar concreet wat aan te gaan doen?
2: Ja, absoluut. En om 2 redenen. Ten eerste, als we deze trend, het worden steeds meer jongeren die gebruik maken van jeugdzorg. En financieel is dat onhoudbaar, maar dat vind ik eigenlijk nog misschien ondergeschikt. Als al onze jongeren nou gelukkiger werden daardoor en beter in staat waren om hun leven op te bouwen, dan zou het nog wat anders zijn. Maar je ziet ook dat onze jongeren er niet per definitie beter van worden. Hè. Als je vergelijkt met 25 jaar geleden maakte 1 op de 27 kinderen gebruik van jeugdzorg. Nu is dat minder nog dan 1 op 7. Zit op 1 op 6,5.
1: Daar schrok ik van. Ja. Want ik weet nog goed dat we een klein... Dat was dan voor jouw tijd. Maar dat we hier drie kwart jaar geleden in Apeldoorn... ook aan het volop gesproken werd over de jeugdzorg. En toen was het getal 1 op 7. En nu zijn we drie kwart jaar verder. En ik hoorde jou vanavond zeggen... Ja, 1 op 7, het is minder geworden. Het is 1 op 6,5.
2: Ja.
1: Schrik jij daar ook van?
2: In zoverre dat ik weet dat het landelijk 1 op 7 is. Ja. En ik wist dat het hier zelfs nog iets meer was. Maar wat ik, los van het aantal wat zorgelijk is... maar als al die kinderen dan beter af waren... of gelukkiger waren dan 25 jaar geleden... dan was het nog tot daar en toe misschien. Dan was het nog een trend die we moesten stoppen... Maar nu moeten we niet alleen die trend stoppen... maar we moeten ook zorgen dat we de jongeren beter helpen. En wat je op dit moment ziet... is dat we zoveel jongeren eigenlijk proberen te helpen met maatwerk... dat het bijna niet meer behapbaar is. Ik noemde het voorbeeld vanavond... je zou maar een docent in een klas zijn... waar meer dan de helft van je kinderen in de klas maatwerk moet leveren... omdat er een maatwerkpakket is. Dat is gewoon niet meer... te doen, bijna. En dat zie je, we willen individueel voor ieder kind het beste. Dat is wat ons hart ons ingeeft. Maar daarmee zijn we een systeem aan het creëren waarvan je denkt van ja, is dat nog wel het beste voor de kinderen? Is dat nog te doen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Het viel mij vanavond voor de zoveelste keer toch wel weer op dat er heel veel mensen zich bezighouden met de jeugdzorg in welke vorm dan ook. En ik heb ook wel getallen gehoord dat één Apeldoorns kind...
0: Sinds dat 7 begeleiders heeft.
1: Minstens. Ik kom veel grotere getallen tegen.
2: Ik ook.
1: En dan denk ik, is het dan zo... Maar nou ga ik even simpel redeneren. Is het dan zo ingewikkeld om dat gewoon beter te organiseren? Waar je, denk ik, als gemeente ook wel een belangrijke rol in kan spelen.
2: Ja, het is ingewikkeld. Want anders was het al gedaan en dan zou niet in heel Nederland dit spelen. En je ziet ook dat er heel veel verschillende organisaties bezig zijn met jeugdzorg. En ook met jongeren die nog geen gebruik maken van jeugdzorg, maar bijvoorbeeld wel van welzijnswerk. Als je dat erbij telt, dan zijn dat er niet eens meer tientallen, maar dan hebben we het over honderden in Apeldoorn. Dus al met al is het gewoon heel erg complex geworden. Dat moet eenvoudiger. En wat je ziet is dat vanuit de goede intenties... want iedereen wil jongeren die hulp nodig hebben helpen. Er is niemand die zegt van nou laten we het verkeerde voor de jongeren doen. Iedereen wil het juiste doen. Maar iedereen doet dat ook een beetje op zijn of haar manier. Of iedere organisatie doet dat op zijn of haar manier. En wat je nu ziet is dat organisaties de koppen bij elkaar aan het steken zijn. Aan het inventariseren zijn wat gebeurt er eigenlijk allemaal... En dat we meer uniformiteit willen in die aanpak... zodat je ook beter kan doorverwijzen voor die jongeren. Dat je beter weet wat is waar te halen.
1: Ja.
2: Dus ja, er is absoluut vereenvoudiging nodig. Heb ik vanavond het antwoord? Nee, ik zit net 3 weken in dit vak. Dus dat zou te...
1: Maar is het jouw, laat ik het zo zeggen, is het jouw ambitie om
2: absoluut.
1: Ervoor te zorgen dat we... Ja. Nou, als we de klok dan gewoon 4 jaar verder zetten...
2: Ja.
1: En dat je dat kan aantonen van... Nou, kijk eens, we hebben die hele jeugdzorg dermate gestroomlijnd... dat het niet meer zo is dat een kind tot meer dan 10... begeleiders of hulpverleners om zich heen. Maar dat we dat beperkt hebben tot, nou ja, niet zo min mogelijk. Want dat vind ik nog, niet zo min mogelijk is ook een heel rekbaar begrip.
2: Ja. Nee, het moet echt substantieel minder kinderen die gebruik maken van jeugdzorg.
1: Ja.
2: En als jongeren gebruik maken van de jeugdzorg, dan moeten er ook makkelijker, eenvoudiger, minder verschillende caseworkers of hulpverleners of hoe je het noemt. Dus het moet... Jongeren moeten niet doorgeschoven worden.
1: Is dat je belangrijkste speerpunt?
2: Absoluut.
1: Dit punt. Het gewoon het beter organiseren.
2: Ja.
1: Het efficiënter organiseren. Ja. Het beter helpen van kinderen.
2: Ja.
1: En natuurlijk nog veel mooier zou zijn. Het voorkomen dat kinderen zover zijn dat ze...
2: Ja. En ik denk, weet je, de gemeente kan dat niet alleen. En dan gaat iedereen beginnen over heel veel organisaties. Maar het begint natuurlijk bij de jongeren en ook hun ouders.
1: Ja.
2: En... ik denk dat er te snel, te vaak, te makkelijk ook naar de overheid wordt gekeken van los het op, mijn kind heeft een probleem. Sommige vragen die richting de overheid

0: gaan of naar het Centrum Jeugd en Gezin of bij de jeugdzorg terechtkomen, die horen gewoon ook nog in het gezin thuis. Dus ik denk dat we in de samenleving, dat klinkt altijd abstract, maar weer gewoon moeten kijken, wat kan het kind zelf? Wat horen de ouders gewoon te doen? En dat is echt wel verschoven ten opzichte van vroeger met twee werkende ouders. Want anders kunnen we geen huis meer betalen. Ja, ja. Dus dat is ook echt een vraagstuk wat we met elkaar in de samenleving moeten bespreken. En daarna kom je pas, en wat kan de rest van de familie doen? Of de directe omgeving van het kind doen? Wat kan de school doen? Wat kan welzijnswerk doen? En dan wat kan jeugdzorg doen? Ja, ja. Maar wat we moeten voorop moeten passen is dat we de kinderen te makkelijk naar jeugdzorg schuiven. Medicaliseren noemen we dat ook wel van, nou, dan zitten ze in een traject, dan hebben ze medicijnen nodig of iets dergelijks, terwijl het misschien gewoon een druk kind is. Of een strakkere opvoeding nodig heeft. Of meer steun vanuit de familie nodig heeft. Dus we zijn een individualistischere samenleving geworden, dat is een gegeven. Maar ik denk wel dat we het gesprek met elkaar moeten gaan voeren van, ja, maar wat hoort er toch echt ook weer bij die ouders thuis of in een directe omgeving van het kind thuis? En hoe gaan wij als goede buur, als we zien dat het met een kind niet goed gaat, welke rol kunnen we pakken, mogen we pakken? Ja, ouders durven dat niet, of buren durven dat soms niet, hebben schroom. Maar soms kan een bij iemand op de deur kloppen en zeggen, joh, gaat het goed met je? Gaat het goed met je kinderen? Kan ik wat voor je betekenen? Is dat misschien wel veel waardevoller dan dat je een officieel traject ingaat?
1: Ja. Ik snap dat je het probleem niet in een split second kan oplossen. Daar zullen we je niet over aanspreken. Maar je begon vanavond te vertellen, drie weken ben ik als wethouder bezig en ik praat met mijn collega's in de landen ook al inmiddels. En toen werd Apeldoorn een beetje als voorbeeld gebruikt. Van, ja, in ieder geval, er werd met jaloerse blikken, vertelde jij, kan je het misschien nu nog eens een keer herhalen, met jaloerse blikken naar jou gekeken hoe in Apeldoorn er over, in ieder geval over de jeugd gesproken wordt.
0: Ja, nou, wat ik vertelde en wat best wel uniek is, is dat de raad hier heel intensief gekeken heeft wat speelt er allemaal in de jeugdzorg en dat die raad hier heeft gezegd, het moet anders. En dan hebben we het niet alleen over een visie in een boekje maken en dat noemen we dan beleid. Maar het gaat echt over die aanpak en hoe zorgen we dat de jeugdzorg beter wordt. Dus ik heb niet dat ik dat moet bevechten met de gemeenteraad. Van links tot rechts, van onder tot boven zeggen politieke partijen hier, het moet hier anders. Ja. En de vraag is dus niet meer of het anders moet. Maar de vraag is hoe we het anders doen. Ja. En dat is mijn taak om dat in te gaan vullen. Samen met al die andere partijen in de stad. Maar daarmee is het voor mij, hoop ik, ga ik vanuit als wethouder, wel vrij comfortabel. Dat ik niet nog hoef te bevechten van jongens, dit is onhoudbaar waar we
1: de
0: zitten.
1: De steun heb je vanuit
0: de steun heb ik in mijn gidsel. Okay. En dan kunnen we het hebben over de hoe. En we zullen nog vaak genoeg van mening verschillen. Maar de raad hier in Apeldoorn zegt, de jeugdzorg moet herzien worden.
1: Ja.
0: En dat zal ook wel met vallen en opstaan gaan. En dat zal ook knarsen, piepen en kraken af en toe. En we willen natuurlijk voorkomen dat jongeren daardoor in de knel komen te zitten. Maar zoals het nu gaat, zitten er ook jongeren in de knel.
1: Absoluut. En ook als je naar een avond als vanavond kijkt, dan denk ik, met alle respect, ik hoor veel dingen die ik vorig jaar hoorde, die ik twee jaar geleden hoorde, die ik vijf jaar geleden hoorde.
2: Zeker.
1: En denk, wat schieten we nu op? Dus het is, misschien is het een uitnodiging naar jou toe. Wat schieten we nu op? Laten we nou eens allen zorgen dat we nou daadwerkelijk ook aan de gang gaan. En dat het niet bij mooie woorden blijven. Zoals bijvoorbeeld de stelling, ik zal er eentje geven. We moeten elkaar leren aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden. En dan denk ik met alle respect, hoe goed bedoeld dat ook is, welke jongere wordt daar nou beter van? Laten we nou gewoon.
0: Nou, niet heel concreet. Ik ben het met je eens. Dus ik zou bijna zeggen, weet je wel, je gaat mij nu niet zeggen, en mevrouw de Bond, en wat en hoe, en wat verantwoording, leg maar, vertel maar hoe je het aan gaat pakken. Maar vraag het me over 1-2 maanden.
1: Gaan we zeker doen.
0: En dan hoop ik net iets verder te zijn. En niet alleen vanuit wat ik wil. Want wat ik wil is duidelijk. Dit moet anders en beter. Maar ik ben wel afhankelijk van heel veel partijen. Ja. Dus ik wil ook kijken. Heel stoer zegt, dit gaan we doen en dat gaan we doen, maar dat ik ook ga doen wat effectief is.
1: Ja, oké. Zullen we afspreken dat we daar elkaar na de vakantie.

0: organisatie nog eens een keer wat nader daarover gaan informeren. En dan ben ik vooral erg benieuwd naar, nou laat ik het dan toch maar zeggen, jouw plan van aanpak. Wat ga je nou precies doen en wat wil je nou precies bereiken?
1: Nou, je begrijpt dat ik dat nu aan het maken ben.
0: Ja, dat dacht ik al wel.
1: Dus daarom zeg ik ook
2: toch niet in de vakantie.
1: Iedereen heeft af en toe vakantie, maar deze vakantie is bij mij wel wat korter misschien dan dat sommige mensen denken.
2: Ja, ja.
1: Ik wil hier gewoon mijn tanden inzetten en ik ben aan de slag. En dat plan van aanpak, ik weet niet hoe ik het noemen nog.
0: Je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ik ben al met de eerste dingen bezig, maar het is nog net prematuur om je nu al wat over te vertellen. Maar in september, augustus, zo rond die tijd, moet ik meer helder.
0: Wij gaan jou aan het lijntje houden.
2: Heel erg prijs gesteld dat je hier bereid was om dat allemaal te uiten wat je hebt gedaan. Dank je wel en succes dan met die vakantieverhalen.
1: Dank je wel.
2: De invulling van actieplannen of zo.
1: Geef het een beestje een naampje. Mij maakt het naampje niet uit als we maar in actie komen.
0: Goed, gaan we doen.

0: goed, het loopt al tegen 10, hè? Maar Gerard, zo snel kom je niet van mij af. Want jij was vanavond bij een bijeenkomst die ging over zonnepark Nieuw-Wetering in Beemte-Broekland. En volgens mij, Gerard, is dat al een heel oud dossier.
1: Dat loopt al jaren, Jan. Ja. Dat klopt. En er zijn zelfs in 2019 om moties aangenomen die hierover gaan, over zonneparken. Niet specifiek hierover. Maar ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar één ding is duidelijk. Ik heb dat eerlijk gezegd niet zo goed gevolgd. Maar er is dus allerwegen heel veel bezwaar tegen de komst van deze zonneparken in dat gebied in Beemte-Broekland.
0: Ja, want dat betekent dat een hoop landbouwgrond,
1: zuivere landbouwgrond,
0: wordt opgeofferd voor zonneparken.
1: Ja, en nu is er een soort zonneladder. Dat heeft niks met sport te maken, maar nee. Het is wel een sport om daarmee om te gaan, denk ik. Maar die zon, dat is iets nieuws in de hele energiewereld. De zonneladder, die moet je af om bepaalde doelen te bereiken. En als laatste staat er in die zonneladder dat je dan gebruik mag maken van landbouwgrond.
0: Ja.
1: Dus dat is ook al zoiets dat de mensen ook zeggen, die zich overigens ook aangaven allemaal, dat ze heel slecht zijn betrokken bij het proces. Daar hebben we het weer. In de beroemde participatie.
0: Ja.
1: Nou is het natuurlijk wel zo dat zij wethouder Messerschmidt, die mevrouw de Bond verving.
0: Die, want ik kom maar op één plek tegelijk te zijn.
1: Ja, en die wilden ze bij de jeugdzorg hebben natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval, die zei Peter Messerschmidt, die, dat was de man die waarnam, die gaf wel aan dat participatie niet altijd betekent dat wat jij zegt, dat ook gebeurt. Participeren is gewoon, we willen met jou in contact, we willen met je praten enzovoort. Op dat gebied is hier ook heel veel fout gegaan. Dat wordt ook erkend, maar ja.
0: Niet voor het eerst.
1: Nee, dat is het punt, hè. Dat werd ook door een aantal raadsleden aangehaald. Mevrouw van de ChristenUnie. Van
0: de Jager.
1: Ja. Die zei ook, want die was ook mede in van die motie van 2019.
0: Okay.
1: En die had als titel Samen.
0: Ja.
1: Nou, dan weet je wat ermee bedoeld wordt. Niet zozeer een lokale omroep meer. Maar wel het samen doen met mensen waar het om gaat. Nou, er waren een aantal insprekers. En die brachten echt een heleboel dingen naar voren die ik ook niet kende en ook niet wist. Overigens werden ze weinig bevraagd door de raadsleden. Dat viel mij wel op.
0: Mm.
1: Maar uiteindelijk is het zo. Dus ze vragen dus een advies, een bindend advies, om hiermee in zee te gaan met deze projectontwikkelaar. Oorspronkelijk was het een plan van 152 vierkante meter. En toen 73, en het is tenslotte 37,5 hectare geworden.
0: Ja.
1: Dat is dus al heel veel
0: minder. Ja.
1: Deze projectontwikkelaar die wil zo langzamerhand, die zijn al jaren bezig, ook weten waar ze aan toe zijn. En dat betekent dus nu dat een advies gevraagd van college en de raad om door te gaan. Maar het was oorspronkelijk voor 30 jaar.
0: Ja.
1: Voor 25 jaar. En het is opgeschroefd naar 30 jaar. En het heeft puur ermee te maken dat het dan financieel niet uit kan. Maar kortom, er is van alles aan de hand met dit. Maar bijna alle fracties gaven aan dat ze zeg maar ja maar akkoord waren of ja mits. En dat zou waarschijnlijk hier en daar nog uitmonden in een motie.
0: Ik wou net zeggen, dat betekent als ze dat zeggen, dat er dus moties komen.
1: Jan Kloosterman en Vergerving, Jan Kloosterman SGP, Vergerving van het CDA, dat zijn de mannen die dan bezig zijn. Want ja, er zitten in deze hele bijeenkomst, Jan, waren drie raadsleden die er al ooit in de raad zaten. De rest is allemaal nieuw.
0: Ja.
1: En ook fractievertegenwoordigers.
0: Ja, ja.
1: Dus sommigen gaan er echt moeilijk mee om deze materie zich te nemen.
0: Dat snap ik.
1: Het is wel besluitrijp dus.
0: Dat wou ik zeggen. Dat betekent dat er binnenkort over.
1: Waarschijnlijk volgende week al. Want dinsdagavond zouden ze dan nog iets klaarmaken. Als toelichting, zei Messerschmidt.
0: Ja.
1: Dat gaat gebeuren.
0: Okay.
1: Maar het meisje heeft vele staartjes.
0: Ja. Nou, het wordt vervolgd. Zoals veel van onze onderwerpen vervolgd worden. En dat zal vanavond niet meer gebeuren. Maar volgende week zijn we er weer, Gerard.
1: We zijn volgende week er weer.
0: Ja,
1: Nee,
0: ik rust al uit van de inspanningen die dit programma toch van ons kost. Ik zal ongetwijfeld aan jullie denken.
1: Fijn.
0: En
1: Jasper is er ook niet. Dan is er weer een ander.
0: Ja,
1: en zo gaan we gewoon met elkaar dit mooie programma in elkaar zetten.
0: Precies.
1: Op naar de 674ste.
0: Ja, volgende week.
1: Volgende week,
0: ja.
1: Oké.
0: Ik vind dat jij als Nestor van dit programma, vind ik dat jij het programma mooi
1: maakt. Beste mensen, wat fijn dat u vanavond weer naar ons heeft geluisterd. En weer de nodige informatie hebben opgedaan op een tal van onderwerpen. Heel bondig, maar toch interessant was het. Mevrouw de Bond.
0: Absoluut.
1: Dus en wij zullen haar zeker nogmaals hier aan de microfoon krijgen. Vandaag of morgen niet, maar wel na de zomer denken we hier en daar. En volgende week nogmaals zijn we er weer. En dan treffen we elkaar weer aan deze microfoon. Voor vanavond, vermijd een beetje de hitte, blijf een beetje cool. Dan doen wij dat ook. Welterusten en graag tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van €279 tot €649. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Protofol.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Ik wou zeggen, het zal eens een keer rustig worden, maar.
5: Ik gooi even op de achterbank zitten. Mag ook.
4: Door al die geernootspoel kunt bekijken en nooit die het commentaar kan leveren. Oh ja, ben je al die veilig, hè?
5: Ja, dat is voor. Dat is voor. Dat is inderdaad. Maar ja, we zullen toch aan de protofel moeten beginnen. Ja? En dat doet dus al.
4: Nou, één ding viel me op in de krant, dat over Riesel van die gigantische waterleiding kreeg, dat er zeg maar van West-over Riesel naar Twente, dat er 2 waterleidingen komt te liggen om de drukte te bestrijden. En dan denk ik van, dit is toch wel behoorlijk slim met dat hele water gebeuren.
6: Ja, dat vindt een groot problemen, je ziet wat ze allemaal doen moeten. Maar ja, als ze dat al zeker...

0: Weer dat de waterwinning rond Enschede niet goed is. Ja, dat kan maar zo. Dat je zegt, wij niet ter plekke kunt hebben, zou je aan moeten voeren. En op zich dat. Maar er gaat nog heel wat water door de Rijn voordat ze door bezig bent. Want het lijkt me een enorme probleem om dat allemaal gepland te creëren. Waar je allemaal deur mag, 1,5 meter diepte, een pijp leggen.
1: Oh, ja.
0: Dan moet je een flink gat graven. En dat zal ook wel de 50 meter een groot gat worden. En dan zult ze door onder de deur spuiten. Ik weet ook niet precies hoe dat gaat.
2: Allebei is mogelijk.
0: Het is. Maar lijkt me enorm. Ik ben blij dat ze niet bij mij achter het langs hoeft.
2: Ja, dat is dan weer een ander probleem. Ja. Maar gewoon het waterprobleem wat steeds meer in het nieuws komt is allemaal. En niet alleen de waterverontreiniging, maar ook dat ze water via een pijpleiding wat miljoenen kost naar Twente moet voeren. Dan denk ik van waarvan water, groot waterverbruik, hij ook alweer in Enschede. Dat is de grootste volgens mij, hè. Lulie moet maar stoppen met grosdrink, denk dan maar. Hey, misschien scheelt dat weer een paar druppels.
3: De mooie velden met bier gaan groeien.
0: Gewoon het feit dat Nederland waterland.
1: Ja.
0: Overal is water. Nou ja, dat je dat allemaal zuiver hebt, dat je het ook weer gebruikt.
2: Dat is het slimste.
1: Ik vind het zo gek dat op het ogenblik overal van allerlei dingen heel. Ja, probleem. Water is het probleem. Iedere keer water. De boel dat het zo knap. En in Apeldoorn hebben ook heel vaak dat de oorwelling niet goed is. En dan denk ik, hoe kan dat nou toch?
0: Allemaal veel eisender en allemaal veel dit. Alles is tegenwoordig gevoerlijk.
2: Maar we bedoelen niet met die leiding die knapt in Apeldoorn.
1: Ja.
2: Ja, dat is allemaal achterstallig op.
1: Achterstallig
2: onderhoud. Ja. En ze schroeft het steeds naar voren. En Vitens is ook een privébedrijf worden en zo allemaal. Het gaat door ook om de winst. Ook al betaalt hij niet zoveel voor een kub water. Het wordt wel steeds duurder, maar het zijn allemaal commerciële firma's. En dat is anders dan vroeger, dat het allemaal bij Driek of het overheid huurde.
1: Het wordt maar uitgeschoven en door. Wie hoorde de kraan het nog wel, Paul?
3: Sorry?
1: Of wie hoorde de kraan het nog duurt?
3: Ja, bij mij wel.
2: Zo smerig zullen ze het toch niet
3: uit. Ja. Er komt nog geen blubber uit.
1: Nee, maar
2: het schiet ook gezond te winnen.
1: Ja. Dus je hebt geen last van met de last?
3: Nee, daar heb ik geen last van.
1: Ik weet nog wat ook, jaren terug. In Arnhem is een watermuseum, hè?
2: Ja.
1: En toen hadden we een onderzoek. En toen zeiden ze dus van zo'n 20 jaar terug dat ze van de fles water nog duurder werd als de Friesland en zo. En zo langzamerhand komen we steeds dichter van dat het allemaal moeilijker wordt en dat het inderdaad een flex water meer giet kruw als frisdrank of wat dan ook.
2: Kijk eens, nou zo'n flesje spa, wat het ding morgen kost.
0: Ja. Dat is gewoon dezelfde prijs als limonade. Maar dat is dan ook geen probleem.
2: Ja, het is wel logisch geworden. Zeg maar gewoon flessenwater, is veel duurder geworden. Het is veel duurder. Maar ik was gisteren in de Biesbosch.
0: Ik heb eens in een bedrijf in Utrecht, ik weet niet eens meer hoe dat heette, dan moesten we ook allerlei voorzieningen treffen, maar daar waren ze allemaal jerrycans van 5 liter en van 10 liter. Mm. Allemaal al vol. En dat ging toen die tijd al allemaal naar Egypte en overal.
2: Dat is bronwater.
1: Toen al?
2: Dat is bronwater.
0: Dat is zo'n minstens 30 jaar geleden. Ze allemaal kennetjes water aan vullen voor de export. Maar daar stonden ze gewoon net als de brandweer met zo'n dikke slang. Daar stonden ze die bussen allemaal vol te spuiten.
2: Maar het is toch echt bronwater. Dat is toch bij Zeist, een gigantische. Ook zo'n limonadefabriek die zit dus aan de rand van de snelweg. Ik weet niet meer het merk en zo, maar die heeft verschillende merken. Maar is dus gewoon bronwater.
0: Dus, maar.
1: En water is ons eerste wat we nodig hebben.
2: Ja, levensbehoefte.
0: Ja.
2: Ja. Dat is de eerste levensbehoefte.
1: Ja.
2: Water. Ja. En lucht natuurlijk. Schone lucht, zuurstof, heel ook nodig. Hè?
1: Ja.
2: Ja. Ja. En af en toe een beetje.
1: Nou, want als je benauwd bent, dan merk je ook dat het in de lucht niet zo prettig
2: is. Ja, het wordt steeds meer vooruitgekomen. Ja. Het is al lang bekend. Ja. Ook het probleem van water en zo. Maar toen ik ooit in Johan Tachten naar school ging, aan ze het er al over. En toen kwam Lekkerkerk en nummer op. Nou, Lekkerkerk is die sporen voor ontreiniging onder die woonwijk. En toen kwam het langzamerhand in het nieuws hoe wie oorse grond en het water kapot maakt.
1: Ja, ook dat, ja. En dat ik kon ook zelf een pompen slaan en zo. Ja. En dat, maar dat ging ook. Want op een gegeven moment kreeg dus die Annemarie van de burgemeester van Almere, die had dat ook een dorm, maar zonder vergunning. En toen mocht een mooi deugd er nog aan doen.
2: Ja, ja.
1: En terecht.
2: Maar ja, voor de rest, er is geen controle op. Ja. Net zoals heel veel boeren, die hebben gewoon zelf een put om een wil slaan. Want ja, het wordt
0: maar is gewoon om het land te sproeien.
2: Ja, tuurlijk, maar het is wel groot water. Ja. Kijk, en dat met elkaar doen, die windwater, tenminste, oorse waterbedrijven, die trekt allemaal hetzelfde put. En dan heb je op een gegeven moment nog de fabrikanten. Kijk, wat ik net noem, de bierbrouwers. Maar kijk eens door bij Wageningen, door hij zo'n hele grote papierfabrikant zit. Je ziet wat hij uit de grond trekt, door hij ook heel veel springt.
1: Maar we hadden hier toch in Eerbeek ook een papierfabriek?
2: Ja, maar die beek die door loopt, die noemt ze de Smeerbeek, hè? Ja. En Eerbeek werd Smeerbeek genoemd, omdat er zoveel rotzooi. Ja. Want ik heb voor de gemeente Brummen een tijdje gewerkt. Ja. Toen hadden ze het altijd over de Smeerbeek. Ja. Ja, die is op een gegeven moment wel saneerd. Ja. Maar er zat zoveel rotzooi in. Net zoals dat beekje waar de Apeldoorn sinds Bajo. Ja, was ook zwoer verontreinigd.
1: Maar vroeger hadden we ook hier de wasserien en zo. En die gingen ook allemaal op de beek en zo.
2: De koperslagers.
1: Ja.
2: Die hadden ook watermelk met zo'n mol richting Voorsen. Ja. En de chocoladefabriek. Ja. En die stond ook in Voorsen.
1: Ik weet nog wel dat we wonen tussen de kanaal en dan de grift. Hè? En dan op een bepaalde dag dat water van die grift, dat stonk zo verschrikkelijk. Dat is niet zo geloof. Zo. Maar, en dan had het ook helemaal een andere kleur.
2: Ja, maar ja, goed, dat ben vaak die overstorten van het gewone smeerriool, of zeg maar het riool wat in de waterzuivering moet komen, maar een gigantisch, of hij gewoon veel neerzag. Kreeg, dan kan het riool niet aan. Dan gaat het riool dus overstort. En dan komt het in het oppervlaktewater. Dus in de sloten, in de beekjes en zo allemaal terecht. En ja, gemeenten zijn tegenwoordig verplicht om op te geven waar die overstorten bindt, zodat het waterschap door rekening mee kunt houden en zo. Maar dat werkt nog wel eens langs elkaar heen.
0: Ja. Er is ook op wie zij erin komen met in Uchel met die wasserien. Om de 100 meter stond er zo wat in. Kwartel, kwak, weet ik hoe ze allemaal. De bouwhof en vels en de volharding en de olifant. En het was allemaal. En toen we, zeg maar, jaren 50, dan ging je bij de Baas Molenweg in de. Dus dan kon je nog stil met de strik, kon je nog een snoek strikken. En er waren beestjes in de dingen. En hij, een paar uur later met de fietsen langs komen, dan was dat zo'n melkwitte
2: dooibende
0: die de deur ging. Dus. Ja.
1: Maar toen hadden we ook niet zoveel kennis als nu natuurlijk.
0: Toen zat de viskweker hier van Kobus van het Loden nog en dingen. En er was allemaal helder, zuiver water.
2: Helder water wil niet zeggen dat
0: het goed is. Het is ook terug. Hè,
2: dat is van een misvatting. Helder water is niet altijd schoon.
0: Nee, maar op het moment is het toch een heel stuk beter met
2: oppervlaktewater.
0: Ja.
1: Jan zet er even een plaatje in.

0: Dit is tot 1 uur de Protofol bij Radio Apeldoorn.
1: En we hadden net de Procreo en die toch 1000 liefdeslibrin. Maar dan moet je wel heel lang afschrijven, hè? 1000 liefdesbrieven.
2: Oh ja, ligt er maar net aan hoe lang hij ze maakt.
1: Brokduur.
2: Ja, je kunt dan briefnummer, hè, als uw naam en goeiedag. Het is maar net waar je brief neemt. En tegenwoordig schrijven ze toch geen brieven meer.
1: Ja, nee.
3: Nee, alles is digitaal.
2: Ja, nou ja, dat is ook geen brief in die zin van lange brieven. Ook al is het digitaal, wordt niet meer door. Het is allemaal kort.
1: Maar het is ook wel kort. Het is ook wel leuk om nog eens een kaart en zo toch te ontvangen en zo. Just. Ja, dat is wel heel gezellig. Dat kan ik niet anders zeggen. Maar het is gewoon niet meer te doen.
4: Verjaardag en zo.
2: Ja. Ja. Nou, maar dat is wel heel veel leuk. Door dat niet meer. En ik merk waar, van gewoon screamen, omdat ik me net door, is het ook wat houteriger geworden, het handschrift en zo. Maar want ja, die soepelheid van scream, vroeger kon ik dat heel vlot.
1: Ja, dat klopt.
2: En nu? Moet ik nadenken, ook bij de woorden en zo. Maar wanneer je hebt, zeg maar, de computer, wordt dat automatisch verbeterd en zo.
1: Ja, wanneer schrijft het ook niet meer zo. Wanneer schrijft niet zoveel meer. Het is of teken en zo.
4: Ik vul al daar nog mijn agenda in, een beetje wat ik afgesproken heb. Maar eerder schreef ik agenda een week in Vuurten en dan keek ik wat ik moest doen vandaag. Ja. Tegenwoordig schreef ik alleen maar op wat ik gedaan heb. Ik heb gisteren de agenda nog niet invuld. Want ik hou dat wel een beetje bij dat ik nog iets schrijven kan. En
1: dat moet ik ook wel. En dan kan ik ook terugkijken. Ah. Dat dingen van wat heb ik gedaan en gedaan. Oh ja, dat nog. En dat is blijven zitten. Dus dat moet nog ook nog weer een plekje.
4: Ik heb een kaartje verstuurd. Ik heb vorige week al verjaardag. Ik denk, oh ja, even een envelopje waar je dan nog iets in kunt doen.

0: Dan even mijn kaartje halen. En dan denk ik, wat kwiet, vijf euro of zoiets. Ja. Wat kwiet, even mijn kaartje, een enveloppie. En ja, want, dan moet je er ook
1: wat
0: nog wat
1: in. Wat is de postzegel? Wat kost de postzegel op dit moment?
0: Oh, dat weet ik niet. Ik heb nog steeds een rolletje. Ik heb, ik weet ook niet of ik strafbord kreeg, maar ik heb nog een rolletje, 1 euro. Ja. En ja, die hek al ooit eens een keer, daar zaten er 200 op, zo'n rol postzegels, toen ik nog veel post moest versturen. Maar ja, dat doe ik nog leuk al.
1: Ik heb nog een heleboel mee. Van die.
0: En ik weet niet hoeveel er nog op zit, maar het ging aardig op en dan.
2: Ja, maar die hebben nog van die rare postzegels, er steekt één op en zommel. Er steekt niet meer op van Barkoorst.
0: Ja, maar hij dat is ook weer anders. Hè?
2: Nou, nou ja, hij is naar de winkel geworden, waar hij zit. Wanneer je koopt aan een kaartje, omdat een neefje, nichtje, weet ik wel wat, oom, tante, opa en oma jurig is. Nou, dan koop je dus zo'n dingetje in de winkel en denk je van, nou, je kunt natuurlijk ook een hele veurhoort kopen van gefrustreerd en weet ik wel wat. Ja. En met kinderpostzegels koop ik ook al die kaarten en dan heb ik altijd wat in huis. Kijk maar dan gewoon naar een postzegelwinkel, neem ik dat dan maar. En dan doe je een postzegel voor een kaartje. Nou, hoeveel het kost? Ik weet het niet meer, maar het is geen 70 cent meer.
1: Ja,
3: nee, duur dat
0: al. Ja, lang. Ik dacht ook dat is al een euro, hè?
1: Ja.
2: Oh, dan,
1: ik weet het ook niet precies, maar.
2: Ja, maar volgens mij was dat niet gelijk aan een euro, want ze werken nog steeds met die getallen. En, maar dat weet ik niet zeker.
1: Maar het is alleen al een kaartje sturen en zo. Ja, dan ben je gauw en een kaartje moet komen. Nou, dan ben je zo bij de vijf. Het is zo.
2: En dan moet ik nog dingen erop schrijven. Maar kost dat een meute. Wordt er niet simpeler op. Dus dat leur nou meer gebruik maken van het internet. Of WhatsApp en zo. Ja, maar het is wel onpersoonlijk. Je kunt teksten kopiëren. Je kunt zeg maar leuke plaatjes maken.
0: Ja, met chat.
2: Ja, nou, dat valt wel met, hoor. Dat valt wel met.
1: Ja. Wordt er wat te oud voor die rotzooi.
2: Nou,
1: maar het is wel gezellig, absoluut. Maar ik doe meestal dan, tegenwoordig dan bel ik maar even van, als ik er niet heen kan of wat dan ook, en dan even vragen of. En dan doe ik het of een dag, meestal een dag ervoor. Want als je jarig bent, dan ben je hartstikke druk met alles. Hij ook nog die telefoon ertussen doet en die wil de visite. Ja, ook zorgen dat ze hun natje in het rooie kreeg. En dan doe ik de dag maar voor. Dat liet me nou wel zoiets.
2: Ja, dat zei ik tegen de kinderen ook. Ik ben een hele jeurig. Je hoeft niet per se op die datum te komen. Net zoals met vaderdagen zo allemaal. Zeuk het lekker uit, jullie hebben druk zaten. En ik zit er niet op de wochen.
1: Ja, en ik zeg ook altijd de dag ervoor. Dan zeg ik, ik feliciteer u vandaag met uw oudejaarsdag. En mijn papa is echt, maar die heeft oudejaarsdag. Ja, toch? Het is uw laatste dag in dat jaar. Ja. Dat is oudejaarsdag. Nog iedereen vindt nog grappig. Zo.
2: Ja, maar dit is ook met Oudejaarsdag waar hij daar zei. Gewoon van, leuk komt niet meer zo bij elkaar als vroeger. En een jaar of winnen, dat was vroeger. Daar had hij een paar dagen voor nodig om de hele familie langs te gaan. Maar overal moest hij een borrel drinken. En nummer op, daar was hij nog wel wat dit kwijt. Maar het was op zich niet zo verkeerd. Dat was net zo.
1: Je ging toch ook s'nachts nog de hele buurt de deur. Het was soms 4 uur dat je op de bergen zat.
3: 5 uur, dus 6 uur soms nog wel eens.
0: Ja. 40 jaar terug, toen ik net in Wezen kwam wonen, was zolang als de R in de mond zit, was het nog New York. En je moest allemaal bij de buren over en weer, allemaal nog een keer. Even kennis. En dan was tot april was dat nog steeds mogelijk.
2: Ja, maar die omgang die is allemaal veranderd. Is allemaal. En of het een goede is, nou, er bent nogal wat leuk die eenzaam bent. En
1: ja, absoluut.
2: Dat komt nog met name doordat die andere gewoon schiet.
0: In orde, wat dat betreft, de buurt wel aardig nog. Er komt nog altijd 2 mensen die langs komt. Even vanwege houden nog weer een geboorte. En dan komt ze even langs met een intekenkaart, felicitatiekaart. Waar je allemaal handtekening op zetten. En dan doe je allemaal 2 euro. En dan krijg ze door de kennismaking. En zo. Nee, je kan niet anders zeggen dat ze dat netjes
2: regelen. Ja, maar het is niet overal zo, hoor.
0: Ik denk dat het een van de uitzonderingen is. Je kunt je voorbeeld dan nemen. Hè? Ik bedoel, doe het toch maar zelf.
2: Zeg het voort. Kijk naar elkaar. en een regel wat met elkaar.
0: Als je wat wilt, dan zou je het toch zelf moeten doen. En,
1: Ja, soms is het ook wel goed dat je zelf een initiatief neemt. Weet. Want ik weet van, toen we in die nieuwe wijk waren, we hebben er 2 jaar alleen gelopen. En toen kwamen er allemaal mensen om ons heen. En die waren allemaal met groepjes gekomen. Dus we waren het oude echtpaar op de hoek. En dat toen gebeurde, was dat mijn moeder overleed. En die heeft bij ons opgestaan. De hele buurt stond op de kop. Helemaal. Waardoor. En toen kwamen ze vragen waarom niks te zeggen aan. Ik zeg, ik weet niet eens wie ik ben. Ook helemaal niet. Dacht je dat als je in zo'n situatie zit, dat je dan naar de buurt ingooit? Absoluut niet. 14 dagen later kwamen ze weer. En toen hebben we met z'n allen een barbecue georganiseerd. En de naam erop en zo. Want iedereen vond dat niet kon op deze manier. En we hebben zo'n buurt. Zo'n geweldige buurt gekregen met elkaar. En ook al lieveleef wordt gedeeld en het door. Ja. Niemand overlappen aan elkaar. Maar geweldig. En ik zeg, en keek naar boven. Ik zeg, mijn moeder zal zeggen van, het is nog eens goed voor geweest dat het hier gebeurd is.
2: Ja,
1: want ze kon niet meer naar haar eigen huis. En ze had altijd gezegd dat ze graag van het huis begraven wou worden. Nou, toen moest het. Dat bij ons kon dat.
2: Buurtmaak is toch niet meer een gewoonte? Ja. Buurtmaak, dat is geen gewoonte meer.
1: Nee, dat doet wel. Want als nieuw iemand komt, dan zorgen we weer een plant met z'n allen.
2: Juist, dat moet je met elkaar doen. Maar ze komt niet meer langs van, ik ben een nieuwe buurman, ik heb het huis
0: ook. Dat is bij mij nog gebeurd.
2: Nou ja, dan heb ik gezegd, binnen is er een apart hoofdstuk van.
0: Nee, we wonen nu in Noord.
2: Wil je daar nu wonen? Ja.
1: Maar ik heb ze ook al gelezen, die vrouwen, hoe je reuzies moet maken en zo. Hè. Mm-hmm. Dus want dat kwam dus ook allemaal voorbij. Zeg ik, nou, dat ben traditie. Dat kunnen we alsnog dus doen. Of hebben we heel veel schrik mee gehad.
0: Ja.
1: Dus je kunt het ook zelf opdoen.
2: Ja.
1: Dus dat, en elk jaar houden we een barbecue. En dan zie je ook weer wat er aan weer van.
2: Ja.
1: Ik ben heel blij met mijn strootje. Ik hoop dat zo. Blij met mij.
2: Ja, dat zal die
0: dat
2: wel.
0: Dat in de maanden ook goed gaat met de buren allemaal. Dat ze het een beetje eens wordt. Want dat bleef allemaal nogal. Die rotonde, dat wil allemaal wel eens moeilijk werden.
2: Hey, de rotonde
0: van
2: mij
0: stond er nog een heel stukje over in de kranten.
3: Er
0: was dan ook een man die nog gesproken met wat mensen. Die zei van, want iets meer begrippen, dat kan ook maar weinig meer. Hè.
2: En het is binnen maar een paar mensen nu de Moorden. En de Moorden is vrij groot. En ik woon ook in de Moorden. Over het algemeen heb de Leur helemaal niks met.
0: Wordt ook wel een hoop moeilijker gemaakt als dat nodig is.
2: En dan moet ik zeggen, de pers die maakt er ook mooi gebruik van. Hé, er is weer een lekker opstootje en zo allemaal. En de Leur die wil er alleen maar heen. En er komt heel veel volk van buiten de plaats
1: dat
2: mee.
1: Dat is het probleem. Dus,
3: meestal zijn er nog niet eens de mensen die in de buurt wonen.
2: Juist. Nee, ik woon dat ook in de buurt. Ja.
1: Maar hebben jullie dan ook gelegen dat in dat Lochem, dat die als dus, die kregen de omwonende of zoiets, dan kregen ze 1000 euro. En dan kunnen ze de boel beter te beveiligen en zo. Ik denk, jullie bent knettergek. Het wordt dat de gemeente giet. Nou zeg maar, die vlakbij woont, dan krijg je 1000 euro en dan kun je de boel beter beveiligen. Dat is,
0: maar
1: waar ben je mee bezig?
0: Ja, hij door al van nut gehad, dan moet je ook niet hebben. Dan heb die mensen weer gelieken.
2: Maar dat doet ze ook met windmolenparken en zo, maar met zonneparken, dan koopt ze de leur in de omgeving. Maar het is gewoon omkoop.
1: Ja.
2: Het is gewoon omkoop.
1: Ik vind dat zo.
0: Ja, maar het feit, als dat feit al boven tafel is, dat dat zo erg is, ja, dan moet je ook niet hebben. Mensen die komen bestelen en zo, die hoe je niet helpen.
1: Ja, dat gebeurt daar allemaal wel.
2: En dat is een kleine minderheid. En iedere keer wordt dat weer aangetoond met getallen en zo. Maar het zit bij de leu in de kop. Dat ze allemaal steelt, moord, verkracht en weet ik veel wat. En het is gewoon niet boor.
0: Als dat echt zo erg is, dan heb je ook gelijk. Dat is niet
2: maar het is niet zo erg.
3: Er zijn een paar incidenten kort na elkaar geweest. Dat is verhaal. En dat verhaal dat wordt gewoon helemaal
2: groot gemaakt.
1: Ja, ze blazen
3: het
1: heel erg.
3: Het is waarschijnlijk zo'n klein dingetje geweest. En dat wordt echt wereldkundig zo.
2: Ja.
1: Maar in Uchem toch ook, vorig jaar was dat ook. En degene die aan het produceren waren, die wonen helemaal niet in Uchem.
2: Nee.
1: Nou, dus we hebben het vlak bij ons, bij WSV, heeft er ook zo'n 400 man in de zee. We hebben ze nooit gezien, zelden. Ik zag ze niet, ze deden niet. En wat een geheister.

0: belasting wilt opnemen en zelfs voor arbeidsmigranten totaal niet kloor wilt staan. Nee, alleen maar leugschoen. En dan wordt ze zo veel aan de kanten gegooid en dat ze problemen veroorzaakt omdat ze met z'n 10 of met z'n 20 in één ruimte zit. Het is gewoon mensen
1: ontwerpen. Ik heb gezien in tentjes langs de spoorlijn.
0: Ook.
1: En daar is een heel stuk van op televisie geweest.
0: Ja, maar langs de grift ook wel, hè?
1: Ja.
0: Hij een beetje in die buskus is allemaal richting Zwitserland gehoord. Daar kwam je ook drie tentjes bij te wel eens tegenkomen. En je moet ook de kiek. Het is niet alleen hondenstront, het is ook mensenstront. Want die moet natuurlijk ook wat kwiet af en toe.
2: Ja. Maar er is nu toch een wet in de maak dat toch betere regel moet worden.
0: Nou ja, er zijn wel wetten, maar die wetten moeten wel uitvoerd worden.
3: Met een beetje gevoel leiden, helemaal geen wet voor nodig.
0: Nee, dat is hem. Dat is echt goed, Dick. Vanuit je gewoon gevoel in hoe je lichaam hebt.
2: Ja.
0: Dan looi dat niet toe.
2: Ja, en hoe ben ze ook bezig. Dat heeft niet met dat van de corona. Die commissie en zo.
3: Jammer van de tijd.
2: Ja, maar dan denk ik van, we hebben dat ooit geoefend, hoe of het moest en hoe of het kon. Het is zo makkelijk om zoveel jaar de WNO dan zo'n commissie in te gaan. En dat heeft fouten door en dat heeft verkeerd in door. We hebben toch gehandeld zoals het op dat moment dus moest.
0: Ja.
2: En dan gooide weer een of ander commissie erin zit. En iedereen.
0: Ondertussen wordt zeg maar dus aan zo'n bureau toen neersteld die een plan moest maken als zoiets weer gebeuren. En nou, dat heb ze opgeheven. En nu hoort ze dan al die lui vragen zo van, nee, vooruitdenken is regerend, zei ze. Maar ja, vooruitdenken doet ze liever niet meer. Alleen maar vooruitkijken.
3: Door is dit nu voor, hè? De volgende keer wordt het beter.
0: Nee, maar ondertussen is dus met die ambtenaren zo allemaal ontslagen, die dus gewoon plannen en protocollen en alles klaar moesten maken. Want ja, dan kon je 10, 20 jaar terug kon je daar aanvullen, op de klomp aanvullen, dat het ooit zal gaan. Dat is net zoals met die vogelgriep. Het wordt steeds meer een probleem dat zelfs onze koeien en katten en honden vogelgriep kort krijgen. Dus het is een moment, dat kan een paar jaar duren, en dan krijg je ook vogelgriep.
2: Ik kon het zeggen, het, ja.
0: Dan krijg je nog meer haan in een koor.
2: Ja.
1: Gaan we nog vliegen?
2: Maar je hebt toch ook dan niet een, zet ze met de corona of COVID, hoe ze het ook nu. Ja, het overviel ons allemaal. En ik geloof, daar kun je geen draaiboek voor kleurleggen van hoe je doen moet. Want de praktijk is heel anders.
0: Nou ja, dat is net zoals hoe dat met die in het begin 1900 of wanneer was het toch, die Spaanse griep, waar zoveel dooi naar bent gehoord. Van ja, bepaalde dingen, contact.
2: Ja.
0: Dat begon ze ook met de corona en zo. Ja. Van hoeveel contact. Nee, wie heeft zelfs nog een leuke kerkzong in Uggel?
3: Ja.
0: Met de deur niet los.
1: Het
0: was wel
1: cold.
0: Het was wel cold. Ja. Maar ja, en hoeveel koren. En met name ouderen zitten in een koor.
2: Ja.
0: Hoeveel mensen met deur uit te repeteren en zo allemaal.
2: Ja.
0: Nog niet door.
2: Maar zoveel af. Ja, we hebben ook gedeeltelijk door. Maar er mochten er dan drie mochten in het atelier. En dan om de werken. En zo proberen we doen. En dan houden we afstand, was goed. En dan kon je toch nog met allerlei dingen deur gaan. Maar ik vond het een nare tijd. En je hebt er ook een heleboel van geleerd.
0: Ja.
3: Ja.
2: Maar daar zat ik niet op te wachten. Nee. Niemand, denk ik.
0: Nee, dat is sowieso niet.
2: Maar zoals nu ook, dan denk ik van, het is met de kennis van nu en hoe het gebeurd is. En dan, ja, dan kun je zeggen, dat was verkeerd, dat was niet goed en dat had anders een mond.
3: Ja, toch ben er ook mensen met nog nasleupen.
2: Ja.
3: Van de ene kan het beter tegen de andere. Ja. Ik heb een neef die heeft een spuiten gehad. Die heeft nu toch nog steeds helemaal een verbouwd handje worden. En als er is een flinke keel en even hier goed aan. En dat is heel mager. Dat heeft die spuiten gehad. En dat is heel, wat is het dan? Dan ben je mee aan het zoeken en mee aan het revalideren.
0: Ja,
3: daar
0: heb je nog heel vlot om met die
3: maar
0: vaccins.
3: Maar daarom zeg ik het. Is allemaal, als je er weer goed uitkomt, dan zeg ik, waar was dat allemaal voor?
0: Nee, maar
3: jammer dat allemaal gebeurd is.
0: Ja, van de ene kant.

0: papa, maar ja, met de wijsheid van toen. Ja. Maar ik las dan ook in de krant vandaag dat zeg maar tropische ziektes, die opleiding, dat het ook in Nederland geert. En denk van, hoe dom kun je winnen? Er komt meer, steeds meer ziektes, net zoals die knokkelkoorts en zo, stond je ook in de krant.
1: Maar dan kunnen we ook door al die reizen.
0: Ja, juist. Ze slept aardig wat met.
2: We net dus.
1: Een neven van mij, die hebben ook jaren allerlei ziektetjes gehad. Wat zwakker. Maar die had zo'n, hoe noem je dat, backpacken en zo.
0: Gewoon een beetje rondtrekken.
1: Mijn eigen dochter is ook, die heeft ook zo'n backpackroute. Ja, die is ook, op het moment komt ze een beetje deur, maar die heeft denk ik al 10 jaar last met de lever. Maar dat loop je eigenlijk allemaal op. Maar ook die mensen komen allemaal hier en ze brengen allemaal een stukje besmetting mee.
0: Hij gewoon ziet er, ook al wanneer in Afrika is, mijn werk.
2: Ook meteen.
0: En stilstand, water, dan moest je niet in gaan. Want dan loop je bilharzia op. Dat met die rare beestjes die uiteindelijk, als ze genoeg gefreten hebben, had weer uit hoe veel kroept. dat moet je ook wel weten. En die gehoord voor dat ik doorheen ging. En dan ben ik naar Nijmegen en West. En allemaal die tropische ziektes. Tenminste, een aantal kun je een vaccinatie verkrijgen. Dat het dan een tijdje goed geert. Ja. Ook van de natuurmonumenten kreeg ik ook.
2: Voordat het allemaal helemaal banger wordt, vroeg ik aan Jan. Of een draaistoel. Maar hij heeft er een mooi plaatje op. Angst is maar vast speed. Dus het is over angst.
0: Of angst, ja.
2: Daniel Loos. Ja,

0: Dat was het. Ja, nou, hoor, ik had hem al van de vuur en Anneke. Angst is maar vereffen. Nou, Piet, en dat was Daniel Loos. En we gaan weer deur met de volgende onderwerp. Paul.
1: Ja, ik wou graag nog even iets zeggen over het feit dat wij bij ons in het appartementencomplex al 5 weken lang aan het vechten zijn om een fatsoenlijk werkende lift te krijgen. Het is dus afgelopen week gebeurd dat de ambulancebroeders vanaf 6 oog een meneer met zuurstof gebeuren. Ja. Met een stoeltjeslift rechtop zittend naar beneden hebben moeten vervoeren. En ik ben dus 5 weken lang aan het heen en weer bellen geweest met Skylift en met de woningbouw. Maar in dit geval treft de woningbouw geen blaam. Die heeft alles in werking gezet wat ze in werking moesten stellen. En daar wil ik graag de dames van de klantenservice van de woningbouw bedanken voor de hulp die ze mij gegeven hebben. Maar richting Skylift, die het hele gebeuren heeft op moeten pakken. Want de lift is van 2003, die heeft een upgrade gehad naar 2026. En ze krijgen hem niet goed aan het werken. Iemand van de modernisering niet. Een technisch expert niet. Niemand krijgt de lift goed aan het werken. En wij zijn continu bezig. Er zitten mensen op 6 oog en op 5 oog... die rolstoel en scootmobiel gebonden zijn, die al die tijd al binnen zitten. Dus de woningbouw heeft gezegd ook, het is onacceptabel. Maar die kunnen ons niet verder helpen.
0: Ja.
1: Dus daarom had ik zoiets van, ik heb ook tegen de dames van de woningbouw gezegd, ik ga dit zaterdag aanhalen tijdens een radioprogramma. En ik heb ze ook gezegd dat ik dat hun geen blaam tref, maar wel de negatieve aandacht naar het Skylift. Want het is gewoon
0: ben je ook meer naar de kranten, wat hier gebeurt. Ben je ook meer naar de kranten, Wes? Ben je er ook meer naar de krant, Wes?
1: Ik ben daarmee bij Hart van Nederland geweest. Ik heb Hart van Nederland ingeschakeld. Die is daar op dit moment ook mee bezig.
0: Op de televisie?
1: Ja, als het goed is wel. Maar wanneer, dat weten we nog niet. Maar die komen nog wel.
0: Ja. Maar goed, nou, laat hopen dat het vlot verholpen wordt.
1: Ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat ik vast zou komen te zitten. En dan had ik ze de rapen graag gehad.
2: Zo vlot als je nog bent, Henk.
0: Ja,
1: maar we zitten erop te wachten dat die deur een keer niet open gaat als iemand in de lift zit.
2: En dan hoop je dat er iemand is die niet in paniek
1: staat. Met de laatste storing was ik degene die naar beneden ging. En ik kom terug. En er heeft nog geen minuut tussen gezeten. En toen was de lift overbelast. En er stond er meer dan 1000 kilo in. Dus ik heb gebeld. Ik zeg maar, ik ben echt geen 1000 kilo.
2: Nee. Dat lukt me ook niet. Ik kom aardig in de richting, maar
0: ja, maar het is techniek, hè?
1: Ja, het is techniek.
0: Ja, met alle ellende van die.
1: Maar als jij een stukje techniek hebt wat uit 2003 is, en je moet dat upgraden naar techniek van 2026.
0: Ja.
1: En je laat dan een schakelkast uit 2003 daarop samenlopen, dat gaat niet.
0: Nee, nou, we laten het. Ik ga ook uit Nederland.
2: Ja.
0: Laat het gewoon aan de deskundige mensen. Oh, want hier lossen we het ook niet op.
1: Ik begin me heel voorzichtig af te vragen of er bij Skylift wel deskundige mensen lopen. Want dat had er lang opgelost kunnen wezen.
2: Zo kun je denken.
1: Als daar een technisch expert bij moet komen, als daar een man van de modernisering moet bij komen, en die krijgt het dan nog niet voor elkaar, waar ben je dan in godsnaam mee bezig?
0: Ja.
2: Gebrek aan kennis. Het is al om.
1: Dat is vooral gebrek aan kennis.
0: Nou hopen, dan volgende week, dat je kunt zeggen van, het is voor elkaar.
1: We gaan er gewoon vanuit dat het goed komt.
2: Ja.
0: Daar moet je ook verliefd van. Er moet wel wat gebeuren.
1: Dat is wel heel duidelijk.
0: Maar hier koopt helaas niet op voor Je kunt er alleen aandacht voor vallen. Maar voor de rest kun je hier niets
1: meer. Nee, de enige optie was nog om druk uit te gaan oefenen bij Skylift via de media. Maar of dat veel zinvol is, dat weet ik dus niet.
0: Maar dat moet je met de mensen van waar jullie eigen groep bespreken. Dus je mag het je aanhalen, maar dan is het ook soes. Om het zo te zeggen.
1: Maar ik had zoiets van... ik zit tegen de dames, maar ik ga jullie wel bedanken.
0: Nou, dat heb je netjes gedaan. Oh,
2: ik zag hoe binnenkomen met zo'n sik. Ik denk van, dan neem wat op mijn leven.
1: Ja, zeker.
3: Hij hoort nog positieve dingen allemaal. Want er zit ook nog wel wat.
0: Dus daar stond nog wel.

0: absoluut.
1: Niet te lange, bijzonder nare
2: geheimen. Dicht. Nee, we zijn een
3: poosje.
2: Ben je kampioen worden met een biljart?
1: Ik wil. Ja. Nou, ik sta er redelijk goed voor.
2: Ja.
1: Dat lukt me nog wel aardig. Ik mag nog terugkomen bij de tennis.
2: Ook nog?
1: Ja, dat doe ik ook nog een beetje. En,
0: man.
1: Bij de zang lukt het me soms ook nog.
2: Nou, je begint daar helemaal te lachen, jongen, als je dat zo omloopt. Maar dat met een mens doet.
0: Ja.
1: Nou ja, ik ben vorige week door bij Groot Schuilenburg geweest. Dat was toch. Niet alleen dan zeg ze van ja, die mensen bent niet helemaal, die hebben allemaal iets. Maar die weten
0: hebben
1: nog
0: we
1: wel
0: het toch in een andere vorm. We hebben ook allemaal wat. Ja, alleen in een andere vorm.
1: Ja,
0: zo is het
1: daarom zeg ik. Maar die weten het ook nog wel goed te waarderen.
4: Genieten ook.
1: Hele zaal vol schik heb ze nog, hè?
2: Ja.
0: Ja,
2: dat was mooi. En sowieso voor Roos ook. Van, nou ja, wie zingt dan ook in bejaardentehuizen en zo, of verpleeghuizen. En dan zie je dat ook wel eens, van dat mensen in één keer weer rechtop gaan zitten en lusten.
0: Ja.
2: En dan heb ik zoiets van, mooi dat dit doet.
0: Er gebeurt
1: een
0: iets.
1: Een beetje muziek. Ja,
2: de muziek dat de mensen goed.
1: Wel goed, een beetje
4: zo. Ja, ik heb eens een keer een repetitie gezien van de Jos, die band.
2: Mm-hmm.
4: Die mensen die hebben zoveel plezier in het maken van muziek. Maar ik heb ook gezien, want er staan verschillende dirigenten staan er in de zaal. En als er dan een andere toonsoort gespeeld wordt, dan wordt er een bordje omhoog gestoken. Met die toonsoort moet je gebruiken. Ja. En dan gaan ze die toonsoort spelen. Helemaal geweldig.
0: Ik heb ze gezien in de Grote Kerk. En er was een concert. Nou, en er zaten op dat. De hele band zat daar op die op die voorhoring, zeg maar dat, die balkaart. En ze gingen zo hard, ik denk, het hele balkon komt nog naar beneden. En ze hadden een plezier dat ze hadden. En iedereen zong mee en zo. Prachtig.
2: Ja, maar ze met het Vredesfestival ook optreden. Nee, dan gingen ze zelfs met de helikopters met.
0: Ja.
4: Ja, dat heb ik gezien. Mooi, hè?
2: Ja, maar dat was gewoon
4: geweldig.
0: Ja.
2: Het is mooi dat zoveel mensen ook die dingen kunt laten doen. Van niet meer wegstoppen zoals ze daar vroeger deden.
0: Ja, gelukkig niet. Het is
2: nee, maar ja, kijk eens even, wie hebt het wel over vluchteling. Ja. Maar het is ook iedere keer weer raak als er zeg maar woning komt voor mensen die een bepaalde achtergrond hebben. Psychische problemen of hoe je het ook maar noemen wilt.
0: Ja.
2: Tegenwoordig, je hebt net dat nummertje van angst van een looienstrijd. Maar er is zoveel angst voor het vreemde, het onbekende.
0: Ja.
4: Ja, dat is het onbekende.
2: Ja, maar wie komt ze? Wie bent schijnbaar alles vergeten van dat mensen ook anders kunnen
0: leren. En ook dat je ook deze mensen het best wat kunt leren. Laten leren en dat ze dingen dus oppakt en doen. Ze kunt vaak meer als je denkt.
2: Oh,
4: het duurt iets lang voor ze het oppakken, maar als ze het opgepakt hebben, dan komt het meestal ook wel goed.
2: Ja, maar, want
0: het ook niet een handicap, ik noem het een beperking.
2: Ja,
4: ja.
2: Ja, vroeger werd er ook gezegd wat zei ze bio's toch ook altijd weer? Niet een handicap, maar een ongelukkig kind.
0: Ja,
2: zo werd dat bio's noemd. Ja. En nou, dat hoor je tegenwoordig niet meer te zeggen, want dat is helemaal niet gezegd. Maar dat bedoelde men vroeger van een handicap.
0: Ja.
2: En, maar dat werd als zodanig wel duidelijker deur. Dus zoiets van.
0: Ja.
2: Ze hebt wat meer aandacht nodig. En ja, dan kunt ze gigantisch lol in het leren hebben. En die kunt ze ook nog best wat leren, wat Paul ook zegt. Want ik heb in het werkvoorzieningschap gewerkt. Ik heb vrijwilligersdorp, die zeer een lol. Maar ja, het kost tijd. En dat is kostbaar. En door wordt steeds meer op bezuinigd. Begeleiding en dat soort dingen.
1: Psycholoog ben ik ook heel vaak geweest.
2: Ja, maar dat is toch ook van.
1: Dingen, maar ja, toen hij de bleek is wegschool. Nu wil de Minestichting en allemaal die jongens. Die werden toch ook nog wel mattenvlechten. En hij ziet wat voor leuke dingen dat ze nog maken om aan de wand te hangen.
2: Ja, maar daar moet je er wel met aan de gang. Kijk, en overal wordt bezuinigd. En die bezuiniging, dat is in zorg overal. Wordt geld weggetrokken. En ja, dan komt de leur dus op straat die je eigenlijk niet alleen kunt leren.
0: Ja.
2: Die de medicijn niet op tijd inneemt. En dan krijg je probleemgeval. De politie heeft de handen vol met. En dan wordt het afgekomen naar de politie. En de politie heeft al te weinig manschappen.
0: Ja. Ik heb een heel andere orde. De HEMA die gaat uit de Hoogstraten weg op die plek.
1: Op die plekken,
0: Maar, en die giet wat verder op. En dan riep ze op van of hij herinneringen aan de rand.

0: Dat, nou, dat is dat nou de stand toe wilt doen, waar je de beleefd hebt, enzovoort, enzovoort. Maar hoeveel, ik weet nog wel dat hoor, in die Hoogstraat, dan had je die hele mooie pan. En dan kreeg vlak voor de Hema, dan kom je zo'n lekkere tompoezenkool. Die waren heerlijk. En maar die mooie gevels en zo. En dat die toen allemaal eraf ging. En door die hele strakke vuurgevel erin kwam. Vond ik zo zonde. Ja. Vond ik zo zin.
1: Ja, dat kan ik ook niet in.
0: Dat zou nu niet meer gebeuren.
1: Mijn jeugd, kan ik vinden aan de Hoofdstraat helemaal. Nee, ik kwam helemaal niet uit, in het centrum of zo. Daar ben ik helemaal nooit. Het is net eigenlijk nu na mijn pensioen dat ik een beetje begin te biljarten. Dan kan de Marktstraat worden in. En dan fiets ik de ene keer wel eens over de markt terug. Of de andere keer weer via de oude Brinklaan terug. Dan heb ik een rondje en dan zie ik wat meer van het centrum. Maar voor de rest, ik ben helemaal niet centrum des.
2: Nee, maar die gevels bekijk graag. Ja, die ben prachtig mooi. Onder zit allemaal eenheidsworst qua winkelinrichting en zeg maar de verkant. Maar je omhoog kijkt, ja, dan zie je de mooiste dingen worden slagerie of de perenslager en weet ik veel wat hier allemaal in Drukke heeft zitten. En dat vind ik wel mooi om te zien. Sommige huizen ook aan Arnhemse weg. Daar zie je nog.
1: De eerste keer dat ik, ja, er was helemaal nog geen centrum. Mm-hmm. Dat ik naar de Ambachtsscholen, die zat toen nog aan de Graaf van Leindelaan.
0: Oh, dat van Leindelaan, dat weet ik niet meer. Maar, maar wel.
1: En dan ging ik helemaal vanaf Uchel een stukje Jachtlaan, bleek eens weg. En dan kwam hij op de Sprengenweg. Sprengenweg, en stak hij er dwars over bij garage Huisman. En door de park neer. En dan naar de, vlak bij de Nobelstraat. En zo kwam hij door dan Graaf van Leindelaan.
0: Ja, ik weet
1: en er was een afdeling, de timmerafdeling, die zat aan de Lange Weg. Net achter waar nu die karman die in winkel zit. Hmm. Die zit op de hoek van de Lange Weg, Koninginnenlaan. En daar zat de timmerwerkplaats. Naar de Nobelstraat moest je weer een andere les. Toen heb ik een beetje in dat hoekje van Apeldoorn een beetje leren kennen. Omdat we met de fietsen nog eens van het ene naar het andere lokaal moesten.
2: Ja, maar Apeldoorn, laat ik me daar zo bekijken. Heeft ontzettend veel winkelstrootjes. Als je de Asselse Stroot ook bekijkt en die net aan de Koninginnenlaan en zo. Maar, er zaten allemaal kleine zaakjes. Maar kleine zaakjes bent er bijna niet meer. Het zijn allemaal grootgrutters worden. En die kleine zaakjes gewoon meest allemaal op de fles. Want ja, die kunnen die concurrenten, die grote winkelketens en maar op. Nou, en dat is wel, vind ik van de ene kant jammer, maar je kunt het nog aan de gevels zien.
3: Bij Meijering aan de Heemrechtstraat kon je nog de boutjes en de schroefjes gewoon loskopen.
0: Ja. Ja.
3: Maar dat is tegenwoordig, is dat ook niet meer.
1: Dan kun je door zo. Dan kun je bij de hoofd
2: houden. Nou ja, goed, bij die andere grote Duitse firma kun je het ook. En bij de praxis kun je dat tegenwoordig ook wat er meer snapt. Omdat...
0: En al die andere.
2: Die deusjes die melk kopen.
0: En al die andere die grote dingen hebben en zo allemaal. Ja.
1: Ook maar al heb ik maar één schroefje nodig, dan haal ik er nog twee. Want er zal er altijd wel één mislukken.
2: Ja. Dat hoop ik al niet voor de zekerheid.
0: Maar de gemeente wil nu wel goed proberen dat in de binnenstad en zo. Dat dus de fietsen meer ruimte kreeg. En dat het moet winnen van de auto. Nou, hoe als ze dat wil doen? Geen idee.
2: Ik vind het geen verkeerde gedachte.
1: Ik ben nog wel benieuwd. Ik ga tegenwoordig vanaf de Hofstraat. Hij is zo'n klein paadje op die hoek van die oude rijbestelling. Binnendeur en dan kom ik recht uit tegenover de Marktstraat. Heb ze die dieren speciaalzaken helemaal gesloopt. Allemaal uit de graven, allemaal. En toen zag het Ruud als een soort plantsoenetje met een geul. En dan ben ze nu aan het polden. Heb ze balken van... Zeker 20 bij 20. Allemaal mooi hardhout. Hele stapels. En dan ben je met een spektakel aan het bouwen. Ik weet niet wat. Allemaal voor de show.
0: Geen idee.
1: Ja, het zal best wel mooi worden. Maar dan denk ik,
0: dan dacht ik ook van die...
1: Het rendement ervoor. Hoe halen we dat weg?
2: Nou, in ieder geval. Het is een stukje grun weer extra.
1: Wat dat wordt worden. Is misschien een kunstzinnige start. Dat zal best wel. Ja. Zou meer doen wat dat wordt.
0: Maar een verrassing.
1: Ja.
0: Ziet er ook niet een bord of zo dat je kunt zien van dat gaat het worden?
1: Nee, zo niet.
2: Ja, dat is dit een bord. Dat stip aan boord. En volgens mij is dat allemaal voor zeg maar, het klimaatverandering en zo om meer groene plaatsen in het dorp te creëren en zo. En dan hoort ze natuurlijk ook weer kunst en zo.
1: Ja, wordt,
2: maar die aap die duikt ook iedere keer overal op. Of tenminste, nou, in het algemeen. Dan heb ik dan over plaatjes en niet maar, over de mensen.
0: Ja, ik dacht zelf nog, ik denk, we hebben ook een titel gehad, dat kon je voor een euro kon je in de bussen staan. En dan hoeven we niet met de auto de stad in zijn, of de dorp, of hoe je het wilt nu. Maar als ze dan door ook dan wat meer doet, daar, want weer mensen weggingen. In de zomer kregen ze ons wel uit de auto. Maar als het slecht weer wordt enzovoort, dan wordt het
1: weer moeilijk. Dan moet ik me nog eens even een beetje op trainen. Ik heb gedaan, je bus altijd zo wat tegenover toe staan. Ik kan aan de Hofstraat uitstappen met biljetten. Ja. Het is er nog nooit van gekomen. De buurvrouw die heeft me wel één keer uren nodig van, dan leer ik dat een beetje met. Want dan moest je een pasje voor hebben of weet ik wat. Allemaal.
3: Nee, ook zeg niet. Maar, dat was op inpassen tegen.
1: Dat was op Koninginnedag bij ons aan het Oranjepark.
2: Toen was er niks, geloof ik. Toen was er niks.
1: Toen heb ik nog niet geleerd dat je dan een pasje voor moest hebben. Ik
3: nee, maar dat is
1: gratis instappen. Dus, verder ben ik nog nooit gekomen met openbaar vervoer.
3: Tegenwoordig mag je in- en uitchecken gewoon met je pinpas.
2: Ja, en dat wordt volgens mij weer afgerekend.
3: Als je dik zeg een OV-kaart hebben en die moest je dan opwaarderen. En nou druk je de pinpas erin als je instapt. En als je uitstapt, dan druk je je pinpas weer erin.
2: Ja.
3: Dan,
2: ik weet niet wat voor dingen daarin indrukt, maar volgens mij moet je hem er gewoon voor houden. Hè?
1: Ja.
2: Ja. Geintje, sorry.
0: Maar ik bedoel, als je dus ook een stap naar de mensen dus toe komt, dan voor twee moet wezen. Maar toen kon je binnen het uur, dan kon je hen en terug op datzelfde kaartje.
1: Oh, zie je. Ja, dat weet ik dus op een manier ik niet geprobeerd. Ja. Maar ik denk, als we werken twee keer na de regen, dan denk ik van, moet ik toch weer eens even zien of dat ook wat voor
2: dan doe je gewoon een badminton met zoppen, krijg je kop naar.
0: Ik vind het idee om het dus een beetje autoluw te maken, dat vind ik niet erg. En nu op het ogenblik, nu de benzine zo duur is, dan denk ik ook nog een keer achter de oren een krap van wat je ermee gaat doen. Maar
2: en je gewoon met de fiets naar het dorp heen gehoord, al die verkeerslichten, en dan moet je altijd op die auto's wachten. En net wat je zegt, van, als het dan ringt, dan word je niet liever dat die auto's gewoon met een dakboom kop dukkend erin. Ja. En dan denk je van, nou, laat eerst die fietsers en de voetgangers gewoon.
0: Oh, ik word dus wat, jongens, we moeten eruit. Ik voel me nog zo druk aan de babbel, dus ik moet afscheid van u nemen. Ja. Paul bedankt, Dick, Teun en Jan. Dank voor het wel. En goed tijd weer schul. En luisteraars, een heel fijn weekend. En tot volgende weken.
2: Ja, mooi weekend.
1: Heel goed.
3: Hou voorbij.
1: Een hak.
2: Lampje brandt nog. Ik hoor hem wel, maar.
0: Begrip ik nou toch nog wat mogen zeggen, Job? Nee, maar hij is nog wel goed. Soms met een knipoog.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Nieuws, sport en muziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

nooit van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten...